0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningse Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds en ook ligt overal muizenpoep. Een van de oorzaken zou de woning van een overleden man kunnen zijn, zegt woningcorporatie Nijenstee. Die woning wordt vandaag leeggehaald. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, waardoor ook de levertijden tegenvallen. En het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haar uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. In zijn hotelkamer in Den Haag had hij onder meer twee hakbijlen met daarin gekerfd Alexia, Mossad en Ziek Heil. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, wakker, mooi. En wij van de ochtendploeg ook. Fijn dat je radio weer op Noord staat. Met een kakelverse ochtendploeg. Tot 10 uur. Welkom.

0: nog wel zomaar op de radio met David Guetta en One Republic. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 18 augustus. De ochtendploeg meldt zich met Petra Mulder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En als je naar buiten gaat, neem je regenpak weer mee. Want er trekken buien over de provincie. Net als gisteren 19 of 20 graden. Bij een matige zuidwestelijke wind. Af en toe ook wel wat zon. Ja, de zomer is voor eventjes wel weer voorbij. Kunnen we gerust zeggen.
1: Jammer.
0: Ik zit vast nog wel weer. Ja, maar we hebben toch ook wel een tijdje best lopen klagen dat het zo warm was, toch? En nu gaan we klagen dat het regent. Maar dat is hetzelfde goed.
1: Ja.
0: Lekker klagen is ook best wel fijn.
1: Ja.
0: Telegraaf had vanmorgen wel een opmerkelijk bericht, las ik. Er zijn talloze nieuwe automerken op de markt. Hè. Ik ben niet een grote autokenner, zeg ik er gelijk bij. Maar dan zie ik wel eens een auto en denk van, is dat voor merk? Nooit van gehoord. Nou, die automerken die zorgen voor problemen bij de garage. Want daar zijn vaak geen onderdelen voor. Of zijn niet goed te repareren omdat ze die auto niet kennen. Daardoor wordt die auto totaal los verklaard.
2: Ja.
0: Bij verzekeraars merken ze dat. Univeem altijd bijvoorbeeld. En ook brancheorganisaties zoals ANWB en BOVAG herkennen zulke opstartproblemen. En dus zegt Univeem, ja, als je een nieuwe auto koopt, kijk niet alleen naar de prijs, actieradius, veiligheid, uitrusting, maar kijk ook even of er snel een goed herstel mogelijk is.
2: Ja.
0: Want dat is wel extra zuur.
2: Ja.
0: Koop jij een auto van een merk waar we nog niet van gehoord hebben. Een
2: Chinees merk.
0: Ja, precies. Ja. Kan het gewoon niet gerepareerd worden.
1: Ik zou ook niet snel een auto kopen van een merk dat ik niet ken.
0: Ja, maar als je bij een garage bent en de garage vertelt je, ik ben het ook niet zo. Ik ben niet zo'n auto kennen, maar het lijkt me wel een lastig probleem.
2: Ja.
0: Dit.
2: Ja, zeker wel iets om rekening mee te houden.
0: Zo.
2: Niet alleen kijken naar de aanschafprijs.
0: Nee, maar ook even kijken, kan die überhaupt gerepareerd worden?
2: Ja.
0: Nou, sowieso heb je dat wel. Maar ik heb zo'n auto met spiegels die dan inklappen op het moment dat je de... daar had een tijdje terug, half jaar geleden, heeft iemand daar gezellig tegenaan gezeten. En vergeten briefje achter te laten. Het zal wel weggewaaid zijn, die vast een briefje. Mm-hmm. Maar daar moest dus een nieuwe spiegel op. Maar dan ben je hartstikke veel geld kwijt voor een spiegel. Omdat daar met zo'n motordingetje in zit en zo.
2: Precies, met al die systeempjes ook. Nou, misschien heb je ook wel zo'n dode hoekbeveiliging bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Nou ja, kijk, precies. Ja, superhandig, maar ja.
0: Ik was die persoon ook super dankbaar die daar even tegenaan gereden was zonder de briefje achter te
1: laten.
2: Ja, maar je hebt het zelfs al met fietsen, hè? Met e-bikes moet je ook goed omdenken. Ja, niet zomaar een fiets online kopen of wat dan ook. Want ja, dan kan de fietsenmaker bij om de hoek misschien ook wel zeggen als die kapot is van ja, sorry, die repareer ik niet.
0: Ik repareer
2: die niet gekocht. Nee, ik repareer alleen fietsen die je bij mij hebt gekocht.
0: Ja. Dat hoor je wel vaker inderdaad, ja. En die heeft misschien ook wel gelijk. Want dan koop jij goedkopere fiets online en dan moet hij hem repareren.
2: Exact.
0: Ja, allemaal problemen van deze tijd, mensen. Nou, en dat aan het begin van de dag. Het is 18 augustus 1996. Dit was er op deze dag de start van een nieuwe sportzender. Sport 7. Met de legendarische woorden, Rob.
2: We gaan iets nieuws beginnen.
3: Wij gaan iets nieuws doen.
4: Een goed product, dat... trekt altijd belangstelling.
5: Een nieuwe zender, Sport 7, kreeg de rechten op de voetbalcompetitie. De NOS leek verslagen.
6: Wat bezielt ze daar bij de KNVB?
7: 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het dan zover.
0: Ja, de prachtige stem van Koos Postema, die overleed een tijdje terug.
2: Ja.
0: 100 dagen bestond Sport 7. De wind zat tegen, de NOS streed tegen ze. En het lukte ze niet, deze sportzender. Vandaag, in 1996, was dat in het nieuws. En zometeen, een vroege vogel.

0: Foreigner and Waiting for a Girl Like You.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Ja, als je al aan het werk bent, je bent niet alleen. Want er zijn altijd de vroege vogels die dat ook al zijn. Zoals Bauer en magneetvisser overigens. Jan Duurt Dijkman. Jan Duurt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik mag je geloof ik feliciteren.
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Ik ben gisteren begonnen bij een prachtig bouwbedrijf in Groningen. Ik ben nu 26 jaar ben ik ZZP'er af. En ik ben nu bij André Zwartbouw ben ik begonnen gisteren. En ja, dat bevalt prima. We zijn met z'n vijven. En hij heeft zo'n prachtig mooi werk. En in en rond Groningen. Ja.
0: En van waar de stap van ZZP en naar vast?
2: Nou, vooral omdat ik dakdekker ben. Ik ben zo kwetsbaar in december tot en met begin april heb ik gewoon bijna niet kunnen werken. Ik heb 3 weekjes bij elkaar kunnen werken. Ik heb gewoon geen vast inkomen. Dan gaat je bijna splinternieuwe auto gaat nog een keer kapot omdat het bordcomputer te veel sensoren heeft. Ja, weet je, en alles bij elkaar. Daar ben ik zoveel onzekerheid en stress met zich mee. Ja, dan, en dit is een man die ik al 40 jaar ken. Dat is een oud-klasgenote van de LTS en MTS Bouwkunde. Dus ik heb een aantal maanden geleden een berichtje gestuurd. En vandaag begonnen, of ja. Gisteren begonnen.
0: Je krijgt nu gewoon elke maand een loonstrookje.
2: Ja, dan ja. En gewoon rust en geen stress. En gewoon, weet je.
0: Dat zal even wennen gewoon, zijn, denk ik, of niet?
2: Ja, daarom. En niet dak, in je eentje boven op het dak praten tegen dakpannen. Nee, ja. We zijn nu gewoon met het team.
0: Maar dat heb je ook wel al die jaren leuk gevonden, natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk wel. Maar goed, weet je, als je gewoon bijna elke winter gewoon. Je moet voorstellen dat je met mijn werk ongeveer 4 tot 5 maanden. Gewoon, als je alles bij elkaar optelt, gewoon niet kan werken.
0: Ja.
2: En dan weer hittegolf, ja. dan weer ijzel. En dan hebben we regen. En dan heb je. Ja, weet je, op een gegeven moment houden we het gewoon een keer op. Je wil gewoon een keer niet al die stress hebben. En niet kapotte auto's hebben. En ja, weet je.
0: En wat ga je doen vandaag, weet je dat? Want als je gisteren begonnen bent.
2: Ja, we gaan glas zetten zo meteen. En dan gaan we naar een bedrijfspand waar we lekkages aan het verhelpen zijn. En we hebben gisteren nog een vrouw geholpen. Die heeft door waarschijnlijk door mijnbouwschade. Kon ze haar deuren niet meer open krijgen. Die hebben we met een schroefstempel de deuren weer open gekregen. Dus die was ook super blij dat ze weer naar buiten komen naar fiets. Dus nou, dat soort dingen.
0: Nou, een heel ander leven ineens.
2: Een heel ander leven. Ja, gewoon structuur en gewoon. Ik heb gewoon hele fijne collega's. En, ja.
0: Nou, mooi man. Heb je nog wel tijd voor magneetvissen? Mag dat van een nieuwe baas?
2: Ja, dat mag van een nieuwe baas ook wel, maar dan in Amsterdam.
0: Niet hier van hem?
2: Nee. Ik mag de bus ook niet mee. We hebben gewoon gewoon werkverkeer. Ik heb gewoon mijn eigen busje nog.
0: Ja, dat blijft gewoon doorgaan.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd en werk ze vandaag.
2: Ja, ook weer. Fijne dagen, fijne uitzending.
0: Dankjewel, Jan.

0: Lekker wakker worden met de ochtendploeg op je radio. En Tina Turner, I don't wanna lose you. Straks hier het Groningse nieuws. Nu het nieuws buiten Groningen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel gaan.
1: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Een schip in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van één slachtoffer en er is schade aan de machinekamer. De rest van de bemanning werd door de Omaanse kustwacht opgevangen. Na weken van zonnig, warm zomerweer en droogte zien we nu wat we al tijden niet gezien hebben. Regen inderdaad, ja. Verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En FCM is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met, hou je vast, 6-4 van Jong Ajax. Terwijl Jong Ajax berust nog met 3-1 voor stond. Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben na twee wedstrijden 6 punten. Maar door die 6-4 heeft Emmen een beter doelsaldo. 6-4, goedemorgen. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
3: Ja, dan meer over de muizenplaag in de Oosterparkwijk. Wat is daar de oorzaak van?

0: Bob en Sera. It could have been us. Het is alweer 6:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds. Ook ligt overal muizenpoep. Woningcorporatie Nijenstee zegt dat ze al sinds december bewoners helpt met het plaatsen van gaasjes en roosters. Een van de oorzaken zou de woning van een overleden man kunnen zijn. Die woning wordt vandaag leeggehaald. Dat kon volgens Nijenstee niet eerder, omdat er in het huis ook een vlooienplaag heerste. De AI-supercomputer die naar Groningen komt, wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd geraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, zegt Alex Berg, die de aanbesteding begeleidt. Ook kunnen de levertijden van onderdelen tegenvallen. Hij hoopt dat de AI-supercomputer begin 2028 kan opereren in Groningen. Het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de man die prinsessen Amalia en Alexia bedreigde. Het gaat om de 33-jarige Anna Romke van der Ha uit Huizen. De man had twee hakbijlen in een hotelkamer in Den Haag liggen. Daarin stonden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook had hij briefjes met aantekeningen met daarop onder andere het woord bloedbad. Het OM denkt niet dat hij de prinsessen echt wilde doden. Wel vindt justitie bewezen dat hij een aanslag op de vrijheid van Amalia en Alexia wilde plegen. Het onderzoek blijkt dat Van der Haar schizofreen is en een cannabisverslaving heeft. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Binnenkort start de bouw van een vulstation voor waterstof in Farmsum. Hiervoor wordt een leiding onder het Oosterhorkkanaal doorgeboord. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen. Vanuit het vulstation kan de waterstof verspreid worden door het land. Edward Doorten van Green Planet, het bedrijf dat het station gaat bouwen, legt uit waarom het belangrijk is voor de energievoorziening.
2: Je wilt heel veel energie in de vorm van stroom van A naar B hebben. Het elektriciteitsnet kan dat niet aan. Als je het in de vorm doet van waterstof met moleculen. Wij zijn erin gespecialiseerd om die waterstofmoleculen te transporteren in bulktrailers over de weg. Maar GasUnie werkt natuurlijk aan een leidingnetwerk.
1: Zo komen er vanuit de Eemshaven verbindingen met onder meer Duitsland en Rotterdam. Op de Rijksweg in Groningen zijn een auto en een fietser gisteren aan het eind van de middag op elkaar gebotst. De fietser kwam door de aanrijding ten val en raakte gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Langs de A7 bij knooppunt Zuidbroek is een auto in het water beland. Gebeurde gisteravond rond 10:00. Een omstander zag het gebeuren en sprong meteen in het water om te helpen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. En het Groninger landschap krijgt een financiële impuls voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden in onze provincie. Een anonieme schenker heeft hiervoor een speciaal fonds ingesteld. Thijs Meeuwissen van het Groninger landschap legt uit wat de natuurorganisatie door dit zogenoemde Patrijsfonds allemaal kan doen op het gebied van vogelbescherming. Het
3: kan dus gaan over de aankoop van gronden, maar ook over inrichting, ontwikkeling, verbetering van natuur. En dus er zijn bijvoorbeeld weidegebieden waar nu nog een redelijke bodemcultuur heerst. Dus één bepaalde grassoort. En vanuit dit fonds kunnen we dat soort gebieden dus ook verbeteren. En dus dat het kruidenrijker wordt, natter wordt, zodat het op die manier ook aantrekkelijker wordt voor vogels.
1: Dankzij het fonds kan het Groninger landschap de komende 5 jaar €500.000 investeren in de vogel- en landschapsbescherming. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, ik kook het liefste zelf. Gisteren ontsloop het vuur. Wat heb je gegeten gisteravond? Nou, dat zal je wel voor hebben. En de reacties die binnenkwamen op die stelling. En rond 6:45, Roland van der Zwaag met het weer.
7: Radio Noord.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: John Hyatt en Georgia Ray, 7:08.
1: Lopend vuur.
0: We zijn in ons land steeds meer geld kwijt aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Het aandeel daarvan in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. 3% van de totale uitgaven van huishoudens gaat naar afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat is best veel. Heeft ermee te maken dat we dat steeds vaker doen, zeker sinds de coronaperiode. Maar het is ook duurder geworden. Dat drijft de prijs natuurlijk ook op. Nou, daarom hadden we het gisteren in ons lopend vuur over het eten. Ik kook het liefste zelf. Even proef op de sommer hebben wij gisteren allemaal aan tafel gedaan. Heb jij gegeten?
2: Ik heb een pizza besteld.
0: Een pizza? Oké, dus jij...
2: Ik heb me laten inspireren.
0: Ja, heel goed. Rob, denk nu diep
3: na. Ik zit even na te denken, wat hebben we ook weer gehad? Oh, pasta.
0: Pasta, ik ook.
3: Ja,
0: lekker. Ik had de vis er doorheen gedaan.
3: Oh ja, nee.
0: Tonijn, beetje genootjes.
3: We hadden gewoon pasta bolognese.
0: Oh, nee, ook lekker.
3: Klassieke,
2: allebei zelf gekookt.
0: Jazeker, ja.
2: Goed bezig.
0: Ja. Ik heb het gisteren ook al gezegd, als wij iets willen bestellen, kun je alleen zo'n hele vieze neppizza bestellen. Die voor de rest wordt bij ons niks bezorgd. Dus dat is wel ook super makkelijk eigenlijk. Dan kunnen we dingen ophalen in de buurt natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik kook het liefste zelf, wat kwam er binnen?
2: Nou, Koos en Jeanette, die kook ook het liefste zelf. Met name Koos. En hij verzamelt dan op social media dan allemaal recepten. En dat doen ze dan in één app waar ze allebei bij kunnen. En dan kook ze ook graag vers en met het seizoen mee. Uit verschillende culturen. Dus, maar een echte pizza, patatje of Chinees op zijn tijd. Het smaakt ook wel lekker.
0: Ter afwisseling, ja. Maar wat jij vertelde klinkt ook goed. Het is best leuk als je zelf een beetje ook met dingen bezig bent en dat het dan ook lekker blijkt te zijn.
2: Ja,
0: ja.
2: Misschien wel een idee als je daar even tijd in investeert in elk geval. En gisteren werd ik ook gebeld door Estrella. Ze waren onderweg met hun boot. En ze waren al 3 weken onderweg, onder andere door Friesland. En ze waren op weg naar huis. En ze koken altijd zelf. Dus ook op vakantie, ook in de boot. Want daar hebben ze gewoon een keuken, gas, elektrisch, allebei. En vooral de man kookt. En hun favoriete gerecht is gestoofd vlees, aardappelen en sperziebonen.
0: Nou,
2: dat klinkt ook wel goed, hè?
0: Ja hoor, even eetje.
2: Diana die zegt van uit eten gaan is niet echt mijn sterkste kant. Ja, dan kom ik al snel uit bij de pizzeria. Maar ja, daar zit een P in en je eet er met je handen.
0: Ja.
2: Dat doe ik niet.
0: Pizza eet je niet met je handen?
2: Nee.
0: Ah, dat kan wel.
2: Snijden.
0: Ja,
2: ik heb dat een keer in Italië gedaan. Nou,
0: ja.
2: Toen werd ik helemaal afgestraft.
0: Oké.
2: Werknemers daar. Maar goed, in elk geval, Diana zegt het wordt dus thuis eten. Ik kook altijd vers, maar ja, lekker eten is ook niet goedkoop. Hè. Neem nou bijvoorbeeld 260 gram kogelbiefstuk voor €9,49. Of diamanthaas 500 gram voor €20. Ja, dan heeft ze nog niet eens over groente en fruit.
0: Zeg maar lekker stukken vlees.
2: Mm.
3: Ja. Zeker, ja, maar dat doe je ook niet elke dag.
0: Nee, niet elke dag biefstuk.
3: Af en toe moet je jezelf een klein beetje trakteren.
2: Ja, ze zegt ook als ik het dan weer eens op mijn heupen krijg, dan laten we het thuis bezorgen. Dan wordt het trouwens alleen patat of pizza.
0: Oh ja.
2: Dan heb je weer wat anders op je heupen.
0: Ja.
2: Etienne zegt, zelf lekker koken, zuurkool, stampot en lekker met spekjes erbij. En lekkere rookworst.
0: Nou, over heupen gesproken.
2: Ja,
0: ik kook het liefste zelf. Leuk, dank al die mooie verhalen die binnenkwamen. En dank ook voor je stem. 87% van de stemmers zei eens, ik kook het liefst zelf. Goed.

0: is helder. No mercy, hoor de raccoon. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het was gisteren dat natte dagje, maar het was ook niet erg koud nog, hè?
1: Nee hoor, nee. En ook afgelopen nacht is de temperatuur niet echt ver gedaald onder het wolkendeken. Er is wat lichte regen gevallen. Het is allemaal niet bijster veel, het is niet eens meetbaar. Het meest actieve deel zit boven het zuiden van het land, dat trekt weer door. Wij hebben vooral kleigronden die wat natter moeten worden. Dat wordt allemaal wat losser. Maar die zandgronden bij de Veluwe en het zuiden, Noord-Brabant, waar ze echt een hele warme zomer hebben meegemaakt. Ja, die hebben nu juist wat meer neerslag, dus fijn voor hun. Maar goed, ook wij krijgen wel wat neerslag. Die lage drukgebieden die cirkelen mooi rond boven Scandinavië. Maar wat mij opvalt is, omdat die straalstroom waar de vliegtuigen dus mee bijvoorbeeld van west naar oost gaan, die zit boven ons hoofd. Terwijl er toch de neerslaggebieden niet bijster actief zijn. Dat is best wel opvallend. Gaat waarschijnlijk wel langzaam wat gebeuren als die lage drukgebieden dichterbij komen. Vandaag een zuidelijke wind, niet veel, zwak tot matig. Vanochtend een klein beetje gesputter nog uit de bewolking. De zon is eigenlijk verdwenen. Vanmiddag wil de zon er vanuit het westen een klein beetje bijkomen. Dan kan er een enkele losse bui ontwikkelen. En vanmiddag hebben we het ongeveer 20 graden.
0: En morgen?
1: Na een nacht van ongeveer 13, 14 graden hebben we morgen wat opleverende buiigheid. Morgen verwacht ik een paar iets actievere buien die wat meer neerslag achterlaten. Tussendoor ook ruimte voor af en toe even de zon, zeker in de middag. Een matige zuidwestenwind en dan opnieuw 20 graden. Dus geen kommer en kwel allemaal, niet verschrikkelijk. Droge periode met een paar buien en daar gaan we het mee doen.
0: Dankjewel Roland, tot over een uurtje. Premier Rob Jetten was gisteren in het aardbevingsgebied. Zijn eerste bezoek daar als premier. Hoe het daar met hem gegaan is, horen we zometeen naar Edwin Jongendijk.
2: Hast du an mi denkst, wat in dat ik wacht?

0: daarnaast toe soms aan mijn denk.
1: Edwin Jongerijk in de ochtendploeg. Voor het eerst sinds zijn aantreden als minister-president bracht Rob Jetten een bezoek aan het aardbevingsgebied. Dat was gisteren in Zeerijp. En Appingedam ging in gesprek met inwoners over de versterking en het schadeherstel. Na afloop van zijn bezoek sprak verslaggever Maarten Siepel met de premier.
2: Minister-president Rob Jetten, een bezoek aan Groningen gebracht. Ja, waarom vandaag?
3: Ik denk dat het heel goed is om regelmatig in Groningen te komen. Om echt van mensen zelf te horen hoe gaat het met de versterkingsoperatie, met de aanpak van schades. Maar ook hier echt wel van jongeren te horen hoe zij het ervaren om tijdelijk in wisselwoningen te wonen.
2: Ja, u was natuurlijk ook in Zeerijp eerder vanochtend. U was ook in Zeerijp naar aanleiding van de zware aardbeving toen. Toen nog één minister-president. Ja, wat hoort u als u spreekt met die bewoners en ook wat de impact is geweest van die beving die toch nog redelijk recent was?
3: Ja, kijk, heel veel mensen dachten dat misschien met het stoppen van de gaswinning de aardbevingen ook over zouden zijn. Maar Groningers wisten al lang, die aardbevingen die gaan gewoon nog jarenlang door. En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Ja, de vraag is ook altijd, ja, Den Haag luistert wel of niet goed genoeg? Nou, in ieder geval in Groningen zeggen ze dan altijd van Den Haag luistert eigenlijk niet. We hebben recent eigenlijk ook nog bijvoorbeeld gehad dat er twijfels waren bij ruim 8000 versterkingsrapporten. Het IMG wat allemaal rijrapporten kwijtraakt. Ja, het lijkt steeds zo'n veelkoppig monster waar steeds maar fout op fout gemaakt wordt. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Ja, het is een hele grote operatie om ervoor te zorgen dat Groningen versterkt is en ook echt een mooie economische toekomstperspectief krijgt. Maar het heeft echt wel aanloopproblemen gehad. Er is heel veel nog niet goed gegaan. Daar leren we elke dag van. Met Henk Nijboer nu ook als regeringscommissaris hebben we ook iemand die zich daar echt in vastbijt en ons in Den Haag scherp houdt. Maar dat is ook wel een reden waarom ik hier ben, om ook aan de rest van Nederland te laten zien. Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. En ja, het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
2: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen? Omdat het al zo jarenlang duurt.
3: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ogen te zien en te ervaren. Zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
2: Ja, toch veel Groningers die zijn toch ook bang dat er een kerncentrale mogelijk hierheen komt en opnieuw een windgewest wordt voor energie, net zoals met die gaswinning. Wat vindt u? Moet die er komen of niet?
3: Nou, we zijn nu als kabinet de rapporten die we hebben gekregen aan het bestuderen. De staatssecretaris is ook met de regio in gesprek. Technisch is Groningen een goede plek voor kernenergie. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het draagvlak daarvoor hier in de regio beperkt tot niet is. Dus dat nemen we natuurlijk mee in de keuze die we later dit jaar moeten maken.
2: Dat geldt eigenlijk ook voor de gaswinning uit de kleine velden natuurlijk, wat hier ook heel erg spreekt. Er lijken ook weer vergunningen te worden verleend voor verschillende gasvelden. U heeft ook wel eens eerder gezegd, ook als minister, van ja, we hoeven eigenlijk niet meer Gronings gas nodig te hebben. Want die gaswinning uit die kleine velden blijft maar doorgaan en dus ook die onrust.
3: Ja, onze handtekening ook met het nieuwe kabinet staat wel echt onder dat het de winning uit het grote Groningenveld stopt en is gestopt en ook niet meer wordt opgestart. En we kijken per klein veld of dat veilig en verantwoord kan, omdat we ook nog natuurlijk in die transitiefase zitten, waar we ook nog gas nodig hebben. Maar hoe sneller we dat afbouwen, hoe sneller we heel Nederland verduurzamen, hoe minder we dat nodig hebben.
1: Minister-president Rob Jetten in gesprek met Maarten Siepel.

Shakira en Burna Boy, wie vroeger de stripboeken las van Lucky Luke, kent nog wel de ouderwetse goudkoorts. Met de Daltons, die boeven, weet je wel. Nou, zo'n ouderwetse goudkoorts, inclusief vermeende boeven, is nu gaande in België. Hoe dat zit, hoor je straks. Nu de Sandy Coast in de ochtendploeg. Jenny.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningse Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. De oorzaak van de overlast is waarschijnlijk de zwaar vervuilde woning van een overleden man, denkt woningcorporatie Nijenstee. Die woning wordt vandaag leeggehaald. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, waardoor ook de levertijden van onderdelen tegenvallen. En Thijs Dallinga heeft een nieuwe club. De spits uit Helm gaat voor Eerste FC Köln in de Bundesliga spelen. De Duitsers huren hem van het Italiaanse Bologna, waar Dallinga op een zijspoor was beland. Meer nieuws straks om 7:30.
5: Dank je, Sjern.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
11: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even langs de prikklok. Met straks het gebrek aan wespen, goudkoorts in België en een wel heel bijzondere en vermeende inbreker. En nu de Bee Gees.
18: Goedemorgen.

0: De Bee Gees en Tragedy. Het is 9 minuten over 7. Een beetje donkere ochtend, veel bewolking. Daar kan van tijd tot tijd wat lichte regen uitkomen. In de middag toch ook wel wat zon, maar ook wel weer een bui. Niet al te veel wind vandaag en een graad of 20. In Groningen vandaag op deze dinsdag, de 18e augustus. En ik weet niet, we hebben natuurlijk heel veel buiten gezeten. Hebben jullie heel veel last van wespen gehad? Tot nu toe?
1: Nee.
2: Nee,
1: eigenlijk.
0: Valt heel erg mee, hè?
2: Nee, hier in Nederland niet. Toen ik op vakantie was in Frankrijk, had ik het wel meer.
0: We hadden niet...
2: Zat ik op een terrasje en dan, dan kwam er zo'n wesp op mijn fris af of zo.
0: Ja, we hadden er in Italië op vakantie eentje die als we gingen eten langskwam. En voor de rest zagen we... Ik ging ervan uit dat het steeds diezelfde wesp was. Ja, last of geen last. Wespen die hebben natuurlijk ook een functie in de natuur. En de Wespenstichting die is daar nu mee bezig om dat weer eens te gaan tellen. Hoeveel wespen zijn er? Ze hebben zelf wel de indruk dat het veel minder zijn dit jaar. Zagen in 2024 ook, zo zegt de Wespenstichting. Want er is een combinatie eerst geweest van langdurige en heftige regenval. En daarna een aantal extreem warme dagen. En die combinatie is voor veel wespennesten funest geweest. Vraag is dus, hoeveel wespen hebben we dit jaar? Nou, dat kan nu geteld worden. Ik ga daar later vanochtend ook over praten met de Wespenstichting. Na 9 uur. Overigens zijn er maar 2 wespen waar we dan echt last van hebben. Hè? Dat zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. Die moet je in Duits aanspreken als je die niet bij je eten wil hebben. Dat zijn zogeheten limonadewespen. Er zijn er nog 14 andere soorten. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Oh. Die storen ons niet als wij lekker buiten zitten te eten. Inderdaad, of met een drankje van
1: Oh, die komen niet op zoetigheid af dan?
0: Nee. Oh. Maar ik heb wel gezegd, altijd als je buiten zit, dan ga je wat drinken en zo. Ik drink nooit meer uit een blikje bijvoorbeeld als ik buiten zit.
1: Oh, dat je bang bent dat iedereen...
0: Ah, ja, precies. Dat jij dat blikje op tafel hebt staan, dat je een boekje leest en dan niets voelde, dat blikje aan je mond zet. Nee, dat risico wil ik niet lopen. Dan schenk ik het altijd wel uit in een glas.
2: Ja.
0: Toch?
2: Nee, eens.
0: Ja.
2: Een paar jaar geleden had ik eens een keer een wespennest in het dak zitten.
0: Ja, heb ik ook gehad.
2: Nou, dat is niet zo fijn.
0: Nee. De slaapkamer van de jongste dochter hadden wij altijd het luik zitten.
2: Ja.
0: Normaal komen, als je ergens in een huis een wespennest hebt zitten die binnen veel problemen veroorzaakt, dan doen ze er ook niet zo gekke veel mee. Hè?
2: Oh, nou, ik heb wel de wespenbestrijder even gebeld.
0: Ja, ik ook, ja. Ja, dat wil je in huis niet.
2: Nee, echt niet. Nee.
0: In België is er sprake van een regelrechte goudkoorts. Misschien heb je dat bericht wel gelezen. Ze hebben daar bij werkzaamheden in een kelderwand in het dorpje Sint-Gilles-Dendermonde hebben ze in een kelderwand 9 miljoen euro aan goud ontdekt.
2: Ja.
0: Gelezen, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou, dat bericht is wereldwijd door iedereen gelezen. En je kunt erop wachten.
1: Ja.
0: De eigenaren hebben zich al gemeld. Meest bijzondere, meldt de Belgische politie, is iemand die zegt van ja, in mijn vorig leven heb ik daar het geld verstopt. Ik ben bereid. De eigenaren hebben zich al gemeld. Meest bijzondere, meldt de Belgische politie, is iemand die zegt van ja, in mijn vorig leven heb ik daar het geld verstopt. Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik

0: Over zeggen ze België. Nou ja, als je dat dan hebt, ga naar een notaris, een advocaat en meld je bij de rechtbank. Die zal wel besluiten of je de eigenaar bent of niet.
1: Ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
0: Nou, ik kan me nog herinneren uit een vorig leven. Ja. Mooi, hè? Dat bestaat zo in. Ja. Ja, dat hoop je toch op, hè? Dat je in je kelder bezig bent. En dat je er ineens goud ontdekt. Of iets anders. Dit is wel een mooi verhaal. Ooit gehoord van het plaatsje Wörth?
1: In Duitsland?
0: Nee, in Nederland.
1: Oh.
0: Met EU. Wörth.
1: Oh, oké. Okay. Nee.
0: Dat ligt aan de Waal in de gemeente Beuningen in de provincie Gelderland. Nou, daar waren mensen die waren 's avonds op straat en die keken in een huis en dan zagen ze lichtsignalen. Ze hoorden ook wat geluid en ze dachten, inbrekers.
2: Ja.
0: Dus de politie gebeld. Politie er naartoe en ook gelijk flink uitgerukt. 7 politieauto's, 2 hondengeleiders, omdat er inbrekers binnen zouden zijn. Nou, na enige moeite was de politie binnen. En er was inderdaad iets wat veroorzaakte dat er wat reuring was in het huis. De robotstofzuiger. Oh. Ik herhaal, 7 politieauto's, 2 hondengeleiders. Overigens is de verdachte robotstofzuiger niet aangehouden. Die mocht daar gewoon binnen blijven. Mooi, hè?
2: Ja,
0: ja,
2: het huis is niet schoon.
0: Nee, ik kun je ook gewoon bij de hand doen. Goed, het is 14 over 7. We hopen je weer een kleine glimlach bezorgd te hebben. In de

0: sfeer. Cameron Withcomb met het goede doel daarvoor. En zwijgen.
1: Lopend vuur.
0: Ja, gistermorgen spraken we er al over. De scholen zijn deze week begonnen. En met het begin van het nieuwe schooljaar beginnen ook uitdagingen, zullen we maar zeggen, voor docenten en leerlingen. Want leraren zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. Ze is er nog nauwelijks voor te onderscheiden wat een leerling nou zelf kan en wat werk is van een computer. Dat is een zorgelijke trend, zei ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus van de Rijksuniversiteit gisteren bij ons in de uitzending.
2: Maar Nederlands onderwijs is al niet zo bijzonder goed, zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. En ja, als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden, zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet twee keer in dezelfde valkuil stappen.
0: In andere landen worden hier al maatregelen tegengenomen. Zo worden scholieren in Denemarken vaak schriftelijk overhoord en moeten scholen daar AI-websites blokkeren. En in Zweden zijn schoolboeken, pen en papier terug in de klas. Er is heel veel op geïnvesteerd. Overigens zijn er ook voordelen aan AI, zeggen deskundigen. Ze leren daarmee omgaan en dat kan ze helpen bij bijles. Maar toch, weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken is ons lopend vuur.
3: Ja.
4: Ja, lijkt me niet heel verkeerd. Maar ja, AI is natuurlijk wel, wordt verder in de toekomst ook nog gebruikt. Dus ja, daar moet je dan ook wel rekening mee houden. Maar ja, als ik zie ook naar mijn neefje en nichtjes die dan heel veel gebruik van maken. Die gewoon AI een werkstuk laten maken.
0: Ja, maar dan kun je net zo goed geen werkstuk maken,
4: nee,
0: toch?
4: Precies. En vroeger, spreek ik over vroeger. Ja. Die boeken maakte ik dan een samenvatting van alle hoofdstukken. Ja. Ja. En daar leerde je op dat moment zelf van, terwijl je samenvatting
0: absoluut
4: aan het maken was.
0: Rob, je hebt natuurlijk
3: Ja, zeker. Ja, en die maakt ook wel eens gebruik van AI natuurlijk. Niet om werkstukken te maken. Maar dat gebeurt wel veel. Dat hoor ik ook wel. Dat is dus de Deense methode, dat is denk ik wel goed. Dat je wat vaker schriftelijk gaat overhoren. Mondeling gaat overhoren. Ook, ja. Of de leerling in kwestie de leerstof beheerst. Ja, maar goed, je moet ook inderdaad leren omgaan met AI. Dat hoort ook bij onderwijs. Dat moet ook. En
0: je zal maar docent zijn nu.
3: Ja, en als ik soms zie wat voor enorme boekentassen Mijn zoon moet mee zeulen naar de middelbare school. Dat mag ook wel een beetje minder. Dus op zich, ja, digitale lesmethodes, daar is niks mis mee.
0: Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Ons loopt het vuur.
4: Ja, laat me weten hoe je daarover denkt. Dat kan digitaal via 050-318-280 de app natuurlijk.
0: Ja, ja.
4: Je mag ook even bellen. Of via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Docenten, leuk als ze even reageren. Hoe gaan ze mee om? Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 83% van de stemmers is het eens met de stelling.
1: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarige Hans van Willigenburg is jarig. Ach, dan keek ik naar mijn klassenwerk. Later was hij natuurlijk van koffietijd.
4: Ja, ja, ja.
0: 84 geworden vandaag. Marathonloper Gerard Nijboer. Die won zilver de marathon van de Spelen van 1980. Hij was 71 vandaag geworden. En het is de verjaardag van Mika. Je hoort hem al op de achtergrond. Hij wordt 43. We vieren vandaag zijn verjaardag.

0: Relax, take it easy. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: AVB had de broekriem aan. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Het is net 7:30 geweest. Tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds. Ook ligt overal muizenpoep. De bewoners vermoeden, net als woningcorporatie Nijenstee, dat de bron van de overlast het zaafvervuilde huis van een inmiddels overleden man is. Die woning wordt vandaag leeggehaald. Dat kon volgens Nijenstee niet eerder, omdat in het huis ook een vlooienplaag heerste. De woningcorporatie zegt bewoners eerder al te hebben geholpen met het plaatsen van gaas en roosters en het dichten van kieren en naden. Aardappelzetmeelconcern AVB neemt maatregelen vanwege de flink lagere prijs die telers dit jaar voor hun zetmeel aardappelen krijgen. Die stelde AVB afgelopen maand vast op 50 euro per ton, bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder boeren tot veel boosheid en daar zegt AVB begrip voor te hebben. De coöperatie had daarom de broekriem aan om de prijs aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. Zo verlaagt de AVB het investeringsbudget en is een vacaturestop doorgevoerd. Volgens topman David Fousser gaan er geen gedwongen ontslagen vallen. Wel zal het personeelsbestand inkrimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook mogen boeren vrijwillig minder aardappelen leveren, terwijl ze wel recht houden op de leveringspremie. De AI-supercomputer die naar Groningen komt, wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, zegt Alex Berg, die de aanbesteding begeleidt. Ook kunnen de levertijden van onderdelen tegenvallen. Hij hoopt dat de AI-supercomputer begin 2028 kan opereren in Groningen. Een wielrenner is gisteravond gewond geraakt in Middelbert. De man ging hard onderuit op een fietspad langs de Meerstadlaan. Het slachtoffer maakte deel uit van een grotere groep wielrenners. Hoe hij ten val kwam is niet duidelijk. Na onderzoek in een ambulance moest de man mee naar het ziekenhuis. Een automobilist heeft zijn voertuig gisteren op een rijbaan van de N366 bij Nieuwe Pekela neergezet en daar achtergelaten. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding van. Agenten hebben de rechterrijstrook afgezet totdat een sleepauto het voertuig ophaalde. Het is niet bekend of de eigenaar van de auto inmiddels is achterhaald. De politie waarschuwt op Instagram om je auto bij pech nooit zo achter te laten, maar altijd 112 te bellen. Op Drensel in Winschoten begint de bouw van een enorme muurschildering van 75 meter lang en 5 meter hoog. Het kunstwerk moet uiteindelijk een gigantisch fotoalbum en schetsboek op een muur worden. Het kunstwerk vertelt de geschiedenis van de graffiti in Winschoten, vertelt projectleider Hugo Engwerda.
4: Wij gaan een hele grote muurschildering realiseren. En daarmee verbinden we verschillende generaties street art kunstenaars, van de pioniers uit de jaren 80 tot mensen die daar nu actief in zijn. En daarmee maken we eigenlijk gebied aantrekkelijk.
3: De street art wordt op 29 augustus onthuld. En Thijs Dallinga heeft een nieuwe club. De voormalige speler van FC Groningen gaat voor eerst een FC Köln in de Bundesliga spelen. De spits uit Helm wordt gehuurd van het Italiaanse Bologna, waar Dallinga op een zijspoor was beland. De 26-jarige spits speelde in Nederland eerder ook voor FC Emmen en Excelsior. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: De
0: ochtendploeg.
11: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, binnenkort start de bouw van een vulstation voor waterstof in Farmsum. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen en ik ga er zo over praten.
12: Goedemorgen, hallo.

0: Melanie C van de Spice Girls samen met Lisa Left Eye Lopez. En Never Be The Same. Van aardgas naar waterstof in de haven van Delfzijl gaat binnenkort de boordengrond in voor een bijzonder nieuw energieproject. Ondernemer Edward Doorten bouwt er een vulstation om groene waterstof per vrachtwagen naar bouwterreinen en schepen te vervoeren. Locaties zonder vaste leiding. Hoe helpt dit nou het overvolle stroomnet? Wat betekent dat voor Groningen als energieregio? Edward Doorten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent van Green Planet. Die boor die gaat er bijna in onder het Oosterhoornkanaal. Dat is essentieel voor uw project?
1: Ja, dat is essentieel, want daarmee moet de waterstof natuurlijk aangevoerd worden van de waterstofproducenten naar ons toe.
0: Anders hebt u het niet.
1: Anders hebben wij het niet. Nee, hè? Kijk, nee. Je hebt waterstofproducenten en je hebt waterstofeindgebruikers. En daartussenin, daar zitten wij. En wij zorgen ervoor dat die waterstof van de producenten bij de eindgebruikers komen. En er zijn eigenlijk twee routes. De eerste route is dat het met een leiding bij de eindgebruiker terecht gaat komen. Maar niet iedereen heeft zomaar een waterstofleiding bij zijn voordeur liggen. En je kunt het ook met bulktrailers over de weg transporteren. En dat laatste, met die bulktrailers, daar gaan wij voor zorgen. En daarvoor gaan wij investeren in een waterstofbulktrailer-vulstation in Delfzijl.
0: Mooi woord.
1: En als die bulktrailers dan vol zijn, dan gaan we ze transporteren over de weg naar iedere locatie waar grote hoeveelheden energie nodig zijn.
0: Maar dat is dan eenvoudiger dan leidingen aanleggen naar die bedrijven die het nodig hebben?
1: Het zijn eigenlijk twee routes. En ze kunnen eigenlijk ook niet zonder elkaar bestaan. Want leidingen heb je natuurlijk ook niet zomaar op een achternamiddag allemaal even aangelegd door het hele land heen. Gelukkig kunnen wij heel veel van de bestaande gasinfrastructuur, die kan weer hergebruikt worden. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Maar even zo goed, daar gaan jaren overheen. En als je zo'n waterstofleider hebt liggen, dan wil je eigenlijk ook direct er een hoop waterstof doorheen laten gaan. Maar ja, dan moet die eindgebruiker natuurlijk er ook wel klaar voor zijn. Nou, wij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat die industrie, dat is een grote eindgebruiker, dat die aanvankelijk kan beginnen met waterstof aangeleverd in deze bulktrailers, om delen van een industriële proces alvast over te zetten naar waterstof. Niet het hele fabriek, maar delen ervan. Te kunnen ervaren dat dat goed functioneert. En als het niet goed functioneert, om het goed functioneren te krijgen. Nou, en als het dan loopt, dan komt die waterstofleiding is er op enig moment. Nou, en dan kan die waterstof in grote hoeveelheden door die leiding heen stromen.
0: Ja. Mits aanwezig, want waterstof wordt natuurlijk ook al heel lang als een soort wondermiddel aangekondigd. En tot nu toe is het ook nog niet op alle plekken even goed van de grond gekomen.
1: Nee, niets is eenvoudig. De totale energietransitie is iets wat we alleen maar met z'n allen kunnen realiseren. Er zitten hele grote voordelen zitten daaraan vast. Ik denk dat we dat ook met z'n allen moeten gaan doen. Maar er moeten veel stappen gemaakt worden. Je ziet wel ontwikkelingen. Maar Europa kent zich niet als het meest snelle continent om dingen voor elkaar te maken. Maar uiteindelijk krijgen we het als een Europees continent wel altijd voor elkaar.
0: Maar is er straks voldoende waterstof om door die leiding van u te gaan?
1: Ja. Ja. Die producenten die komen er. Daar worden flink stappen gezet. Kijk bijvoorbeeld naar het grote Shell, wat een 200 megawatt electrolyzer binnenkort gaat openen in gebruik nemen in Rotterdam. Maar ook als je in Delfzijl kijkt, het bedrijf HCC. En met het Jules project, die gaat binnenkort beginnen. Volt H2 is heel ver om de electrolyzer te gaan bouwen. Nobian zit er al jaren en produceert al jaren waterstof. Als bijproduct van de chloorproductie. Dus er is waterstof nu al beschikbaar. Morgen, kunnen we gewoon die bulktrailers gaan vullen. Met de eerste waterstof van Nobian. En dan wordt het aangevuld met HCC. Wordt het aangevuld met Volt H2. Life heeft plannen in de regio. Er zijn ook veel subsidies ook al toegekend. Maar we weten allemaal, het is een prachtig mooi landje, dat Nederland. Maar je moet wel door machtig veel hoepels heen springen. En dat kost tijd.
0: En hoeveel tijd kost het dan nog voordat u straks de vrachtwagens kunt laten rijden nadat de waterstof door die pijpleiding is gegaan?
1: Nou, nogmaals, Nobian produceert waterstof, dus dat is er. Die leiding, daar gaan we mee boren in september, oktober. Op de locatie zijn we al druk aan het werk. En het bulktrailer vulstation zal er staan eerste helft van volgend jaar. En bulktrailers, daar hebben we al drie van in gebruik. En er staan ook nog een hele serie in bestelling en die worden eind dit jaar geleverd.
0: En kan ons dan ook helpen met de problemen die er nu zijn op het gebied van het stroomnet dat overvol zit?
1: Inderdaad, hè, dat is ook een van de grote voordelen. Alles wat we energie die we in waterstofmoleculen transporteren van A naar B toe, ja, dat hoeft niet in de vorm van elektronen, dus dat ontlast het elektriciteitsnet. En daarmee lossen we ook die netcongestieproblematiek op. En daarmee kunnen we als Nederland ook straks weer gaan bouwen. We zitten nu op slot van alle kanten. En waterstof gaat ons daar enorm bij helpen.
0: Edward Doorten, directeur van Green Planet. Dank voor dit gesprek. Kwart voor acht, gelijk maar door met het weer. Ja, dan gaan we doen. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Vandaag nou veel regen vallen, denk je?
2: Nee hoor, nee. Het zijn allemaal zwakke fronten. En die 3 weken droogte, 4 weken droogte en warmte die we hebben gehad, dat moet de atmosfeer allemaal laten doorstromen. Als dat echt allemaal weg is, dan wordt het. En de lage drukgebieden komen dichterbij, dan gaat het wel lukken. We krijgen vanochtend gewoon wat lichte regen, af en toe uit de dikke gelaagde bewolking. Het is een graad of 16. Vanmiddag wordt het bij een zwakke zuidelijke wind 19 tot maximaal 20 graden. Ik verwacht een fletse zon in de namiddag, dan wordt het even wat vriendelijker. Vanmiddag kan er een enkele losse bui overtrekken. Vanavond kan er ook nog een losse bui passeren. En komende nacht raakt het weer bewolkt. Morgenochtend dan is het een komende nacht ook een klein beetje lichte regen. En morgen is het lage drukgebied dichterbij. We krijgen dan een paar losse buien met tussendoor de zon er ook bij. En dankzij die zon ook weer 19 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Roland. Stel, je organiseert een festival, dan is het allemaal klaar. En dan moet je nog opruimen. Wat je dan allemaal tegenkomt, hoor je zometeen naar aanleiding van het Boerenrockfestival.

0: Shiny Happy People. Je hoorde R.E.M. in de ochtendploeg. Een boot, caravans, partytenten voor de organisatie van Boerenrock in Drouwermond, waar we afgelopen weekend nog aandacht voor hadden. Begon gisteren een flinke klus. Het meerdaagse festival zat erop en het opruimen van alle rotzooi kon beginnen. Organisator René Boyten.
1: In principe moet je gewoon je plek opgeruimd achterlaten. Maar dat is wel heel erg ingewikkeld om te handhaven. En dan, dan zie je zo'n slagveld als dat we nu hebben. De camping is zeker een bende. Daar komt eerst een kraan met een grote containers komen er. En die gaan we eerst alle grove spullen eraf halen. En daarna komt er een ploeg overheen om het fijne materiaal eraf te halen. Normaal gesproken zijn we altijd vrijdag tegen 4:00 zijn we van het trein af. En dan zal er nog een verdwaald itempje staan wat we laten doen. Maar normaal is het er dan af. Ik moet zeggen, het was de dikste editie ooit. Dus er staat wel heel veel. Zou kunnen zijn dat het ietsjes langer duurt.
0: Ja, een boot en caravans bijvoorbeeld laat je gewoon achter na een festival. Ja, en als het campingterrein klaar is, dan wacht de komende dagen ook nog het festivalterrein.
1: De club die ook de opbouw doet, die zijn nu heel erg hard om stukje voor stukje alle materialen weer van het veld af te halen. We beginnen met doeken overal uit te halen. En daarna kunnen de partijen zoals stijgenbouwers komen om alles weer af te breken.
2: En wat was voor jou het mooiste van het weekend?
1: Ik denk de ontlading gistermiddag om 3:00 met alle vrijwilligers. Dat we toch maar weer met elkaar gefixt hebben. En als ik dan de zaterdag uitverkopen, de camping uitverkopen, de zondag uitverkopen. En als ik kijk hoeveel mensen hier zondag liepen. Dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, zij organisator René Boyten van het Boerenrock Festival in Drouwermond. Smerp Festival was natuurlijk een incident waarbij een bezoeker zaterdag zwaar gewond raakte. Boerenrock 2027 staat overigens gepland van 12 tot en met 15 augustus. En zometeen staat als lopend vuur gepland. Weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. Is de stelling vandaag, zometeen de reacties.

0: René Beverwijk, ga je dat niet altijd zo? Ja, AI in de klas. Docenten hebben er last van. Leerlingen kunnen er ook veel van leren. Maar ze leren ook niet genoeg daardoor, zeggen deskundigen. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Wat komt er binnen, Petra?
1: Dat zou wel veel beter zijn voor hun eigen ontwikkeling, zegt Henk Dijkhuizen. Ze leren zelf weer schrijven zonder autocorrectie. En Josette zegt, lezen en schrijven is de basis van alles. Woordkennis, weten hoe je iets op moet zoeken, communicatie. Het begint er allemaal mee. Gewoon weer uit een boek en laten zien dat lezen ook leuk is. En daarbij heeft ze een mooie quote geplaatst. Lezen laat ons naar andere plaatsen gaan als we moeten blijven waar we zijn.
0: Dat is mooi.
1: Dat is heel mooi.
0: Lezen is ook gewoon lekker. Maar ja. Dat terzijde.
1: Ja.
0: Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken 050-3188-288. Praat met ons mee. Leuk. Ook als je docent bent, overigens stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 84% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks aandacht voor graffiti. Of gravity in Winschoten. En wel is dat zo het weerstation van Radio Noord. En nu met een colaatje erbij. Robin Beck, First Time.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
12: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
11: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
13: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
11: Het is voor het eerst dat de PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. En dan tijd voor het Groningse nieuws, Rob.
15: In de omgeving van de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk in Groningen heerst een muizenplaag. De oorzaak is waarschijnlijk de zwaar vervuilde woning van een overleden man, denkt woningcorporatie Nijenstee. De woning wordt vandaag leeggehaald. AVB neemt maatregelen vanwege de flink lagere prijs die telers dit jaar voor hun zetmeel aardappelen krijgen. Die is bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. De coöperatie voert daarom een vacaturestop in en ook wordt het investeringsbudget verlaagd. En de AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder was beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, waardoor ook de levertijden tegenvallen. Meer nieuws straks om 8:30.
3: Meertens Meubelen.
16: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
3: Meertens Meubelen.
16: In Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
3: Meertens Meubelen.
16: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
18: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website franskopal.nl.
19: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
20: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
21: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen. De Rensel in Winschoten starten ze vandaag met een enorme muurschildering van 75 meter. Waarover? Dat hoor je zo meteen.
22: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Pendabelle en Only When You Leave. Het is 8:08. In Winschoten wordt vandaag het stadsein gegeven voor een reusachtige muurschildering van 75 meter lang. Het kunstwerk vertelde een bijzonder verhaal. Oost-Groningen had in de jaren 80 namelijk een verrassend grote en actieve graffiti scene. Projectleider Hugo Engweda, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Graffiti of graffiti, wat moet ik eigenlijk zeggen?
1: Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe je het uitspreekt, zolang je het maar consequent hetzelfde doet.
0: Oké, nou, zeg ik graffiti.
1: Ja,
0: want,
1: ja, prima.
0: Zo'n kunstwerk vandaag, 75 meter, wat gaan we zien?
1: De 75 meter is een hele grote muur van zaadhofkartonnage aan de Oosterhavenkade in Winschoten. Daar heeft kunstenaar Marcus Wetman, die heeft daar hele grote metershoge Polaroid-foto's geplaatst. En de dat zijn 11 2 bij 3 meter Polaroid-foto's en die vormen een kader voor 11 graffiti-kunstwerken. Waarbij de pioniers van de graffiti in Winschoten samen met de jonge generatie, de huidige artiesten, samen die Polaroids gaan vullen.
0: Ja, want in de jaren 80, en misschien is dat wel weggezakt in het geheugen van veel mensen, of wist je het überhaupt niet, ik wist het niet. Maar had Winschoten een hele actieve graffiti scene?
1: Ja, Winschoten, Oost-Groningen. Graffiti wordt vaak gekoppeld aan grote steden. Maar ook in de provincie waren een aantal hele fanatiekelingen. En die waren eigenlijk, die hadden een heel hoog niveau bereikt. En dat is een beetje een ondergesneeuwde geschiedenis. En ik vind het leuk om dat weer aan voor het voetlicht te brengen.
0: Ja. Wat betekent een heel hoog niveau bereikt?
1: Nou, dat dat toch landelijk wel erkend werd. En mee kon in de landelijke top, zullen we zeggen.
0: Ja. En graffiti, dat is meer dan een naam op een muur spuiten. Dat zijn hele kunstwerken.
1: Nou, graffiti kan van alles zijn. Het is ooit in de jaren 70 ontstaan met de naam, de handtekening. En dat is eigenlijk uitgegroeid gedurende tientallen jaren tot een kunstvorm. Kijk, Banksy, een bekende kunstenaar die iedereen wel kent, komt ook voort uit de graffiti. Gaat vaak meer over stencils bijvoorbeeld. Dan wordt het ook wel street art genoemd. Dus het is eigenlijk vanuit de handtekeningen een veelkoppig verschijnsel geworden.
0: Is er nog iets terug te vinden van in Winschoten wat in de jaren 80 ooit gemaakt is?
1: Jawel, jawel. Dan moet je heel goed kijken. Want weer, wind, zon zijn allemaal vijanden van graffiti. Schoonmaakdiensten ook vaak. Maar ik was laatst in Winschoten op het Marktplein en ik keek daar in een steegje en dan zag ik het woord Burp staan.
0: Burp.
1: En Burp was, Burp. Dat was een punker, daar hebben we het over begin jaren 80, die overal Winschoten voorzag van de naam Burp. Werd ook wel Klaas Burp genoemd. Nou, in Amsterdam heb je Dr. Rad. Dat is op zich wel een bekend fenomeen, de punk graffiti van Dr. Rad. Maar Winschoten had zijn eigen variant, namelijk Klaas Burp.
0: En dat is nog steeds ergens zichtbaar, dus bij het Marktplein.
1: Ja, heel erg vervaagd, maar nog steeds zichtbaar.
0: Ja. Nou, staat dit kunstwerk wat er nu komt, 75 meter lang, niet op zichzelf, er komt meer omheen.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat begint in 2023, wanneer een aantal oude en huidige bewoners van Winschoten de handen ineen slaan om iets voor de jeugd van Winschoten te willen betekenen. Onder de naam Urban Sodom organiseren zij een festival. Ik ben daar op een gegeven moment ook bij betrokken geraakt. En het Urban Sodom concept is dat je eigenlijk oud en jong wil verbinden middels street art kunsten. Dus er zijn ook workshops voor kinderen op zaterdag 29 augustus. De muur wordt vervaardigd die dag. En dan komt er later, in eind september, wordt er nog een film gemaakt. Een documentaire waarin het verhaal van de Winschoten graffiti wordt verteld.
0: En 29 augustus, dan kunnen we uiteindelijk het werk zien dus.
1: 29 is iedereen welkom aan de Havenkade Oost om een kopje koffie te drinken. We hebben gratis ijsjes voor kinderen. Er zijn workshops en er zijn heel veel aan de Havenkade Oost om een kopje koffie te drinken. We hebben gratis ijsjes voor kinderen. Er zijn workshops en er zijn heel veel street art kunstenaars van niveau actief.

0: wordt middels street art mooi gemaakt. En ja, dat blijft. Misschien komt er nog wel meer in de toekomst.
1: Dank en succes vanaf vandaag.
0: Alsjeblieft.
1: Projectleider Hugo Engweda was dat. En zometeen kun je een weerstation winnen in. Wel is dat na Alex Warren, die eerste aanwijzing. Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, ben je er klaar voor, Petra?
1: Zeker.
0: Jij krijgt alle appjes weer binnen.
1: Wel is dat.
0: Ja,
1: oké.
0: We zetten de WhatsApp-computer weer vol open voor alle reacties die binnen gaan komen. 050-3188-288. We zijn weer op zoek naar iemand uit Groningen, uit heden of verleden, die iets met Groningen te maken heeft. Aan de hand van drie aanwijzingen. Huishistoricus Reinder Smit heeft die aanwijzingen voor je gemaakt en gaat ze zo meteen vertellen. Het weerstation van Etten van Oort kun je winnen als je het goede antwoord aan ons door hebt. Dan heb je een half uurtje de tijd voor alles bij elkaar. Want over een half uur dan bellen we iemand terug die het goede antwoord geappt heeft. En we zeggen er altijd bij: zorg dat je de telefoon opneemt.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Dit is de eerste aanwijzing.
2: Het was een grote man uit Lutjedorp.
0: Dat is leuk. Mooie aanwijzing.
1: Grote man
0: uit Lutjedorp. Ja, maar wat betekent groot? 050-3188-288 is het nummer van van RTV Noord. Het WhatsApp-nummer.
2: Het was een grote man uit Lutjedorp.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord.

0: Volgerts, altijd mooi. En het geliek, zo'n dagje schier.
1: Wel is dat?
0: Is de grote vraag. We zoeken weer iemand voor het weerstation van Radio Noord. Maar wie zoeken wij? Nou, dit was van onze huishistoricus Rijn de Smit. Zojuist de eerste aanwijzing.
2: Het was een grote man. Lusje derp.
0: Ja.
3: Nou, de appjes stromen binnen.
0: Nou, inderdaad.
3: Ik pak er even eentje bij van Jan. Die zegt, jullie zijn op zoek naar Henk Koop uit Tjuchem.
0: Oh ja, nou die naam die dook natuurlijk wel weer op laatste tijd met het beeld van Lenin.
3: Maar Jan, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Je moet even verder denken.
0: Ik zie meer mensen met Henk Koop binnenkomen trouwens.
3: Ja.
0: Niet goed. Aanwijzing nummer 2, dan maar van einde.
2: Hij ontdekte delen van de wereld die we toen nog niet kenden.
0: Toen. Het woordje toen zit erin. Wat betekent dat? 050-3188-288. Als je het nu weet, dan app je ons je antwoord door. Als je het nog niet weet, dan wacht je nog even na 8:30. En vrijen dat natuurlijk aanwijzer nummer 3. Voorlopig moet je het hiermee doen.
2: Hij ontdekte delen van de wereld die we toen nog niet kenden.
0: 050-3188-288.
1: Wel is dat?
0: Zometeen natuurlijk het Groningse nieuws om 8:30. Rob, wat zit daarin?
4: Een anonieme schenker geeft het Groninger landschap extra geld.
0: En waarvoor?
4: Ja.
0: Zometeen. Ja. Kijk nog even naar ons lopend vuur. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Naar aanleiding van het verhaal wat we gisteren brachten over AI. Steeds meer leerlingen gebruiken AI. En daar worden we niet slimmer van, zo zeggen deskundigen. Er zijn landen die maatregelen nemen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met de stelling weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, even kijken. 85% van de stemmers is het eens met de stelling weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. Je kunt ook de instrumenten weglaten. Dan heb je a cappella, Joe Jackson.

0: hier.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is bijna 8:30, een overzicht van het Groningse nieuws. Kijkje van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder boeren tot veel boosheid. En daar heeft AVB begrip voor. Het concern gaat daarom in de kosten snijden. Zo verlaagt AVB het investeringsbudget en is een vacaturestop doorgevoerd. Volgens topman David Fousser gaan er geen gedwongen ontslagen vallen. Wel zal het personeelsbestand inkrimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook mogen boeren vrijwillig minder aardappelen leveren, terwijl ze wel recht houden op de leveringspremie. In Farmsum start binnenkort de bouw van een vulstation voor groene waterstof. Vanaf daar kan de waterstof straks per vrachtwagen worden vervoerd naar bouwterreinen, schepen en andere locaties zonder vaste leiding waar veel elektriciteit nodig is. De waterstof wordt geproduceerd bij Nobian op het chemiepark en per leiding getransporteerd naar het vulstation. Hiervoor wordt onder het Oosterhornkanaal een leiding geboord. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen, zegt Edward Doorten van initiatiefnemer Green Planet.
13: Die leiding, daar gaan we mee boren in september, oktober. Op de locatie zijn we al druk aan het werk. En het bulktrailer vulstation zal er staan eerste helft van volgend jaar. En bulktrailers, daar hebben we al 3 van in gebruik. En er staan ook nog een hele serie in bestelling en die worden eind dit jaar geleverd.
12: In zo'n tankwagen zit genoeg energie om 50 huishoudens een maand lang van stroom te voorzien. Het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de man die prinsessen Amalia en Alexia bedreigde. Het gaat om de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. De man had 2 hakbijlen in een hotelkamer in Den Haag liggen, met daarin Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook had hij briefjes met aantekeningen, met daarop onder meer het woord bloedbad. De OM denkt niet dat hij de prinsessen ook echt wilde doden. Het onderzoek blijkt dat Van der Haas schizofreen is en een cannabisverslaving heeft. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een wielrenner is gisteravond gewond geraakt in Middelbert. De man ging hard onderuit op een fietspad langs de Meerstadlaan. Het slachtoffer maakte deel uit van een grotere groep wielrenners. Hoe hij ten val kwam is niet duidelijk. Na onderzoek door ambulancepersoneel moest de man mee naar het ziekenhuis. Langs de A7 bij knooppunt Zuidbroek is gisteravond een auto in het water beland. Dat gebeurde rond 10:00. Een omstander zag het gebeuren en sprong meteen in het water om te helpen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Op de Rijksweg in de stad zijn een auto en een fietser gistermiddag op elkaar gebotst. De fietser kwam door de aanrijding te val en raakte gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En het Groninger Landschap krijgt extra geld voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Een anonieme schenker heeft hiervoor een speciaal fonds ingesteld. Thijs Meeuwissen legt uit wat het Groninger Landschap dankzij dit zogenaamde Patrijsfonds allemaal kan doen.
0: Het kan dus gaan over de aankoop van gronden, maar ook over inrichting, ontwikkeling, verbetering van natuur. En dus er zijn bijvoorbeeld weidegebieden waar nu nog een redelijke monocultuur heerst, dus één bepaalde grassoort. En vanuit dit fonds kunnen we dat soort gebieden dus ook verbeteren. En dus dat het kruidenrijker wordt, natter wordt, zodat het op die manier ook aantrekkelijker wordt voor vogels.
12: Dankzij het fonds kan het Groninger Landschap de komende 5 jaar €500.000 investeren in de vogel- en landschapsbescherming. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij voor Wat is dat?
5: Hij ontdekte delen van de wereld die we toen nog niet kenden.
11: 050-318-288 is ons appnummer.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
15: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
17: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
18: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen. In de Klapperooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door keukens en lopen ze tussen plafonds. Je hoort er zometeen meer over.
21: Ja, goedemorgen Edwin.
22: Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: Total Touch met het treintje Tjeerd Oosterhuis. En Touch Me There. In de Klaprooslaan in de Gronings Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen de plafonds. En overal ligt muizenpoep. De buurtbewoners in de Klaprooslaan vragen zich af waarom woningcorporatie Nijenstee niets doet.
1: Bij mijn neef op 13a wemelt het van de muizen. Het is verschrikkelijk. Ze lopen door de huizen en in de tuinen. Noem het maar op.
2: Je woont zelf een paar huizen verderop?
1: Ik woon hier zelf op 1A. En wij hebben zelf wel last van muizenkeutels. Ik heb ze toevallig nog niet gezien in huis. Afkloppen. Hopen dat dat zo blijft. Maar ja, we ruiken hier wel in de inloopgang, zeg maar. Een beetje een penetrante geur. Wat daar wel mee gelinkt is, denk ik.
2: Ja, het is echt gesprek van de dag. Ja. Iedereen heeft het erover. Ja. Want wat hoor jij verder rest van de buren?
1: De buren verderop, nou ja, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
2: Wat doet dat als je dan zo hier woont en je hoort al die trieste verhalen?
1: Ja, natuurlijk doet het wel wat met je. Het is natuurlijk, dat wil je niet. Dat wil je gewoon niet. Nee.
2: Hopen dat het snel oplost.
1: Heel snel, ja.
0: Buurtbewoners in de Klaprooslaan in de Gronings Oosterparkwijk in gesprek met Elvin Baas. Woningcorporatie Nijenstee zegt dat ze al sinds december bewoners helpt met het plaatsen van gaasjes en roosters. Een van de oorzaken zou een woning van een overleden man kunnen zijn, zegt Nijenstee. En die woning wordt vandaag leeggehaald. Dat kon niet eerder, omdat er in het huis ook een vlooienplaag heerste. En zometeen, zeker geen plaag, nee, je kunt het weerstation winnen. In welke

0: Donna Summer. Voelt het geen geurradio is dit? Zit hier nu in een combinatie van instant soepgeur en nagellak.
1: Sorry.
0: Zie je nagels? Zijn ze mooi geworden? Ja, keurig.
2: Wel is dat.
0: Ik zeg, nou, wat is dat voor geur hier?
1: Ja, dat jullie dat zo sterk ruiken.
0: Ja hoor. Ja.
3: Nou, nog een broodje pindakaas erbij.
1: Ja. Ja. Nee, smeerkaas heb ik.
0: Oh ja, nee, dat ruiken we niet. Nou, maar over tot orde van de dag. Wie zoeken wij?
4: Hij ontdekte delen van de wereld die we toen nog niet kenden.
0: Ja, er komen heel veel goede antwoorden binnen. Maar ook nog steeds fouten. Laten we die eens wegstrepen.
1: Ja, eentje hoor. Gaat het niet te makkelijk maken. Marcel Hensema wordt genoemd. Nou ja, die kunnen we wegstrepen, want die zoeken we niet.
0: Nee, ik zou ook proberen even de verbinding te krijgen. Ja, maar die heb ik niet helemaal gevonden.
1: Door zijn voorstellingen of zo.
0: Oh, dat zou kunnen, ja. 050-318-288 met de derde aanwijzing van Reinder.
4: Zijn naam leeft in het Westenkwartier voort in allerlei gedaanten.
0: Nou weet je het zeker, hè. 050-318-288. Laat het ons maar weten. Wie weet bellen we jou met een paar minuutjes wel terug.
2: Wel is dat.
0: Roland van der Zwaan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Gaan we vandaag nog een beetje zon zien?
5: Ja, een beetje flat zonnetje. Soms kan het een beetje open scheuren. Dat zal ergens vanaf halverwege de middag gaan gebeuren. Daarvoor uit. Kijk, ik heb zo net wel even een knipoog gezien van de zon. Maar het is vooral de bewolking die overheerst. Later vanochtend, begin van de middag, komt er een zone met wat lichte regen of een bui over. Daarachter is het meestentijds wel droog. En dan kan even de zon erbij komen. En dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. Nou, wat we verder gaan krijgen is komende avond en komende nacht komt er weer een nieuwe zone met wat bewolking. Vannacht kan er een enkele bui of wat lichte regen vallen. Het is allemaal nog niet zo heel veel. Die laagdrukgebieden die komen inderdaad wel in de buurt. Zodra dat gaat gebeuren, wordt de neerslag wat actiever. En dat verwacht ik eigenlijk eerder een dag later. Dus eigenlijk is het zo dat we vandaag 20 graden hebben. Morgen 20 tot maximaal 21 graden. Morgen een matige westelijke wind. Er zullen een paar buien gaan overtrekken. Die hebben dan de voorkeur in de kustgebieden, omdat daar het Noordzeewater wat warmer is. Morgen later op de dag af en toe even zon. Meer zon heb ik staan voor donderdag en vrijdag. Dan hebben we stapelwolken, zonneschijn, 21, maximaal 22 graden. En dan kunnen een aantal buien wel overtrekken. En die zijn wat pittiger, dus er kunnen nog een paar millimeter bij komen.
0: Ik was al blij, ik denk zon, maar ook pittige buien. Oké, nou dat combineert dan mooi weer samen tot een geheel. Dankjewel, Roland.
5: Ja, het is niet anders.
0: Jo, mooi.
5: Mooi.
4: Zijn naam leeft in het Westenkwartier voort in allerlei gedaanten.
0: Je kunt nu nog even een paar minuutjes. 050-3-188-288. Wel is dat. En misschien bel ik jou zo meteen wel terug.

0: dan komt het weer goed. En misschien heb jij het ook wel goed.
1: Wel is dat.
0: Slecht bruggetje. Ja, zo is het ook. Gaat niemand terugbellen die ons het goede antwoord heeft gestuurd. De vraag is, wel is dat. Welke kreeg je aan de telefoon?
2: Fabian Bouter.
0: Goeiedag, met wie?
2: Fabian Bouter.
0: Fabian, verstond ik. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waar komt ze weg?
2: Probeerte.
0: Probeerte. En jij hoorde de aanwijzingen, de eerste, de tweede, de derde. Je dacht, ik weet het.
2: Bij de eerste had ik al wat twijfels, maar bij de tweede dacht ik van, dat is hem.
0: Hij was niet de moeilijkste, hè, vandaag?
2: Nee, dat niet.
0: Nou, kom maar, wie zoeken wij?
2: Abel Tasman.
3: En dan heb ik het natuurlijk over Abel Tasman, de ontdekkingsreiziger uit Lutjegast.
0: Ja hoor, een applaus is voor jou, net als het weerstation.
2: Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Yes.
0: Doe je vaker mee?
2: Ja, ik doe regelmatig, wil ik niet zeggen, maar op het moment dat ik luister, dan probeer ik wel mee te doen. Ja.
0: En heb je het dan meestal ook goed, eerlijk zijn?
2: Soms wel.
0: Soms wel.
2: Maar ook soms niet.
0: Nee. Ja, de ene dag is moeilijker dan de andere, zo is het ook. We spelen dit nog anderhalve week overigens. En daarna, in september, keert Worstheide en Worstheidse weer terug. Dan zijn Ronald en Joyce weer op pad in de provincie. Dan kun je ook weer het weerstation winnen trouwens. Maar jij niet, want je mag de komende tijd even niet meedoen natuurlijk, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: En je hebt er ook alleen. Maar blijf wel gewoon in gedachten meedoen, dat is altijd leuk.
2: Doen we zeker.
0: Ja. Heb jij toevallig in de familie nog kinderen in de school gaande leeftijd?
2: Ja, mijn zoon die is net weer naar school. Die gaat naar het Dolle College in Winschoten.
0: Oké, en doen ze daar veel met de AI inmiddels op school?
2: Ze doen er wel iets mee, maar ik hoor hem er heel weinig over dat ze het in de les gebruiken.
0: Oké, maar hij thuis voor zijn werkstukken en zo?
2: Ja, daar gebruikt hij het af en toe wel voor.
0: Ja. Nou, deskundigen maken zich daar zorgen over. Ons loopt het vuur uit. Weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. Hoe denkt vader Fabian daarover?
2: Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Noteren we dat voor jou. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag, hè. Yo, boy.
2: Yo,
0: boy.
1: Wel is dat.
0: Ja, weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken, Petra. Wat komt er allemaal binnen aan reacties?
4: Ja, andere Petra die zegt, dat zou goed zijn. Ze zitten op school en thuis alleen maar achter die computer. Ja, boeken kun je beter hebben. Er is meer dan een computer of een telefoon. Ja, doe dan ook meer praktijklessen. Dan leren en kunnen ze ook nog eens wat met handen. En zijn ze ook niet afhankelijk van het internet. En daar is Richard het helemaal mee eens. Die zegt van, nou, dan leren ze weer een beetje schrijven. Want ja, dat autocorrectie, is ook wel een dingetje tegenwoordig. Ja. En ook Paul is het eens met de stelling, met één toevoeging. Namelijk dat de boeken wel relevant moeten zijn. Ik kan me herinneren dat we dure boeken moesten kopen. Die dan nauwelijks gebruikt werden.
0: Hebben wij ook wel gehad.
4: Ja.
0: Ja, dan had je boeken en aan het eind van het jaar zat het plastic er nog omheen.
4: Ja.
0: Dan was wel de vraag, hadden ze hem nodig gehad en hebben ze hem nooit gebruikt? Of hebben ze hem inderdaad echt niet nodig gehad? Dat zou nog kunnen.
4: Dat kan ook nog, ja.
0: Oh, we zitten natuurlijk in. Nu iemand zit te luisteren die is aan het boeken kaften. Dat kan bijna niet anders, voor zijn of haar kind. Nee, dan heb je mooi de tijd om nog even te reageren op ons lopend vuur. Middels 050-3188-288. En via de app van Noord, daar kun je namelijk stemmen op ons lopend vuur. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolbank. Even kijken hoor. 85% van de stemmers is het eens met de stelling. En zometeen na 9 uur allerlei dieren in het nieuws. We gaan het hebben over wespen en over vogels. En onze top 3 is er nog eens een keer. En nu even een rustmoment met Bluff op de radio.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
14: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
13: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
15: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
13: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
17: In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. De bron van de overlast is waarschijnlijk een zwaar vervuilde huurwoning, waarvan de bewoner inmiddels is overleden. De muizenplaag is het gesprek van de dag in de buurt, zegt bewoonster Sandra Bakker.
18: De buren verderop, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
17: Woningcorporatie Nijestee had de woning van de overleden man vandaag leeg. Daarna wordt samen met de ongediertebestrijding bekeken welke vervolgstappen nodig zijn. AVB had de broekriem aan vanwege de flink lagere prijs die telers dit jaar voor hun zetmeel aardappelen krijgen. Die is bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. En daar zijn veel boeren boos over. De coöperatie voert daarom een vacaturestop in en ook wordt het investeringsbudget verlaagd. En Thijs Dallinga heeft een nieuwe club. De spits uit Helm gaat voor 1 FC Köln in de Bundesliga spelen. Hij komt op huurbasis over van het Italiaanse Bologna. Meer nieuws straks om 9:30.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
21: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, het gaat niet zo goed met de wesp. Minder wespen betekent minder overlast, maar is het ook goed voor de natuur? Over de wespentelling die nu gaande is, praat ik zometeen.
23: Waar je Groningen hoort, FM, Radio Noord.
26: Goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen.

0: Train en Ashley Moore in de ochtendploeg op Radio Noord. En Bruises. Het is 8 minuten over 9. Ja, hebben ze al veel gezien? Misschien wel last van. De Wesp, het lijkt er tot nu toe niet zoveel te zijn dit jaar. Maar is dat ook echt zo? Momenteel is de nationale wespentelling gaande, ook in Groningen. Sjoerd Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dat inderdaad een juiste constatering dat er dit jaar tot nu toe weinig wespen zijn?
1: Ja, dat weten we niet zeker, maar de verhalen die we horen van mensen, die duiden daar wel op. Ja. Ja. Dus ja, mensen zeggen dat er opvallend weinig wespen zijn dit jaar.
0: Dat je buiten zit de afgelopen weken, zeker met eten, en dat er dan niet zoveel wespen je eten komen verstoren.
1: Ja, dat valt mensen op en daar maken ze zich zorgen over.
0: Ja, ja, of vinden het fijn. Dat kan ook, hè?
1: Ja, die mensen heb je ook. Maar de mensen die ons benaderen, die weten van het belang van de wesp in de natuur. En die maken zich zorgen daarover.
0: Ja. Want wat is het belang van de wesp in de natuur?
1: Ja, wespen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. En een van de voornaamste is dat ze andere insecten vangen. Met name vliegen, rupsen, spinnen. Dus dat betekent dat ze een rol hebben in het instand of in balans houden van het ecosysteem. Want als er geen insecten zouden zijn of dieren die vliegen zouden eten, dan zou de vliegenpopulatie enorm toenemen. En ja, dat is niet handig.
0: Nee,
1: ook voor ons niet.
0: Zijn er trouwens ook niet heel veel dit jaar de vliegen, hè? Dat is ook veel minder geworden.
1: Die zullen ook te lijden hebben onder de droogte.
0: Want dat is de reden dat er minder wespen zijn op dit moment dan?
1: Dat helpt zeker niet mee. Wespen hebben ook vocht nodig. En andere insecten ook. Wespen jagen op andere insecten. Dus als er minder insecten zijn, dan is het voor de wesp ook minder eten. Wat ook meespeelt is de extreme hitte die we een paar keer gehad hebben dit jaar. Dus dat wespennesten die op warme plekken zitten, bijvoorbeeld onder het dak waar de zon op staat, ja, die worden gewoon doodgekookt. En dat overleven ze niet als dat een paar dagen zo doorgaat. Dus dat heeft ook heel veel wespennesten gekost. En daarnaast heb je nog een periode gehad in het voorjaar dat het een week lang behoorlijk hard regende op veel plekken in Nederland. En dat kan ook voor beginnende wespennesten funest zijn, want dan kunnen ze geen eten halen of ze verdrinken als ze onder de grond zitten.
0: Ja.
1: Dat is niet goed.
0: Allemaal redenen die zouden kunnen leiden tot het feit dat we nu minder wespen zien.
1: Ja.
0: Is dat dan iets wat zich de komende jaren voorttrekt, of is dat per jaar verschillend?
1: Dat is elk jaar verschillend. Wat we vaak zien is dat je hebt goede wespenjaren en slechte wespenjaren, en dat het elkaar afwisselt. Dus vaak heb je na een goed wespenjaar, gek genoeg, een slecht wespenjaar.
0: Ja.
1: Dus misschien volgend jaar weer een goed jaar wordt dan.
0: Ja, want hoeveel wespensoorten hebben we in Nederland?
1: Ja, je hebt, als je het hebt over wespachtigen, dan zijn er een stuk of 6000. Dus dat is best veel. Van de wespen die een sociale levenswijze hebben, dus dat zijn de bekende wespen die nesten bouwen, daar zijn er een stuk of 15 van in Nederland.
0: En hoeveel daarvan hebben wij, zeg maar, tussen aanhalingstekens last van als we buiten zitten tegen?
1: Ja, dan heb je het over de limonadewespen die op zoetigheid afkomen aan het eind van de zomer. Daar zijn er 2 van.
0: Ja, en al die anderen dus niet?
1: Nee, die anderen, daar heb je eigenlijk geen... Ja, die zie je ook heel weinig. Maar goed, die limonadewespen die bederven het wel een beetje qua imago.
0: Ja, precies. Ja.
1: 6000, zeg maar.
0: Ja. Want, en hoe zit het dan met exoten? Want we horen ook steeds vaker over wespen of andere dierensoorten die hier het land binnenkomen, die hier van oorsprong niet waren.
1: Ja, dan heb je het over de Aziatische hoornaar. Dat is het bekendste voorbeeld. Of de geelpoothoornaar, zeggen we tegenwoordig. Dat is een soort die uit Azië komt. Die zit sinds 2017 ook in Nederland. Die is in het zuiden binnengekomen via België. Is sindsdien opgerukt naar het noorden. En we hebben ze nu ook zelfs in Groningen zitten. Nog niet zoveel als in Limburg en Zeeland, maar ze zijn er al wel.
0: Ja. En daar bent u blij mee of niet?
1: Nou, niet echt. Want de Aziatische hoornaar heeft niet alleen honingbij op het menu. Maar ook onze inheemse wespensoorten.
0: Ja, dus ze eten elkaar dan op die manier.
1: Ja, ja. Dus dat zal niet ten goede komen aan de inheemse wespenstand.
0: Nee, maar daar kun je ook niet heel veel aan doen?
1: Nee, je kan er eigenlijk niks aan doen. Want, niks. Ik kan ze niet tegenhouden. Dus daar is het te laat voor. Wat men wel probeert is om de, nou, de opmars te vertragen. Ja. Dus door zoveel mogelijk nesten op te sporen en te bestrijden.
2: Nou is de wespentelling gaande. Dat duurt nog tot met komend weekend, geloof ik. Waarom is het belangrijk voor ons om daaraan mee te doen voor u?
1: Nou, dat is belangrijk omdat wij graag willen weten wat, hoe het echt met de wesp gaat in Nederland. En dan niet op basis van wat anekdotes van mensen die we toevallig tegenkomen of die ons een mail sturen, maar gewoon globaal in Nederland. En dan niet op basis van wat anekdotes van mensen die we toevallig tegenkomen of die ons een mail sturen, maar gewoon een globaal beeld van Nederland van,

0: naar Wespentelling en daar staan instructies op. Hartelijk dank. Ik hoor heel raar geluid. Hoor je dat ook, Petra?
1: Ja, dat
0: zijn ze aan het boren in het gebruik? Nou, dat ligt hier in uw radio, zeg ik er maar even bij. Nee. Het is ook geen Aziatische hoornaar. Dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
0: Zometeen meer dierennieuws. Want met een anonieme schenker die flink veel geld over had voor de bescherming van vogels.

0: De Pet Shop Boys en Suburbia. Over een half uurtje weer onze top 3. En waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Top 3.
0: Nou, ik bedacht iets heel leuks, Petra.
2: Oh.
0: Want er wordt overal over gezongen. Ten slotte over de liefde, over het leven. Maar ook over jaartallen. Er zijn best veel liedjes en daar moeten we misschien even zoeken. En daar hebben we hulp voor nodig met jaartallen erin. 74, deze bijvoorbeeld, 74, 75. De Cornels, 74, 75 of een jaar.

0: bijvoorbeeld. En Albert komen met Summer of 69. Dat is ook een jaartal erin.
1: Ja, zeker.
0: Het leuke, Olaf Vos geeft via Facebook ook nog een suggestie door. Dit is 2012. Ja. Dat is namelijk Olaf Vos. Met Alex Vissering. Ja. Ook een leuke. Dit is 2012. Nou, 050-3188-288 is ons nummer. We zoeken dus plaatjes met een jaartal erin.
1: Ja, dus niet 9 to 5 van Dolly Parton. Die wordt ook doorgegeven.
0: Dat is geen jaartal.
1: Dat is geen jaartal.
0: Nee, nee, echt een jaartal moet in de plaats zitten. 050-3188-288. Het resultaat van onze top 3 hoor je natuurlijk straks om 10:15 hier in...

0: Bossa en Magnetic.
1: Flink impuls voor het Groninger landschap in de poging om vogels in hun leefgebieden te beschermen. Een anonieme schenker heeft een fonds opgezet waarmee de komende jaren extra kan worden geïnvesteerd in de bescherming van vogels in onze provincie. Thijs Meeuwissen van het Groninger landschap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Edwin.
1: Ja, eerst maar de praktische zaken. Hoeveel geld is er binnen?
2: Ja, ik begreep wel dat je daar mee binnen wou vallen. Het gaat om 100.000 euro per jaar. En dat over in eerste plaats 5 jaar.
1: Zo.
2: Daarna kijken we weer verder. Ja, dus het is echt een significant bedrag. Ja.
1: Ja, en het is een anonieme schenker. Jullie weten ook niet wie die persoon of instelling is?
2: Nee, we hebben wel contact met deze persoon. Zeer geregeld. En deze komt ook bij ons langs. Maar deze persoon wil verder graag anoniem blijven.
1: Ja. Maar wat zijn dan, want dat weet je vast dan wel, de beweegredenen?
2: Deze persoon die houdt enorm van natuur. En die ziet ook hoe de natuur onder druk staat. Wat er voor nodig is om de natuurkwaliteit te verbeteren. Die kent ons goed al jaren. En die vertrouwt ons toe dat wij die stap kunnen zetten. Die impuls kunnen bieden voor betere natuur in Groningen.
1: Want wat kunnen jullie daarmee doen met dat bedrag?
2: We zijn een natuurorganisatie, dus wij bezitten op dit moment al meer dan 8000 hectare aan een beschermd natuurgebied in Groningen. Dat is grond die we dus ook, en dat staat ook in onze statuten, dat wij die grond ook nooit zullen verkopen en altijd natuur zullen houden. En met dit bedrag kunnen we nieuwe natuur aankopen, kunnen we natuur die we al hebben verder verbeteren. Dus als iets bijvoorbeeld op dit moment nog niet heel biodivers is, kunnen we daar andere grassoorten planten of iets anders doen. Allemaal met het doel om de vogels een betere omgeving te bieden.
1: En ben je dan helemaal vrij om dat geld te besteden?
2: Ja, in principe wel. Deze persoon die vertrouwt ons voldoende. Dat wij zelf mogen weten wat we ermee doen. Maar we vinden het wel zo eerlijk en zo fijn om deze persoon er altijd bij betrokken te houden. Ja. Dus we gaan ermee op pad en we houden hem haar op de hoogte zodra we er iets mee doen. Ja.
1: Ja, en is er dan iets waarvan u zegt want dat zei ik net ook al, dit kunnen we nu echt doen, dat hadden we hiervoor eigenlijk niet kunnen doen?
2: Het is vooral even een impuls op het werk wat we al doen. Dus we hebben nu gewoon extra geld te besteden voor als er aankopen zich voordoen. Dat gebeurt nog wel eens, niet heel vaak in Groningen. We merken dat grondprijzen staan behoorlijk onder druk. Er komt niet heel vaak iets vrij, maar mocht dat zo zijn, dan is dit natuurlijk hartstikke welkom. En dan kunnen we op zo'n manier de natuurgebieden verder uitvergroten. Ja.
1: Het wordt nu het Patrijsfonds genomen. Waarom is voor deze naam gekozen?
2: Ja, het is de patrijs. Dat is een akkervogel die in Nederland behoorlijk onder druk staat. In het verleden kwam die veel voor, verspreid over het hele land. Maar je merkt dat de laatste jaren, mede door de intensivering in de landbouw, dat de soort eigenlijk steeds minder voorkomt en steeds minder goed kan voeden. Dat hangt ermee samen dat hij houdt van een wat rommelige akker. Dat je daar goed voedsel in kan vinden. Dat is op dit moment gewoon niet meer zo aanwezig.
1: Dank voor de uitleg. Thijs Meeuwissen over dat nieuwe Patrijsfonds met jaarlijks 100.000 euro. Zometeen ander nieuws uit Groningen. Zit erin, Rob?
3: Ja, kriebels aan de Klaprooslaan. Waarom? Dat hoor je zo.
1: En natuurlijk onze top 3 na 9:30. En ons lopend vuur. Dat gaat over AI op school. En nu, de tijd dat AI nog niet...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Het is 9:30 geweest, het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. De bron van de overlast is waarschijnlijk een zwaar vervuilde huurwoning, waarvan de bewoner inmiddels is overleden. Buurtbewoners vragen zich af waarom woningcorporatie Nijenstee niet eerder heeft ingegrepen. De muizenplaag is het gesprek van de dag in de buurt, zegt bewoonster Sandra Bakker.
7: Bij mijn neef op 13a wemelt het van de muizen. Het is verschrikkelijk. Ze lopen door de huizen en in de tuinen. Noem het maar op. Wij hebben zelf wel last van muizenkeutels. Ik heb ze toevallig nog niet gezien in huis afkloppen. Hopen dat dat zo blijft. Maar we ruiken hier wel in de inloopgang, zeg maar, een beetje een penetrante geur.
6: Woningcorporatie Nijenstee zegt dat de woning van de overleden man vandaag wordt leeggehaald. Kon volgens Nijenstee niet eerder, omdat in het huis ook een vlooienplaag heerste die eerst moest worden bestreden. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op 50 euro per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder veel telers tot boosheid. AVB komt de boeren daarom tegemoet, vertelt RTV Drenthe-verslaggever Frank Molema.
8: Helemaal oplossen is onmogelijk. Ze kunnen hooguit de pijn wat verzachten voor de boeren. AVB wil natuurlijk dat hun leden een aardig centje kunnen verdienen aan de teelt. Ze zijn daarom wel genoodzaakt om te snijden in hun eigen kosten. En dat betekent onder meer een vacaturestop.
6: Er vallen geen gedwongen ontslagen. Wel zal het personeelsbestand krimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook verlaagt AVB zijn investeringsbudget. In Farmsum start binnenkort de bouw van een vulstation voor groene waterstof. Vanaf daar kan de waterstof per vrachtwagen worden vervoerd naar bouwterreinen, schepen en andere locaties zonder vaste leiding, waar veel elektriciteit nodig is. De waterstof wordt geproduceerd bij Nobian op het chemiepark en per leiding getransporteerd naar het vulstation. Hiervoor wordt onder het Oosterhornkanaal een leiding geboord. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen. Edward Doorter van Green Planet legt uit waarom het vulstation belangrijk is voor de energievoorziening.
9: Je wilt heel veel energie in de vorm van stroom van A naar B hebben. En dat elektriciteitsnet kan dat niet aan. Als je het in de vorm doet van waterstof met moleculen. Wij zijn erin gespecialiseerd om die waterstofmoleculen te transporteren in bulktrailers over de weg. Maar GasUnie werkt natuurlijk aan een leidingnetwerk.
6: Een automobilist heeft zijn voertuig gisteren achtergelaten op de rechte rijstrook van de N366 bij Nieuw-Pekela. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding van. Agenten hebben de rijstrook afgezet totdat een sleepauto het voertuig ophaalde. Het is niet bekend of de eigenaar van de auto inmiddels is achterhaald. En in Winschoten zijn kunstenaars begonnen aan een reusachtige muurschildering van 75 meter lang en 5 meter hoog. Het kunstwerk moet de geschiedenis van de graffiti in Oost-Groningen in beeld brengen. Winschoten had in de jaren 80 namelijk een verrassend grote en actieve graffiti-scene. Hugo Engwerda vertelt hoe die historie nu tot leven komt op industrieterrein De Grenshol.
10: Daar heeft kunstenaar Marcus Wetman, die heeft een hele grote metershoge Polaroid-foto's geplaatst. En die dat zijn 11, 2 bij 3 meter Polaroid-foto's. En die vormen een kader voor 11 graffiti-kunstwerken. Waarbij de pioniers van de graffiti in Winschoten samen met de jonge generatie, de huidige artiesten, samen die Polaroids gaan vullen.
6: Het kunstwerk wordt op 29 augustus onthuld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Rob. Weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken is ons lopend vuur. Door de opkomst van AI in de klas zijn er zorgen. We gaan het er zo meteen over hebben in ons lopend vuur. En daarna een leuk onderwerp zien we aan de vele reacties, Petra, die
11: hier komen. Ja, heel veel.
5: We zoeken liedjes met jaartallen erin. Prince 1999. Het leuke is, Linda, Roos en Jessica hebben over hetzelfde jaar ook een liedje gemaakt.
11: 1999.
5: Ja,
11: daar moest ik meteen aan denken. Ja. Ja, ik weet nog heel goed, toen ging ik echt bewust stilstaan bij het feit dat we nog in 1999 zaten.
5: Jij was echt een beetje bang dat dat zou gebeuren.
11: Nee, niet bang, maar ik dacht, ja, dat is wel een verandering.
5: Ja, ja, ja. Nou, ik vind 1999 beter klinken dan 1999.
11: Nee.
5: Oké. Okay. Nou, oké, prima. Dan noteren we een Petra, de naam Petra, bij dit plaatje. Ja, komt voor in de nummer Sex Crime van Eurythmics, 1984. En als je die 4 en die 8 omdraait.
12: Buiten huilt de wind om het huis. Ja. Maar de kachel staat te snorren op 4.
5: Adrie komt u mee, net als Willem, 1948. Dat liedje van Gerrit Cox. De titel komt trouwens niet voor in het liedje.
11: Nee.
5: Maar hij zingt alles over die periode.
12: Oh, what a night.
5: Ja, oh, what a night.
12: Late December back in 63.
5: December 1963, tussen haakjes. Frankie Vell in de Four Seasons, Jantina komt ermee. 050-3188-288. Zoeken liedjes met jaartallen. 050-3188-288. Hier is Roland van der Zwaag met het weer.
13: Bij een graad of 16 is het vanochtend bewolkt. Er kan een klein beetje lichte regen vallen. Vanmiddag kan er een enkele bui overtrekken. Later in de middag volgt er eventjes wat zon bij 19 tot maximaal 20 graden. Nou, komende nacht raakt het weer bewolkt. Het kan niet echt onder die wolkendeken afkoelen. 15 tot 17 graden. Beetje lichte regen. En morgen zullen er verspreid een aantal buien tot ontwikkeling komen. Tussendoor echt wel ruimte voor de zon. En ook dan 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
18: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
19: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
20: Goedemorgen Edwin.
21: Goedemorgen Edwin.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water.
1: Lopend vuur.
0: Op scholen lopen leraren er tegenaan dat leerlingen steeds meer gebruik maken van AI. Complete werkstukken worden meegemaakt en het is steeds moeilijker te onderscheiden wat de leerlingen nou zelf gedaan hebben en wat niet. En zo zeggen deskundigen, daar worden de leerlingen niet beter van. Er groeit nu een generatie op die net iets minder slim is dan de vorige generatie. Terwijl het de afgelopen tijden zo is geweest dat elke generatie weer net ietsje slimmer is. Nou ja, wat moeten we daarmee? In landen als Denemarken en Zweden zijn maatregelen genomen. Daar worden AI-websites geblokkeerd op school, worden vaker schriftelijke overhoringen gedaan. En in Zweden bijvoorbeeld hebben ze flink geïnvesteerd in schoolboeken, pen en papier. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Ons loopt het vuur. Wat komt er allemaal binnen, Petra?
2: Nou, een reactie van Sifra die zegt graag. En dan spreekt ze volgens mij vanuit haar ouderrol. Want ze zegt, ik word gek van die laptop. Ze moeten online huiswerk maken. Maar in plaats daarvan gaan ze gamen met klasgenoten.
0: Oh, echt waar?
2: En die moeten constant bijzitten. Want ze worden de hele tijd afgeleid door andere dingen op die laptop. En van school mag er weer geen ouderlijk toezicht op. Dus anders kon ze die spelletjes blokkeren. Maar ja, dat mag dan
0: dat
2: weer
0: mag
2: niet.
0: Dan niet.
2: Nou ja, best wel een frustratie. Ja. Lees ik hier zo. Albert Bakker zegt, ja, weet wel dat de computers in deze tijd erg belangrijk zijn, maar om zelf iets te kunnen, zou dat zonder computers moeten. Bijvoorbeeld handvaardigheid is ook heel belangrijk. Zometeen kan niemand meer zelf schrijven. Uit het hoofd rekenen en dan ben je zonder computer niemand meer. Ja, dat zou toch wel erg zijn, hè? Stroom weg en dan de knop bij jou wordt dan ook uitgezet.
0: Ja.
2: Dus
0: zeker.
2: Ja, wat is nu slim? Gea zegt, een computer, ja, kun je eigenlijk niet meer wegdenken uit het schoolsysteem. Je hebt hem nodig in de rest van je leven. Alleen moet je niet alle programma's toestaan. Wel leren dat ze bestaan, alleen niet toestaan tijdens school.
0: Ja, probeer dat maar eens dan. Ja. Nou, dat horen we net ook altijd, dat het best lastig is.
2: Ja.
0: Nou, mooi, al die goed onderbouwde meningen. Dat krijgen we graag binnen bij ons ook morgen weer bij een nieuw Lopend Vuur. Voorlopig is dit het Lopend Vuur. Weg met de computers in de klas, terug naar
3: geef
0: de schoolboeken.
3: En praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: Als we kijken, zien we dat 85% van de stemmen zegt eens. Weg ermee. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar vind je ons Lopend Vuur. En we hebben er zin in. Zometeen een top 3 gevuld met jaartallen. Naar deze ook leuke plaat trouwens. Departs en The Rhythm of the Night. When it

0: The Barge en The Rhythm of the Night. Top 3. Nou, we bedachten iets leuks en jij hebt blauwe vingers van het type inmiddels, Peter.
1: Ach ja, ja. Zoveel reacties komen er binnen. Heel leuk.
0: Echt heel erg leuk. Zeiden van, we zoeken voor onze top 3 liedjes met jaartallen erin. Dat hebben we geweten. Deze komt bijvoorbeeld in onze top 3 terecht. Dankzij Gerda Bosje, de Cornels.

0: Deze lijst is bijna schier oneindig. Ik doe even een paar namen. Ugo, Meindert, Gea, Daniel, Siete, Willem, Immy, Jur, Jan, Harm, Gerrit, Jan, Jelle, Jolanda, Magines, Joop, Klaas, Jannie, Jacob, Auken. Allemaal kwamen ze met Zeker and Evens in the year 2525. Top 3. Wel, leuk thema dit. Wat flink op gereageerd. Jij die hebt ook gelijk een plaatje zo meteen. Nou, die gaan we nog draaien, dus niet verklappen.
1: Nee, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik weet de stand niet meer.
1: Het is 0-1 voor mij.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Nee, ja, dus, ja. Ja, sorry.
0: Wel. Ja, ja. Nou, kom maar op met jouw aanwijzing voor jou.
1: Oké, okay, bij deze ridder en zijn vrouwelijke compaan daalt de temperatuur van binnen behoorlijk.
0: Een ridder.
1: Ja.
0: Is dat een. Is hij een ridder? Of is dat een omschrijving naar zijn naam?
1: Nou, zal ik jullie een beetje helpen? Het is een ridder.
0: Dus niet Cliff Richard?
1: Nee.
0: Wie is nog meer ridder?
1: Het zijn er best veel.
2: Ah, ik zit even met dat koud.
0: Cold. En ja? Wat zijn wat was er nog meer?
3: Ik denk dat Sir Robbie Williams is.
1: Nee. Nee.
0: Oh.
1: Nee, we moeten een generatie nog verder terug.
0: Dan is het Sir Elton John.
1: Exactly.
0: Oké, okay, nou nog even de omschrijving.
1: Bij deze ridder en zijn vrouwelijke compaan daalt de temperatuur van binnen behoorlijk.
0: Oh ja, nee, dat weet ik. Ik dacht even aan Nikita.
1: Nee.
0: Dacht met die videoclip.
1: Ja, snap ik.
0: Maar dan is het met Cold Hearted.
1: Yes.
0: Met wie is dat?
1: Dat is Dua Lipa.
0: Met Dua Lipa. Ja! Ik denk met Dua Lipa. Yay!
1: Nou, hier, alsjeblieft. 1-1.
0: En we hebben helemaal geen hulp gehad.
3: Nee.
1: Ongelooflijk, wat een talent.
0: Deze plaat riep jij gelijk toen je binnenkwam als het gaat over jaartallen. En je bent niet de enige hoor. Esther Bakker, Houtman, Rijn Koopman, Janneke, Petra, Henk, Greetje, Roos, Bedewinter. Allemaal kwamen ze met Prince en misschien wel een beetje het oerlied als het gaat over jaartallen. 1999. Ik draai hem tot besluit in onze top 3. Veel plezier met Femke zometeen op de radio.

0: Hasta luego. Oké, okay. Tot snel. Hoi.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Radio Noord.
20: De Ochtend Door.
21: Met Femke de Wallen.
22: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door hier op Radio Noord natuurlijk. Zometeen hoor je Mr. Big, maar eerst Elton John, Dua Lipa

Mr. Big and To Be With You op Radio Noord. Op deze dinsdag 18 augustus 2026. Ja, we zijn weer volop in bedrijf. Alles is weer begonnen. En het is wat koeler en het regent een beetje. En het is grijs. Dus ja, we zijn er weer. Van 10 tot

En ik weet niet wat jij aan het doen bent. Misschien ben je vrij vandaag. Misschien ben je net als ons heel hard aan het werk. Misschien zit je lekker aan een kopje koffie met wat lekkers erbij. Misschien ben je aan het sporten. Of heb je net vakantie gekregen. Kan natuurlijk ook. Er past vast een plaat bij. Een liedje waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die past bij deze dag van vandaag. Daar heb ik behoefte aan. Dat mag een plaat zijn die je bijna nooit hoort op de radio. Dat mag ook een plaat zijn die jij gewoon al een tijdje niet meer hebt gehoord. Of een plaat waarvan jij zegt, ik wil graag dat Groningen daar kennis mee maakt. Want niemand kent dit, maar dit is te gek. Het mag allemaal. 050-3188-288. Dat is het nummer wat je kunt gebruiken om mij te appen. Mag ook gewoon een hele bekende hit zijn, hè? Mag allemaal. 050-3188-288. Welk liedje wil jij zo meteen horen op Radio Noord binnen nu? En een minuutje of 6 ongeveer. Laat me nu weten. En wie weet kan ik dat dan zo meteen voor je regelen.

0: Eric Clapton op Radio Noord en Forever Man hoor je in de ochtend door. Lianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Tolbert?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Goed.
0: Een beetje grijs ja, ook, hè, denk ik.
1: Ja, een beetje grijs, een beetje grauw, maar ach, komen we ook alweer doorheen.
0: Ja, na al die warmte en zonneschijn van de afgelopen maanden is het ook wel even lekker, denk ik.
1: Klopt, inderdaad, ja.
0: Ja. Hé, hey, heb je nog leuke plannen voor vandaag?
1: Nee, ik ben aan het werk, dus Radio Noord op de achtergrond. Dus
0: kijk eens aan. Wat doe je voor werk, als ik vragen mag?
1: Ik werk voor een grote telecom provider.
0: Ah, dus jij kan dat dan lekker vanuit huis doen?
1: Klopt, inderdaad, yes.
0: En dan hang je de hele dag aan de telefoon?
1: Ja, dat wel.
0: En als wij jou bellen dan, zeg maar, we gaan natuurlijk geen reclame maken, maar ben jij dan iemand die helpt bij problemen of bij abonnementen? Wat is jouw, of is het een hele variatie, een hele cocktail aan vragen die je krijgt?
1: Het is een hele cocktail aan vragen. Ik ben meer voor het aanleggen van kabels ook.
0: Oh, kijk. Dus als ik glasvezel wil, dan bel ik jou, zeg maar.
1: Net de andere kant op. Maar het is wel dat idee.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan er niet te veel op in. Het is duidelijk, jij hangt de hele dag aan de telefoon. Nou, dat hoor ik ook wel, want jij kan wel praten.
1: Jawel, dat is geen probleem.
0: Ik zag jouw appje binnenkomen en... Nou, ik zal je besparen wat hier in de studio werd gezegd. Maar ik werd heel blij van jouw appje.
1: Wat, nou word ik nieuwsgierig
0: ja,
1: wat er in de studio
0: mijn reactie was misschien een beetje te enthousiast.
1: Ja, dat geeft niks, want dan moet je ook enthousiast van worden.
0: Ja, want vertel, wat heb jij aangevraagd?
1: Ik heb de Nicotine Dolls aangevraagd met

0: Ellen.
1: Ja, en voor mensen die niet weten wie deze band is, vertel eens even, hoe ben jij hen tegengekomen?
0: Nou, iets meer dan een jaar geleden ben ik de zanger tegengekomen, dat is Sam Seary. Die ben ik tegengekomen op Instagram. En die stem die trok mij zo dat ik me daarin ben gaan verdiepen. En zo ben ik bij hun muziek uitgekomen.
1: Ja, en jij zegt zelf, dit is een te gekke band uit Amerika met een zanger die de beste stem ooit heeft.
0: Ja, ja, dat is echt, vergelijk maar met de grote en dan is dit echt, dat hoort daarbij, ja. Vind ik.
1: En wat doet die stem met jou als jij hem hoort?
0: Ja, dat is genieten.
1: Nou.
0: Dat is gewoon genieten. Luisteren, genieten. Die man mag van mij alles zingen, maakt me niet uit. Ik luister wel.
1: Dan zingt hij het alfabet.
0: Ja, nou ja, dat. Het telefoonboek, maakt me niet uit.
1: Ja, laat het vooral even bij jouw werk houden, ja. Ik ga hem voor je draaien. Anna heet die van de Nicotine Dolls. Lianne, dank je wel voor deze suggestie.
0: Graag gedaan. En werk ze vandaag.
1: Ja, jij ook.
0: Komt helemaal goed, dank je wel.
1: Fijne dag.
0: Doeg. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: wat een prachtige plaat is dit toch. Phil Collins en You'll Be In My Heart op Radio Noord. Ja, ik ben maar vast gaan zitten. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Ik heb zo'n vermoeden dat het ergens over gaat... waar ik eventjes wat hoger moet gaan zitten, Edwin.
1: Mm-hmm.
0: Klopt dat?
1: Mm-hmm.
0: Oh, nee!
1: Jouw favoriete huisdier?
0: Moet je nou even horen hoe heftig?
1: Ja, straks meer ook nog.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
12: Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
0: Het is 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Aardappelzetmeelconcern AVB haalt de Broekerien aan om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton, bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder boeren tot veel boosheid en AVB wil die pijn nu met een aantal maatregelen verzachten. Zo wordt er een vacaturestop doorgevoerd. Er vallen geen gedwongen ontslagen, weet verslaggever Frank Molema.
15: Nee, dat dan niet. Maar er gaan natuurlijk wel mensen met pensioen. En daardoor daalt het personeelsbestand natuurlijk. De aardappelverwerker kiest er ook voor om minder geld te investeren. Dus ze gaan wat projecten afschalen. Dat is eenmalig, want als je blijvend minder investeert... dan raak je natuurlijk op de duur achterop.
14: Ook mogen boeren vrijwillig minder aardappelen leveren... terwijl ze wel recht houden op de leveringspremie. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningen Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. De bron van overlast is waarschijnlijk een zwaar vervuilde huurwoning... waarvan de bewoner inmiddels is overleden. De muizenplaag is het gesprek van de dag in de buurt, zegt Sandra Bakker.
16: De buren verderop, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
14: Woningcoöperatie NIJSD stelt in een verklaring al sinds december bezig te zijn met de muizenplaag. Zo heeft de coöperatie gaas en roosters geplaatst, zijn kieren en naden dicht. De woning van de overleden man wordt vandaag leeggehaald. Daarna wordt samen met de ongediertebestrijding bekeken welke vervolgstappen nodig zijn. De nationale wespentelling is weer bezig. Dit jaar lijken er opvallend minder wespen te zijn dan vorig jaar. Zo maakt de Groningen voorzitter van de Wespenstichting Sjoerd Fleurke op uit de eerste berichten. Volgens Fleurke heeft het aantal wespennesten flink te lijden gehad onder het extreem droge weer deze zomer.
17: Wespen hebben ook vocht nodig en andere insecten ook. Wespen jagen op andere insecten, dus als er minder insecten zijn dan is het voor de wespen ook minder eten. Wat ook meespeelt is de extreme hitte die we een paar keer gehad hebben dit jaar. Dus dat wespennesten nesten die op warme plekken zitten, bijvoorbeeld onder het dak waar de zon op staat, ja, die worden gewoon doodgekookt. En dat overleven ze niet als dat een paar dagen zo doorgaat.
14: In het voorjaar was het bovendien enige tijd kletsnat, waardoor veel wespennesten ook verdronken zijn. En het Groninger landschap krijgt extra geld voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Hiervoor heeft een weldoener een speciaal fonds opgericht, het Patrijsfonds, waarin de komende 5 jaar jaarlijks een ton wordt gestort. De schenker wil anoniem blijven, zegt Thijs Meeuwissen van het Groninger landschap.
12: We hebben wel contact met deze persoon, zeer geregeld. En deze komt ook bij ons langs. Maar deze persoon wil verder graag anoniem blijven. Deze persoon die houdt enorm van natuur. En die ziet ook hoe de natuur onder druk staat. Wat er voor nodig is om de natuurkwaliteit te verbeteren. Die kent ons goed, al jaren. Deze persoon die vertrouwt ons voldoende dat wij zelf mogen weten wat we ermee doen.
14: Het Groninger landschap gaat het geld gebruiken om nieuwe natuur aan te kopen of bestaande natuur te verbeteren. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog wat weer van Roland van der Zaag.
18: Bij een graad of 16 is het vanochtend bewolkt. Er kan een klein beetje lichte regen vallen. Vanmiddag kan er een enkele bui overtrekken. Later in de middag volgt er eventjes wat zon bij 19 tot maximaal 20 graden. Nou, komende nacht raakt het weer bewolkt. Het kan niet echt onder die wolkendeken afkoelen. 15 tot 17 graden. Beetje lichte regen. En morgen zullen er verspreid een aantal buien tot ontwikkeling komen. Tussendoor echt wel ruimte voor de zon. En ook dan 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Dankjewel.
19: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
20: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
21: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
22: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.

Ze zeggen wel eens dat de beste liedjes worden geschreven in een hele korte tijd. Soms worden liedjes ook geschreven als iemand een beetje dronken is. Dat gebeurde bij deze plaat, want de toetsenist Andrew Bone die was een beetje dronken toen hij dit liedje schreef. Ja, en als je dronken bent, dan worden bepaalde zintuigen versterkt. Het is niet dat je per se verandert, maar bepaalde karaktereigenschappen worden dan versterkt. Nou ja, in het geval van Andrew Bone is dat denk ik een liedje schrijven dat gewoon ontzettend goed is. Want het liet ze geen windeieren. Dit werd een enorme hit voor Status Quo. Whatever You Want hoorde je op Radio Noord. Zometeen muziek uit Grun, Jan-Henk de Groenst. Groot staat voor je klaar, maar eerst Rutger van Barneveld met een van de zomerhits van dit jaar. Dit is Zwoele Zomernachten.

had het er toevallig deze week met mijn lieftallige collega Edwin over. Over dat dubbel cassettedek. Hij vertelde mij dat hij hem weg had gedaan. En toen zei ik, ja, ik ook. En daar hebben we nu in retrospect nogal spijt van. Want ja, er zijn natuurlijk nog wel allemaal cassettebandjes die ik heb. En daar heb ik echt van alles en nog wat opgenomen. Maar die kan ik nu niet afspelen. Dus dat is een beetje jammer. Dan heb ik nog wel mijn oude Walkman. Dus dat zou in theorie kunnen. Maar ja, weet je, ik had zo'n leuke stereotoren, noemde je dat dan vroeger. Met een machtig mooi geluid. Met twee van die cassettes en dan drie cd's daarbovenin. Ja, en dan hoor je dat liedje van Jan Henk de Groot. En denk je, ach ja, die goede oude tijd. Nou, nu klink ik helemaal als een oude vrouw. Dus we gaan snel door. Bill Medley en Jennifer Warnes hoor je nu op radio.

0: Hey, dan heb je even lekker mee kunnen doen met de dames van het beweegteam. Eventjes de voetjes van de floor. Ring my bell, hoorde je. Van Anita Ward. Zometeen het laatste nieuws. En daarna gaan we tellen en bellen wat je kunt winnen. En welke plaats we gaan tellen. Je hoort het zometeen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Radio Noord.
19: De Ochtenddooi.
20: Met Femke de Walle.
0: Pak je pen en papier er maar bij, want we gaan zo meteen weer een spelletje spelen. Tel en bel welke plaat het is en wat je kunt winnen, hoor je allemaal zo meteen. Na Billy Joel en Ed Sheeran.

Billy Joel en Tell Her About It op Radio Noord. Hij ligt weer voor je klaar, hoor. De RTV Noord Fanny Pack. Dat hele leuke heuptasje wat je over je schouder draagt. Met mooi erop. Hartstikke leuk ding. Heel handig ook voor als je even de deur uit moet. Of je naar een leuk festival gaat of zo. Of, nou ja, gewoon gebruikt als tas. Kan van jou zijn als je zometeen meedoet met Tel en Bel. We gaan deze plaat tellen. Dit is Robin S. En Show Me Love. Nou, het woord wat we gaan tellen, dat heb je nu nog niet gehoord. En misschien nu wel. Ja, dat was hij al, hoor. We gaan het woordje show tellen. Die komt best wel een aantal keer voorbij. Dus vooral op het einde is het goed opletten. Hoe vaak hoor je zo meteen het woordje show? Als je het weet, mag je na afloop van de plaat bellen met 050-3188-288. Dus om kans te maken op die Fanny Pack. Ik wens jou heel veel succes. Hoe vaak hoor je show? Tell

0: 050-3188-88 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. Als je mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje show hebt gehoord. Goedemorgen, met wie?
1: Hoi, Femke, met Jan.
0: Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik zeg 10 keer.
0: 10 keer? Nee, dat is echt wel te weinig, Jan.
1: Ik ga het weer proberen.
0: Oké. Hey, doeg. Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Inge.
0: Dag Inge.
2: Ik dacht 13 keer.
0: Nee, is ook veel te weinig.
2: Oké.
0: Oké. Doeg. Even kijken. Goedemorgen, met wie?
3: Willem Veening.
0: Dag Willem.
3: Ik dacht 14.
0: 14, nee, is ook nog steeds te weinig.
3: Oké.
0: Dag.
3: Doei.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
4: Hallo, met Grietje.
0: Dag Grietje.
4: Hoi. Ik heb 21 keer.
0: Nee, dat is dan weer te veel.
4: Ah, oké.
0: Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
5: Met Seike Balhuis.
0: Dag Seike, goedemorgen.
5: Hoi.
0: Hoeveel heb jij er geteld?
5: 17.
0: Nee, dat is weer te weinig. Uiteindelijk gaan we er komen.
5: Oké.
0: Dankjewel. Doei. Goedemorgen, met wie?
6: Met Jan van Rosmeren.
0: Dag, hallo.
6: Hey, hallo.
0: Nou, zeg maar.
6: 19 keer.
0: Dat is inderdaad het goede antwoord. Van harte gefeliciteerd.
6: Nou, dankjewel.
0: Ja, als je even aan de lijn blijft, gaan we zorgen dat de fanny pack jouw kant op komt.
6: Mooi man.
0: Oké, spreek ik je zo.
6: Ja,

0: Alison Moyet op Radio Noord en Is This Love. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in? Oh ja!
1: Ja.
0: Nou. Oh, wacht even. Is het niet Windows?
1: Jazeker.
0: Van welk jaar?
1: Nou, van lang geleden. En zo erg zal het wel niet zijn of worden, maar toch.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Het is 11:58 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door een sein- en wisselstoring tussen Baflo en Warfum rijden daar geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 1:15, is de verwachting. Er rijden stopbussen tussen Baflo en Warfum. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder veel telers tot boosheid, weet ook AVB-directeur David Fouzeer.
12: De reacties zijn natuurlijk vol zorgen. We hebben afgelopen week extra ledenvergaderingen gehouden om natuurlijk alle vragen en zorgen die er zijn, om die zo goed mogelijk te adresseren. Het is denk ik goed om te benoemen, dit is een prijs waarmee we starten dit jaar. En we hebben bewust vanwege alle dynamiek in de markt met meer voorzichtigheid dit jaar ingestoken. Maar dat daar veel zorgen mee gepaard gaan bij onze leden, dat mogen duidelijk zijn.
1: Er vallen binnen AVB geen gedwongen ontslagen. Wel zal het personeelsbestand krimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook verlaagt de AVB zijn investeringsbudget. In Farmsum start binnenkort de bouw van een vulstation voor groene waterstof. Vanaf daar kan de waterstof straks per vrachtwagen worden vervoerd naar bouwterreinen, schepen en andere locaties zonder vaste leiding, waar veel elektriciteit nodig is. De waterstof wordt geproduceerd bij Nobian op het chemiepark en per leiding getransporteerd naar het vulstation. Hiervoor wordt onder het Oosterhornkanaal een leiding geboord. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen, zegt Edward Doorten van initiatiefnemer Green Planet.
13: Die leiding, daar gaan we mee boren in september, oktober. Op de locatie zijn we al druk aan het werk. En het bulktrailer vulstation zal er staan eerste helft van volgend jaar. En bulktrailers, daar hebben we al 3 van in gebruik. En er staan ook nog een hele serie in bestelling en die worden eind dit jaar geleverd.
1: In zo'n tankwagen zit genoeg energie om 50 huishoudens een maand lang van stroom te voorzien. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, zegt Alex Berg, die de aanbesteding begeleidt. Ook kunnen de levertijden van onderdelen tegenvallen. Hij hoopt dat de AI-supercomputer begin 2028 kan opereren in Groningen. En op industrieterrein De Rensel in Winschoten zijn kunstenaars aan de slag gegaan met een enorme muurschildering van 75 meter lang en 5 meter hoog. Het kunstwerk moet uiteindelijk een gigantisch fotoalbum en schetsboek worden. De muurschildering vertelt de geschiedenis van de graffiti in Winschoten, vertelt projectleider Hugo Engweda.
14: Wij gaan een hele grote muurschildering realiseren. En daarmee verbinden we verschillende generaties street art kunstenaars, van de pioniers uit de jaren 80 tot mensen die daar nu actief in zijn. En daarmee maken we eigenlijk gebied aantrekkelijk.
1: En meer kunstwerken op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Roland van der Zwaag?
15: Bij een graad of 16 is het vanochtend bewolkt. Er kan een klein beetje lichte regen vallen. Vanmiddag kan er een enkele bui overtrekken. Later in de middag volgt er eventjes wat zon bij 19 tot maximaal 20 graden. Nou, komende nacht raakt het weer bewolkt. Het kan niet echt onder die wolkendeken afkoelen. 15 tot 17 graden. Beetje lichte regen. En morgen zullen er verspreid een aantal buien tot ontwikkeling komen. Tussendoor echt wel ruimte voor de zon. En ook dan 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Twee nieuwe binnenkomers deze week in de Noord 9. Ik ga er zo meteen eentje draaien. Welke dat is, hoor je zo meteen op Radio Noord.
16: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
20: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
22: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Michael Sambello op Radio Noord en Maniac in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, twee nieuwe binnenkomers deze week in de Noord 9. De Noord 9 is natuurlijk de hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste platen van dit moment. En ja, het is medio augustus. September komt eraan. Traditioneel een tijd waarin veel nieuwe muziek wordt uitgebracht. Ook door Groningse artiesten. En we hebben twee nieuwe binnenkomers deze week. En de laagste binnenkomer van deze week, die is voor Marieke Schenk, Adrenaline. Adrenaline.

0: Hele leuke plaat. Marieke Schenk dus, Adrenaline. Zij heeft de nummer 8 te pakken in de Noord 9. De hoogste binnenkomer is deze week voor Ruben Luders. En die ga ik helemaal draaien. Die komt binnen op nummer 6. Dit is Samen Niet Alleen.
1: Ik begon mijn carrière.

0: Jewel en Foolish Games op Radio Noord. Nivino, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hoe is het?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Fijn.
1: Met jou?
0: Ja, ook hartstikke goed.
1: We zijn nog steeds druk bezig, hè, met het verzamelen van nummers.
0: Ja, ja, het gaat er toch echt van komen. Wanneer weten we nog niet, maar die duetten top 50 of welke top zoveel het ook maar wordt.
1: Ja.
0: We gaan dat doen. En we hebben echt al zo'n mooi lijstje met mooie duetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb er heel erg zin in. We moeten ook nog definiëren wat een duet is. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus is een groep met een, zoals Gordon en Replay, is dat een duet?
2: Nee.
1: Ik vind van niet. Ik vind het wel heel mooi, maar ja. ik vind geen duet.
0: Nee, een duet is echt Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Ja. Lucas en Gea vind ik, sorry jongens, nee. Geen duet.
0: Nee. Nee.
2: George Michael en Mary J. Blige.
1: Vind ik wel een duet.
3: Dat is een gelegenheidsduo misschien.
1: Ja.
3: Is dat het dan?
0: Maar U2 en Mary J. Blige, mag dat dan wel?
2: Nee. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Hey, we zijn heel duidelijk.
0: Ja, we zijn heel streng.
1: Ja.
0: Ja. Goed, wij gaan hier nog even over steggelen.
1: Ja, is goed.
0: We hebben het er nog wel over. Ondertussen moeten we toch misschien eventjes onze blik naar voren laten schijnen.
1: Donna en Rini, ook geen duet.
2: Bowie en Jagger.
1: Bowie en Jagger vind ik wel een duet.
0: Elton John en George Michael.
1: Ook een duet.
2: Bowie en Tina.
1: Ook een duet.
0: George Michael en Aretha Franklin.
1: Ook een duet. Oh ja,
2: oh.
1: George Michael en Aretha, ja, die hadden we ook nog niet. Oh.
0: Ja jongen, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis.
1: Ja, ook in de wet.
0: Marco Borsato en Sita, Marco Borsato en Do.
1: Nee, ja, nee. Ah,
3: Chris Holma, okay. Henny Dolsma.
1: Vind ik wel een duet.
0: Zeker. Ja,
1: het is geen
0: dat
1: duo officieel.
0: Dat is wel een heel leuk liedje.
1: Ja, ja. Nee, jongens, moeten we er geen top 100 van maken?
0: We gaan even overleggen.
1: We hebben zo nu al zo'n 20 nummers opgenoemd.
3: In plaats van de gunnige duizend, kun je dat ook doen.
1: Oh ja, leuk. Ja, dat vinden ze vast leuk hier. Ja.
0: Ja, of misschien op nieuwjaarsdag of zo, weet ik veel.
1: Nou.
0: Nee, dan willen we uitbrakken.
1: Dan moeten we het vooraf opnemen, ja, precies.
0: Slecht idee,
1: ja,
0: slecht,
1: heel slecht idee. 2 januari.
0: Dat kan wel.
1: Ja, we hebben het er nog wel.
0: Ja, we hebben het erover. Goed, nu moeten we wel echt eventjes naar jouw programma gaan kijken.
1: Oh,
0: want
1: ja.
0: Tussen 12 en 2, dan is het weer zover tussen de middag. Wat zit erin?
1: Ik hoop een mooi duet. En we gaan het hebben over wel een ernstige zaak, hoor. Een muizen- en vlooienplaag in de stad. Blijkt dat daar een bewoner is overleden in een woning van Nijenstee. Ja, en om wat voor reden dan ook is dat huis zich nog erger gaan verwaarlozen. Laat ik het zo even netjes zeggen. En daar hebben omwonenden echt flinke last van. Hoe gaat Nijenstee daar nou mee om? Bij andere huizen waar mensen gewoon inwonen die nog leven, om het zo te zeggen. Ook daar zitten huizen tussen die gewoon niet goed verzorgd worden. Om wat voor reden dan ook. Hoe gaat zo'n woningcorporatie daarmee om? Dat gaan we zo meteen vragen aan een van de hoogste mensen daarbij bij Nijenstee in de uitzending straks. En altijd wat anders gaat over. Ja, nu komt het trouwens. Ik denk dat jij dit ook leuk vindt.
0: Ja, ik weet het al, ja.
1: Ja,
0: kom maar
1: discotheken.
0: Ja, geweldig.
1: Want, ik ben nou in de weg.
0: Kruisweg
1: komt terug. Er zit een heel verhaal achter, maar toen dacht ik, ja, Kruisweg. Je hebt Pruim, je hebt De Fras, zoals Nadesh dat noemde in Saskanaal. Frascati.
2: Two Brothers.
1: Daar, Two Brothers heb je. 538 in Uithuizen had je. Je hebt de Palace in de stad. Noem het allemaal maar op. Over de grens gingen we nog wel eens naar Zak. Duitsland.
0: Oh ja.
1: Maar waar ging jij nou heen?
0: Ik ging naar Pruim, naar de Kruisweg. Maar ook vooral naar Katrebra. En de Ringo Bar in Veenklooster.
1: Zo, dat,
0: ja, dat
1: klinkt
0: was,
1: ook
0: ja,
1: heel goed.
0: Ja, dat was echt legendary.
1: Bestaat het nog?
0: Beide niet meer. Nee, oh. Echt vergane glorie. Het is zo zonde.
1: Sinds jij daar weg bent, is geen omzet meer.
2: En hoe heet je die toko in Berlicum?
0: Oh ja, TDF.
2: Ja.
1: TDF.
0: Ja, dat staat voor The Dance Factory.
1: Wauw.
2: Wow.
0: Ja, nice, hè? Ja. Ja, daar ben ik nooit geweest, want dat was toch een beetje uit de richting. Maar Katerbra en Ringo en de Kruisweg, daar ging ik wel echt veel heen, ja.
1: Hoe heette die eerste?
0: Katerbra. Dat is een kruising tussen Veenwouden en Berchem in Friesland. Ja. En dat is een viersprong in het Frans en dat noem je Katerbra. Oh. En daar is een discotheek naar vernoemd, want die stond dus op die kruising.
1: Wat geweldig.
0: Ja, echt fantastisch.
1: Je kunt het ook gewoon Kruisweg noemen, hè? kruising.
0: Ja, eigenlijk ook. Ja. Ja. Maar goed, heb jij leuke herinneringen daaraan?
1: Nou ja, de Palace weet ik nog wel.
0: Ben ik trouwens ook geweest, ja.
1: Oh ja?
0: Jazeker.
1: Zijn wij daar tegelijkertijd geweest?
0: Dat zou zomaar kunnen. Early 2000s.
1: Ja,
0: periode 2004, 2005, 2006 was ik daar heel veel. Ja.
1: Ja.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat wij daar elkaar tegen zijn gekomen, ja. Maar dat hebben we natuurlijk nooit gemerkt dan. Nee,
1: het is nooit een duet geworden.
0: Het is nooit een duet geworden, maar wat niet is, kan nog komen, niet?
2: 2 januari is trouwens een zaterdag.
1: Klinkt goed op zich. Nou, toch? Oh ja,
3: dat is Martini, hallo.
2: Oh ja.
0: Oh, ja. Oké. Okay.
1: We kijken.
0: We hebben het er nog wel even over. Goed.
1: 2028, ja. Maakt het uit. Nou.
0: Goed.
1: Ja?
0: Ja, Valentijnsdag is ook leuk.
1: Nou.
2: Nou.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnerenhuis, mooi Edwin.
12: Een mooi Nivino, aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen.
13: We gaan op een aantal plekken in de organisatie een vacaturestop verder doorzetten. En we gaan ook kritisch kijken naar de kosten die we hebben om die verder naar beneden te brengen.
12: En dat alles om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. In het stadhuis van Groningen is een condoliancenregister geopend om medeleven te betuigen aan de nabestaanden van de Jacques Wallagen. De oud-burgemeester overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. En door de seine wisselstoring tussen Baflo en Warfum rijden daar geen treinen. Die duurt ongeveer tot 12:15 is de verwachting. Er rijden stopbussen tussen Baflo en Warfum.
11: Dankjewel, meer om 12:30.
14: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
24: Goedemiddag, een muizen- en vlooienplaag in een huis in de Oosterparkwijk. Waarom grijpt de woningstichting niet eerder in? Dat hoor je zo.

0: Shepherds, Geronimo op Radio Noord. 8:08, bewoners van de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk in Stad klagen al maanden over een hardnekkige muizenplaag. Pas onlangs werd duidelijk dat een vervuilde huurwoning van een inmiddels overleden bewoner de bron is van de overlast. Omwonenden vroegen zich af waarom bewonerscorporatie Nijenstede de boel zo lang op zijn beloop heeft gelaten.
1: Bij mijn neef op 13a wemelt het van de muizen. Het is verschrikkelijk. Ze lopen door de huizen en in de tuinen. Noem het maar op.
2: Ja, je woont zelf een paar huizen verderop?
1: Ik woon hier zelf op 1A. En wij hebben zelf wel last van muizenkeutels. Ik heb ze toevallig nog niet gezien in huis afkloppen. Hopen dat dat zo blijft. Maar ja, we ruiken hier wel in de inloopgang, zeg maar. Een beetje een penetrante geur. Wat daar wel mee gelinkt is, denk ik.
2: Ja, het is echt... Gesprek van de dag. Ja. Iedereen heeft het erover. Ja. Want wat hoor jij verder rest van de buren?
1: De buren verderop, nou ja, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
2: Wat doet dat als je dan zo hier woont en je hoort al die trieste verhalen?
1: Ja, natuurlijk doet het wel wat met je. Het is natuurlijk, dat wil je niet. Dat wil je gewoon niet. Nee.
2: Hopen dat snel oplost.
1: Heel snel, ja.
0: Ja, zei een van de omwonenden in gesprek met verslaggever Elwin Baas. Dat ging dus over dat vervuilde huis aan de Klaprooslaan. Een huis van woningcorporatie Nijenstee. Gea Reitsema, manager woonzaken, is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zou u zelf reageren als u daar in de wijk of in de straat had gewoond?
3: Ja, nou weet je, volgens mij vindt niemand het leuk om muizen in zijn huis te hebben. Dus dat snappen wij heel goed, dat heel vervelend is. Dat zo is.
0: Nou zijn die klachten, die zijn al maanden oud. Die betreffende woning wordt trouwens vandaag leeggehaald. Maar waarom heeft dat zo lang moeten duren?
3: Nou, kijk, eerst even terug op het moment dat wij meldingen krijgen van bewoners over muizen... dan reageren wij daar natuurlijk wel op. En dat hangt er een beetje vanaf. Als het één enkele woning is, dan geven we daar advies over. En op het moment dat er meerdere meldingen uit dezelfde buurt... dan schakelen we ook de milieudiensten in. Dus dat zijn dingen die echt wel volgens beleid ook gebeuren. Hier in deze straat is gewoon een trieste omstandigheid... dat er een bewoner overleden is... En heel simpel, je mag volgens de wet ook niet zomaar als verhuurder dan een woning binnentreden. Dus je kan daar niet zomaar naar binnen. We hadden op dat moment overigens ook nog geen bewijs of vermoeden dat daar heel veel muizen zouden zitten. Dus je moet wachten op instanties en op erfgenamen voordat je zo'n woning binnen kan.
0: Ja, maar duurt dat maanden, dat wachten?
3: Ja, dat kan zelfs maximaal 2 maanden duren. Ja. Zolang loopt dat huurcontract door en mag je dus niet zomaar naar binnen.
0: Nee.
3: Ondertussen proberen wij natuurlijk wel actie te ondernemen. Om te kijken of dat wel kan of via bevoegde instanties. Dus dat zetten we allemaal wel in gang. Maar eerder dan dit is het ons gewoon niet gelukt om dat te doen.
0: Nee.
3: En op het moment dat je dan binnenkomt, ja, dan tref je andere dingen aan. En dat is heel naar. Ja. En ik vind het ook heel, heel vervelend... voor de omwonenden daaromheen. Dat begrijp ik echt ongelooflijk goed dat het ontzettend vervelend is.
0: Nou wordt die woning vandaag leeggehaald. Is daarmee dan het probleem direct opgelost of moet er meer gebeuren?
3: Nou ja, dan kan ook pas echt geïnspecteerd worden van... hey, zit hier, is dit daadwerkelijk de bron? Want er zijn ook nog andere dingen aangetroffen die eerst opgelost moeten worden... voordat we de andere werkzaamheden voor zo'n muizenoverlast aangepakt kan worden. Dus dat wordt nu geïnspecteerd en uitgezocht. En op het moment dat we dat constateren... dan gaan we daar natuurlijk direct ook maatregelen op opnemen.
0: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat de omwonenden die deze klachten hebben... hier nog wel een tijdje ook mee zitten?
3: Nou ja, we proberen die periode natuurlijk zo kort mogelijk te houden. En het is ook, kijk, muizen zijn er, hè? In de hele stad, overal. En overal waar mensen wonen en afval is, etensresten zijn, daar komen muizen op af. Dus het vraagt ook altijd nog steeds van iedereen, eigenlijk iedereen in de stad, maar dat je daar ook zelf dus heel goed op let.
0: Ja.
3: Dat je geen etensresten laat liggen. Dat je je verpakkingen dicht hebt. Het liefst in afgesloten bakjes in je lades. En op het moment bijvoorbeeld, kijk, het Oosterpark zijn niet de nieuwste woningen. Als jij ziet of merkt dat er bepaalde plekken zijn waar die muizen heel makkelijk naar binnen kunnen, dan mag je ons ook bellen. En dan gaan we dat proberen zo goed mogelijk dicht te zetten.
0: Ja, dan gaat u uit van dat huurders zelf de stap naar jullie nemen. Is het ook wel eens dat jullie het liefst het andersom hebben? Dat je bijvoorbeeld overal veel rommel in de tuin ziet liggen? Want dat was volgens mij bij dit huis ook zo. Maar even los daarvan, als jullie zien van daar ligt veel troep in de tuin. Dat wordt verwaarloosd daar. Kunnen jullie zelf als woningstichting dan ook iets doen?
3: Jazeker. En dat is ook onderdeel van ons dagelijks werk. Dat wij ook zelf in de wijk veelal aanwezig zijn. We hebben buurtbeheerders, we hebben bewonersconsulenten. Als wij dat soort dingen constateren, of dat we bijvoorbeeld meldingen krijgen van omwonenden, zullen we altijd proberen om daar met bewoners in gesprek te gaan. Om te kijken wat er aan de hand is. Te kijken of er misschien hulp nodig is.
0: Ja. Toch lukt dat dus niet altijd. Blijkt ook bijvoorbeeld wel uit dit betreffende huis.
3: Ja, nou zonder. Ik wil niet om privacyreden heel specifiek op individuele gevallen ingaan. Maar het is zeker een heel ingewikkeld probleem. Want er zijn best heel veel mensen in de stad die ook huren bij Nijenstein, bij andere corporaties, die het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen en goed voor hun huis te zorgen.
0: Ja.
3: En wij proberen daar zoveel mogelijk in samen te werken, met de wijkteams, met zorgpartijen, ook met de politie af en toe, met de openbare orde en veiligheid, om te kijken van wat kunnen we doen om die mensen te helpen om daar toch goed voor te zorgen. Voor zichzelf en voor hun woning, zodat ze ook geen overlast verzorgen. En dat is, daar zitten gewoon hele teams op bij Nijenstein. Dat is vaak helaas, ook voor zowel voor de mensen zelf als voor de omwoner, is dat een kwestie van lange adem heel vaak. Het zijn ook niet altijd mensen die zelf openstaan voor zorg. Dus zowel voor de mensen zelf als voor de omwoner is dat een kwestie van lange adem heel vaak. Het zijn ook niet altijd mensen die zelf openstaan voor zorg. Dus soms vermijden ze dat ook.

0: beleid hebben dat mensen, ondanks mogelijk wat beperkingen, zoveel mogelijk in de wijk moeten wonen. Dus zoveel mogelijk gewoon zelfstandig moeten wonen met ambulante zorg. En ik denk dat we daar gewoon nog niet goed op toegerust zijn. Ook qua zorgverlening. En we weten allemaal over tekorten in personeel en financiën. Dat soms ook niet voldoende is. En
1: zou je dat wat minder willen zien? Dus dat jullie ook minder ruimte kunnen bieden aan die groep mensen?
0: Nou, dat zou ik niet per se willen zeggen. Wij vinden het ook belangrijk dat mensen gewoon een goede plek krijgen om te wonen. Wij zouden wel graag willen dat ze daarin ook gewoon echt goed begeleid worden. En dat er sneller gehandeld kan worden op het moment dat het even niet zo goed gaat.
1: Nee.
0: Wij zijn een verhuurder, wij zijn natuurlijk geen zorgverlener.
1: Nee, precies. En dat is inderdaad, waardoor het voor jullie, jullie kunnen maximaal jullie ding proberen te doen. Maar dat is dan niet genoeg om dit probleem op te lossen?
0: Niet altijd. Nee. Nee.
1: Verwijt u zelf ook nog iets? Of nijst u zelf in dit complexe dossier?
0: Nou, kijk, we proberen altijd te leren van situaties. Dus als dit soort situaties voorkomen, gaan we evalueren en gaan we natuurlijk achteraf. Heb je soms kennis die je op dat moment niet had en kun je kijken van wat hadden we anders kunnen doen? In dit geval kan ik niet nu één ding noemen waarvan we hadden kunnen zeggen dit had anders gemoeten. Dat we gewoon heel belangrijk vinden als omwonenden het gevoel hebben van hoe zit het of waarom gebeurt er niks? Vraag het ons ook gewoon. We zijn altijd bereid om in gesprek te gaan en altijd bereid om mee te denken. En we kunnen niet alles 100% oplossen. We hebben ook gewoon mensen zelf nodig om daarin mee te helpen. Maar we willen er zeker over in gesprek.
1: Dank u wel. Gea Reitsma, manager woonszaken van Nijenstee was dat. Gaan we naar manager weer, Roland. Goedemiddag.
2: Dag Nemino.
1: Ga jij ons wat zonneschijn brengen?
2: Vandaag ga ik je een paar knipogen geven. Eigenlijk.
1: Spannend.
2: Het is vooral de bewolking die overheerst. En normaal mogen we in deze tijd van het jaar 22 graden verwachten. Maar we kunnen als mens wel verwachten. Maar de natuur die bepaalt het toch. En die zegt van mijn lage druk ligt boven het Verenigd Koninkrijk. Dus vandaag hebben we een zuidwest tot westenwind. Dat is nog even een koelere hoek. Gelukkig blijft de wind de komende twee dagen in de zuidwestenkant zitten. En dat betekent dat de warmte boven Frankrijk tussen haakjes, de relatieve warmte, als toe kan komen. Wat niet was, is nu wel zo. En dat bedoel ik eigenlijk van loop in je tuin. En je moet gewoon oppassen dat je niet op een naakslak of een slak loopt. Want ze zijn er weer. Het is vochtig, 80% vocht. Temperatuur 17 graden, nog wat killetjes. Het wordt vanmiddag, Nivine, wat beter. We krijgen vanmiddag op een losse bui na meest droog weer. Eerst nog bewolkt weer. Maar later in de middag en begin van de avond. Dan gaat de bewolking wat openbreken. Komt er zon even wat flats bij. Dus dan wordt het oog dan even wat vriendelijker. Nou, als we dan komende nacht gaan kijken, dan kan er ook een enkele bui ontstaan. De buigheid wil iets gaan toenemen. Een temperatuur zo rond de 14, 15 graden. Morgen alweer iets hogere temperaturen. Die zuidwestenwind tot westenwind, die is er wel. Die wordt matig. Maar we krijgen morgen in de middag al van tijd tot tijd wat zon te zien. En dan is het 20, 21 graden. Dan kan er nog wel een enkele bui ontstaan. En ik heb eigenlijk voor donderdag en vrijdag meer zonneschijn in de verwachting staan. Dan zijn het echt van stapelwolken en zonneschijn. Dus dat is een wisselend weerbeeld. Dan ligt het lage drukgebied boven de Noordzee. Ja, en dan hebben we wel 22 graden, maar dat is te veel voor de atmosfeer. Dat betekent dat we donderdag en vrijdag een paar buien kunnen krijgen. Ja, de een krijgt een plensbui, de andere krijgt gewoon een normale regenbui. Maar iedereen krijgt wel wat neerslag. Dus wat dat betreft, groeizaam weertype.
1: Groeizaam weertype. Zo, ja. Dat klinkt goed.
2: Ja, toch?
1: Ja, nee, dat vind ik mooi.
2: En jij krijgt je zon.
1: Jij ziet het positief. Ik geef jou een knipoog, Roland.
2: Dank je.
1: En we spreken elkaar morgen weer.
2: Ik schud je hand. Mooi, jongen.
1: Yo, mooi. Gaan wij luisteren naar David Bowie, China Girl.

0: Samieu, Dark Before the Dawn. 3:30 is het. Dat betekent zometeen Edwin met Noordnieuws. Maar daarna ook Edwin in altijd wat anders. Want als er één veel voetstappen op dansvloeren heeft liggen in de wijde omgeving, dan is het Edwin wel, denk ik. Dus dat gaan we uitgebreid met jou doornemen.
1: Lekker.
0: Maar ook met Stefan, want die komt er ook wel wat van. En nog steeds wel eigenlijk. En ik ben ook vooral heel benieuwd naar waar jij vroeger altijd naar de discotheek ging. Wat voor herinneringen heb je nog? Heb je daar je eerste zoen gehad? Misschien ben je wel met de vrouw of man getrouwd die je daar op de dansvloer of aan de bar hebt ontmoet. Ik wil het allemaal horen. 050-3188-288. We gooien de lijn alvast open.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Precies 12:30. Tijd voor Noordnieuws. Goedemiddag, Edwin.
1: Goedemiddag. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder veel telers tot boosheid. Directeur David Fouzer van AVB vertelt wat de gevolgen voor zijn coöperatie zijn.
11: Het betekent dat soortgelijke vragen en zorgen ook binnen de onderneming natuurlijk, binnen de coöperatie, naar voren zijn gekomen. Het betekent voor de onderneming ook dat we extra maatregelen zullen nemen, kostenbesparende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het verdienvermogen voor onze leden dit teeltjaar veel beter zal eindigen dan waar we nu mee starten.
1: Een 48-jarige Roemeen is in Boende aangehouden tijdens een grenscontrole. Man moest nog een celstraf van 140 dagen uitzitten voor fraude en rijden onder invloed. De Roemeen kon het afkopen door een boete te betalen, maar omdat hij het geld niet had, moet hij de celstraf uitzitten. Ook een 51-jarige Bulgaar is tijdens de grenscontrole aangehouden op parkeerplaats Boende Neuland. Hij was passagier in een bus. De man moest voor witwassen een boete betalen. Ook hij koos voor de celstraf, in zijn geval 45 dagen. Door een sein- en wisselstoring tussen Buffalo en Warffum rijden er nog steeds geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 1:15, is de verwachting van NS. Er rijden stopbussen tussen Buffalo en Warffum. En in het stadhuis van Groningen is een condoleanceregister geopend om medeleven te betuigen aan de nabestaanden van Jacques Wallage. De oud-burgemeester overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. Het condoleanceboek blijft deze week nog open. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen heeft het gisteren getekend. Iedereen is welkom in het boek een boodschap achter te laten. Ook online is dat overigens mogelijk. Ook online, rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Roland.
12: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
0: Dankjewel, Roland van der Zwaag was dat. Ja, gaan wij terug in de tijd. We gaan de dansvloer weer op. of aan de bar staan. Welke discotheek ging jij vroeger altijd naartoe? Waar maakte jij de dansvloer onveilig? En welke herinneringen heb je daar dan aan? En wie heb je daar bijvoorbeeld ontmoet? Misschien wel je huidige man of je huidige vrouw. Misschien heb je daar je eerste zoen gekregen, dan wel gegeven. 050-3188-288. Ik wil het allemaal weten en ik ben ook wel benieuwd. Bestaat die discotheek nog? Ik spreek je zo.
13: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
15: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
17: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders. De dansvloer is open en de lijnen zijn ook open. Ja, gisteren in het nieuws, hè? Voormalige discotheek Kruisweg keert eenmalig terug. Wel ergens anders trouwens, dus niet in Maren, maar toch. En dit bracht direct weer herinneringen naar boven, denk ik ook bij Edwin in het veld.
1: Jazeker.
0: Hoe vaak ben jij daar geweest?
1: Kruisweg één keer.
0: Oh, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Wat ja. Maar toch weet je het nog?
1: Ja, nou, ik heb zoveel discotheken gezien dat ik de interieurs misschien door elkaar haal. Maar.
0: Ja.
1: En een jongen bij mij in de klas. Die, zijn ouders hadden de Kruisweg. Dus vandaar dat ik zei van, nou, dan ga ik ook een keer daarheen.
0: Ja. Oh, dus er werd ook naar binnen gesmokkeld, denk ik. Niet betaald.
1: Nou ja, weet je, dat was in de tijd dat ik een jaar of 15, 16 was. Dus alles wat ver buiten de woonplaats lag, dat was wel een uitdaging.
0: Hoe ging je daarheen dan?
1: Ik denk dat ik daar met de bus naartoe ben gegaan.
0: En dan bleef je bij hem slapen? Of over je bus terug? Of?
1: Nee, bus terug. Oh. Gewoon een hele nacht doortrekken.
0: Oh, eerst de bus weer terug. Ah, kijk. Ja, ja. Now we're talking.
1: Okay, en ik woonde destijds ook in Friesland, dus ik heb daar heel veel discotheken gezien. Maar in Groningen ook wel.
0: Ja. En waar moet een goede discotheek volgens jou aan voldoen? Gewoon uit die tijd.
1: Goeie muziek allereerst.
0: Ja, dat is toch het belangrijkst?
1: Ja, zonder meer. Zonder meer.
0: Okay.
1: En we hadden bijvoorbeeld in Drachten een discotheek, het Jaske. Daar heb ik ook mijn latere vrouw ontmoet.
0: Oeh.
1: Daar kon je zelfs in het begin gewoon je eigen platen ook aanvragen.
0: Een soort Café Martini-achtig.
1: Ja. Oh. Ja, daar is die weer hoor. Ja. Het is maar dinsdag.
2: Ja, ik hoef het zelf niet eens te teasen.
0: Nee. Oké, okay, dus dan ging je met... Oh, dan kon je het aanvragen of echt meenemen?
1: Ja, nee, maar, en dat draaide dus ook een beetje de muziek die ik dan lekker vond. Een beetje stevig, Deep Purple en dat soort platen.
0: Oh, en dan lekker duister daar met z'n allen rondlopen.
1: Ja.
0: Ja, moet ik nog verder
1: new
0: vragen?
1: New Wave periode ook, heerlijk. Ja. En later in Groningen vooral de Palace, Benzinebar.
0: Oh ja.
1: En later op de ochtend Cinema Bar, Land van Belofte. Dat was dan weer een café.
0: Later op de ochtend.
1: Warhol. Ja, ik heb ze allemaal meegemaakt.
0: Ja, mooi. En mooie herinneringen dus ook over het algemeen. Ja.
1: Ja.
0: Stefan dan, want jij komt een beetje uit die hoek ook. Roden volgens mij.
2: Ja, ik ben opgegroeid in Roden. En ik ging eigenlijk elk weekend wel een paar keer naar Klaas Pruim.
0: Een paar keer?
1: Kleintje Pruim.
2: Ja, op
1: vrijdag, we dat.
2: Op zaterdag. Soms zelfs op zondag.
0: Ja, was jij zo'n...
2: Nee, ik woonde de schuin achter. Dus dan, ja, weet je, de deur uit en je was er al.
0: Ja.
2: Dus het was ideaal. En voor mij was de muziek eigenlijk altijd een beetje bijzaak. Ik ging altijd heen voor de gezelligheid.
0: Mm. Oké. Okay. En voor de gesprekken.
2: En voor de goede gesprekken. Nou, ik kan me nog één keer herinneren, want er werden ook regelmatig grote artiesten uitgenodigd. En één keer was het zo verschrikkelijk druk. Er was één artiest waar iedereen voor kwam. Hij deed drie keer hetzelfde nummer en ging daarna weer weg. Terror Jaap. En dat was echt legendarisch. Je had erbij moeten zijn.
1: Kon trouwens heel goed schaken.
2: Ja, ook dat. Klopt, ja.
0: Ja, die gek uit wat was het?
2: De Gouden Kooi.
0: Gouden Kooi.
2: Ja. Dat is een beetje de periode dat ik veel op stap ga.
1: Maar de grote Pruim Zevenhuizen, ook nog geweest.
2: Ook wel eens op de fiets.
1: Een leuke tent.
0: Ja, mooi. 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd naar jouw herinneringen. Nadesh had meteen al heel verhaal over. Want ik vroeg haar, hoe heet dat ook alweer? Dat is kanaal Fox, toch? En toen zei ze, ja, maar je had ook de Fras. Frascati. Daar hebben haar ouders elkaar bijvoorbeeld weer ontmoet. Zonder de Fras was Nadesje bijvoorbeeld dus niet geweest.
1: Ja, kijk.
0: Ja, dat soort verhalen ben ik wel naar op zoek. Waar ging jij altijd heen? Je had nog de zak in Duitsland heb je natuurlijk. Je hebt, in Harkstede.
1: Two Brothers.
0: Two Brothers.
1: Daarvoor is Kopje.
0: Ja, 538 in Uithuizen had je natuurlijk. Ja. En veel daarvan bestaat allemaal niet meer. Misschien... Alles wat we nu opnoemen bestaat niet meer. Dus daarom wil ik graag terug met jou in de tijd. En dat terug in de tijd, daar is Tineke Kappen ook goed in. Hoi Tineke.
3: Hallo.
0: Hoi. Wat voor herinneringen heb jij allemaal als ik al dit soort namen opnoem?
3: Ik heb een leuke herinnering aan de dancing. De discotheek bestond in de jaren 60 nog niet.
0: Oh nee, de dancing. Ja, dat was dan op zaterdagmiddag of zo?
3: Nee, zondags. En ik ging overal heen. Ook Zuid-Laren, de Gouden Leeuw.
0: Gouden Leeuw, ja. Nou, ik zie Stefan ook helemaal wild.
2: Ja, dat ben ik ook wel eens geweest. Ja, zeker.
3: Ja, en ik heb daar mijn eerste man ontmoet. En ook weer gescheiden, maar dat doet er verder niet toe. Nee. Allemaal. Maar ik was 17, geloof ik.
0: En in de Gouden Leeuw, dus in Zuid-Laren, je eerste man ontmoet. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe gaat dat dan? Zeker in de jaren 60, wat een hele andere tijd is als nu.
3: ik was een beetje stilletjes en ik durfde me zo niet. Ik botste tegen iemand aan en dat werd mijn eerste man.
0: Ja.
3: Dat was gewoon in de dancing, was hartstikke vol op de vloer.
0: En dat was op slag verliefd dus eigenlijk?
3: Ja, ging wel. Ja, maar dat was een heel leuke tijd, maar het gaat zo snel voorbij.
0: Ja, maar dus dan zondagmiddag, Tineke op de dansvloer, botsen met tegen een jongen aan, en dan?
3: Ja, nou ik zal even wat stellen, ik heb nog één keer gepresteerd. Ik moest op mijn zusje passen, die was 10 jaar jonger dan ik. En ik dacht, zij was 10 geloof ik. En ik neem ze gewoon mooi, smiddags, dat kan geen kwaad. Nou ja, mijn ouders zijn het te weten gekomen, nou het was niet goed met me.
0: Oh, nou ging jij zelf naar de dancing en dan je zusje van 10 thuis achterlaten?
3: Ja, nee, dan nam ik gewoon mee naar de dancing, smiddags hè.
0: Wat goed zeg.
3: Smiddags een paar uurtjes. Ja, en nee, ze zou tuurlijk niks vertellen. Oh. Maar ja, dat weet je met kinderen wel. Dan...
0: Ja.
3: Dus.
0: Maar, en dan ben je daar. Ga je dan al aan de wijn of zo? Of aan het bier, Tineke? Hoe ging dat vroeger?
3: Nee hoor, we gewoon het glaasje fris.
0: Fris?
3: 7-up of zo, oh. Ja.
0: Gewoon, precies. Geen bessen hier
3: neven. Nee, ik ben niet zo van alcohol.
0: Nee. Oké. Okay. Maar dat was toen ook nog niet echt normaal om dat zo te doen dan ook. Überhaupt, volgens mij.
3: Maar ik ben ook nog op een dansles, heb ik een poosje.
0: Oh ja. Ja, natuurlijk.
3: Maar ja, dat moet je allebei dan mooi vinden, hè. Maar, ja.
0: En wat had je voor kleding aan, Tineke? Ben ik ook wel benieuwd naar. De uitgaanskleding in de jaren 60.
3: Dat hadden we in die tijd. Heb je wel eens gehoord van hotpants?
0: Hotpants, jazeker.
3: Nou, dat was ook... Daar had ik niet op de dancing aan trouwens.
0: Oh, okay.
3: Maar gewoon een minirokje en een kort truitje. En niet zoveel anders dan nou, denk ik.
0: Oh, ik dacht dat
3: toen... Ja, spijkerbroek, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ik dacht dat het toen wel wat kuiser was, om het zo te zeggen.
3: Nee hoor.
0: Oké.
3: Lange jurken of zo.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, lange jurken met majo's.
3: Joh, dat is van mijn ouders nog.
0: Sorry, Tineke. Nou, leuk dat we even terug met jou de tijd in mochten, Tineke. Dus daar je man ontmoet, maar ook weer van gescheiden. Nou ja, om te kunnen scheiden moet je eerst iemand ontmoeten. Zo is het ook alweer.
3: Ja, okay. Het gebeurt, hè. Het gebeurt gewoon.
0: Zo is het. Tineke, bedankt voor het bellen.
3: Oké.
0: Okay.
3: Doeg.
0: 050-3188-288. Waar ging jij altijd naartoe? Welke discotheek of pleintje trouwens, Winschoten, schiet me ook zo te binnen. Daar is heel Oost-Groningen natuurlijk wel eens geweest. Minstens één keer in zijn jeugd, vermoed ik zo. Hoe zit dat bij jou? Waar ging jij graag heen? En wat zijn de verhalen die bij die tijd ook horen? Alta, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Was jij zo'n kroegtijger, Alta?
4: Nou, eigenlijk niet.
0: Oh, oké.
4: Okay. Eigenlijk niet, maar mijn vriendin, die had een broer en die had een discotheek. Of die draaide plaatjes. En dat heette Dimension of Miracles, heette zij.
0: Dimension of Miracles?
4: Ja, zo hadden ze een sticker en dat was geel en zwart. En dan draaiden ze plaatjes. Smiddags in de oude snik. In Ide.
0: De oude snik. Ja, ik zie Stefan weer driftig ja knikken. Die herkende...
4: De oude snik in Ide. En het begon... Nou, het was gewoon een achterafzaaltje waar... Nou, ik denk zaterdag een toneelstuk volgens gedraaid ben in Ide en zo.
0: Oh ja.
4: Maar het was... ze stonden op het podium. En dan hadden ze een paar tafeltjes en een pick-up met een paar platenspelers en... En zo'n lichtshow van wat je ook bij Saturday Night Fever later had. Ja.
0: En wat voor muziek draaiden ze dan, Alta?
4: Ja, wat in de top 40 stond, hè? Ja. Het was jaren 70, top 40 muziek.
0: Disco.
4: En dat begon toen een beetje. Dat was, we gingen er op zondagmiddag van Haarden op de fiets heen. En later op zaterdagavond ook wel eens, maar we samen zijn niet zo vaak geweest, meestal was zondagmiddag.
0: Prachtig.
4: En daar ging wel fiets heen en dan Ja, dat, iedereen zat in dat zaaltje. En later is dat helemaal verbouwd en is het echt een discotheek geworden. Maar in het begin was het... Ik ben in de beginperiode daar geweest. En dan hadden we de Saturday Night Fever. Dan gingen we allemaal op een rijtje staan en dan die dansjes doen.
1: En
4: slowdansen, hè.
1: Toen
4: best alles was ik hadden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk altijd... Dat is de eerste tijd dat je het, zonder er nou heel lacherig over te doen... Dat je ook echt een beetje lichamelijk contact hebt met iemand van... iemand die je misschien wel leuk vindt, dat soort dingen. Dat hoort er allemaal een beetje bij.
4: Ja, dat was ook op klasseavonden, hè?
0: Slowen noemden wij het. Slijpen werd het ook wel eerder vroeger genoemd.
4: Werd het ook wel gezegd, hè? Ja. Slijpen, slowen, vond ik wel mooier eigenlijk.
0: Uiteindelijk gaat het allemaal om hetzelfde. Hey, heb jij daar dan ook liefdes op gedaan, Alta?
4: Ja, ik had toen ook een vriendje uit Donderen, ja.
0: Die je daar ontmoette?
4: Ik kan ook wel leren kennen. Maar fijn, dat is niks geworden toen. Nee. Ik was niet zo populair bij de andere geslacht, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren, toch? Maar hoe kijk je erop terug, op die periode?
4: Ja, dat was wel leuk. Ik ging samen met mijn vriendin en... gingen we dan op de fiets daarheen. Ja, en ook wel waar we mee, met andere vriendin dan mee, van de MAVO. Dat was wel gezellig. Hè? En later zij kreeg toen een vriendje en die had een auto. En toen zijn we ook wel bij de Kruisweg geweest in Marum.
0: Ja. Nou, hij gaat dus weer voor de dag open, hè? Dat je het hem weet, Alta.
4: Ja. Maar daar kwam ik alleen maar... als er dan een vriendin was die een vriendje had met een auto. Ja, dat was wel precies. Belangrijk, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ja. Daar werden soms jongens ook wel op uitgezocht, hè, heb ik het idee.
4: Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb nog zo'n vriend... Mijn man later, die had dan een auto.
0: Nou, dat heb je goed uitgezocht. Altijd bedankt voor deze mooie herinnering. En we gaan door. We gaan door, terug in de tijd. Altijd bedankt. Hendrik-Jan Kloek. Hoi Hendrik-Jan.
5: Goeiedag, ik ben Hendrik-Jan Kloek. Ik ging vrouwen aan dansen bij Dommering in Winschoten in 1957. Ik was dan 20.
0: Zo, oké.
5: Ik ben nu 89. Ja. Maar goed, we gingen naar Dommeringtaal. En dat was in de tijd van Elvis Presley, Rock Around the Clock. En met Louis Armstrong. Ja. En er kwamen orkesten. Dat was een zieorkest van de Willem Friese Kapel uit Assen. Dat heette was dus een nogal mooi orkest. Die kwamen erin te dansen. Ging je op dansen, zondag, smiddags, kocht wie een paspartoutje van Draaien tot Zezen was dansen. En dan ging gaan naar Roes, een beetje bieskieren. En ik kwam... Het was dan half acht en weer dansen tot half twaalf. En dit was kloer.
0: Ja, maar dit is toch... En 57?
5: Ja, toen was ik 20 jaar.
0: Oh. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,
5: rock. Dat was het. En ik kijk wat ik toen aan had. Dat was een griesblauwe broek met een beige kleurig vestje en een groen jasje. En we hadden zo'n twee van die kammen in de butsen. En ik gooi een kippenkontje trekken achter.
0: Een kippenkontje? Leg eens uit, meneer Kloek.
5: Dat hoorde dat we bibelcontrole van links en rechts. En daar had je twee van die ronde kam mij in de bussen. En dan kon je bibelcontrole down. Nou, en dan bleek naar net een kippenkontje van achteren. En die ging ook wel naar Buenos Aires touw in Wedde. Of ook wel eens een keer naar Struve in Hoge Zand. Maar wie bij meestal bij Dommering. Ja, en de oorsprong, ja, er was dan een kroeg op het Marktplein. Co-had die man. En door gingen we erin. En nog wel eens dan 1 uur. Maar ja, dit moest je wel naar Roes. Ik had hem dan zo lekker. Maar ja, ik moest van Winschoten wel naar Nijs gaan.
0: En het luisteren naar rechterlijn, meneer Kloek, of niet?
5: Ja, dat ging wel. Wat er dronken werd, dat was toen zo, de dames hadden meestal aan een schuurtje of aan een frisje. En er werd cola dronken en er werd ook wel pils dronken. En nou ja, we wat andere dranken, maar zoals nou, en er werd natuurlijk wel rood.
0: Oh ja, maar, natuurlijk. Ja.
5: En wie als die dansen ging, hè, en je moest dat, nou, een beetje slow dansen, een beetje Engelse wal, dat je te dichtbij me kwam. En ik kwam bij Dommering eraan en dan zei Amy, jong, gezegd dat nooit weer, aan mijn stalse zou niet weer komen.
0: Serieus?
5: Ja, dat was zo.
0: Dus ja, te veel fysiek contact was gewoon verboden?
5: Sliepen, dat moet nooit. Ja, dat moet, dat kon nooit. Dat kun je terecht wezen.
0: Waarom was dat?
5: Ja, nou ja, goed, daar ging je naar de voldommering niet hebben. Dat ging nooit.
0: Nee.
5: In mijn Koran dachten zoals nou, dat was nou niet zo.
0: Nee.
5: Was ook nog zo, er was een man klein, die stond bij de kassa, doordat hij er binnen ging, zondagsmiddags, om 3 uur. En er was er wel jongens, een van de jongens was erbij. En hij zei, klein, is toch een strikje voor me, jong? Nee, klein, dat heb ik vergeten, zei de jongen. Nou, zei hij, we hebben van een strikje voor die het loodje liggen. Moest een strikje voor hebben.
0: Maar meneer Kloek, als ik dit zo hoor... Je weet nog tot in detail, hè? Wat zegt dat?
5: Ja, natuurlijk. Ik heb vrouw gedanst en zat bij Lien Wolters. Toen was ik 14 jaar.
0: Ja.
5: En toen ik zo gauw dansen kon en bij de operette was aan mijn Sitsja, toen kwam ik met Gretel van Brugger in de hoek heen. En toen heb ik later ook dansen ver vermoogd.
0: Ja. Nee, maar ik probeer te zeggen, meneer Kloek, dat je dit allemaal nog zo weet.
5: Hoe
0: kan dat? Ben de herinnering zo waar?
5: Ja, die ben zo, ja. Ik word half wel nog. Ik werk ook met bijvoorbeeld de musea hier in Grun. Ja. Zo in Schans en ook voor Bhutan en zo. En dan vroeg ze me wel eens af zo. Dat lepel ik zo op.
0: Ja, geweldig. Nou, ja. Ik zal zeggen, bel nog een keer Volker, meneer Kloek. Want ik vond het mooi.
5: Hartstikke goud, bedankt, hè.
0: Bedankt, mooi.
5: Succes.
0: Mooi. 89, hè. Ja,
2: geweldig.
0: Geweldig. Brunette Sanders, ik moet hem kijken. Wat zou je denken, Brunette? Weet jij het ook nog allemaal tot in detail?
6: Ach, god, allemaal nog. Kom maar weer beleven.
0: Ja, want vertel, wat waren een beetje de vaste stekjes?
6: Nou ja, bij ons in Nijschaand heeft bardancing Le Bastion met DJ Eppo Boven. Dat was een geweldige periode.
0: Ja, en DJ Eppo Boven.
6: Een app boven, ja, dat was geweldig. En een trotje zijn verhogen en Lothar de Westolder. En toen gingen we met, in iets van Fenne Wolt, die kwam Sotroos met beurzen vol en beerten naar Schansentouw.
0: Ja.
6: En vrijdags gingen we op Brommetje naar Fenne Wolt houden. Dus we hebben een tiende doorbeleefd.
0: Achterop Brommer Brunet? Of,
6: ja, een ja. Maxi en Rode.
0: Wie wel dan? Wie wel achter op de brommen?
6: Achteral? Oh, nee. Oh. Ik heb hier nooit brommetje, ik heb nooit broekje.
0: Nee, oké.
6: En Lothar, dat was tolder. En dan hebben we golden zien beleefd in Schutstalen.
0: Ja, want de Hajo Kiel hebt er nog naar de studio. Ook vervent kroegganger. In Vlacht Vegas, zoals hij het noemde, hadden we Vanity en de Schutstal. Maar dat zijn ook wel roemruchte namen, volgens mij, hè?
6: Ja, Schutstal heeft golden zien beleefd. En het mooiste was altijd mijn pa en moeder. Zei, nou, toen stap ze me nooit bij Jan en alle mannen in de auto weer om. En toen belde ze me op. En als het een vriendje had, daar is midden in het nacht. En dan was het nog telefooncel. Dan ging ze eroverkijken naar de kroegzaal. En dan ging ze hem bellen. En dan zei ik aan papa en mama, blijf maar bij de Rabobank staan, hè? En dan kwam de draam weer erbij. En dan had ze pyjama naar haar. De jaren eroverheen. En zo hadden ze je op.
0: Ja, mooi man. Ja, geweldig
6: en
0: dit.
6: Herman Brood, alles even met mogen. En wat ik nog best een keer, was ook nog een leuk nieuw om te vertellen. Toen werden de London Knights, die gingen erop trainen. Alleen voor de dames.
0: Oh. En Ladies Night?
6: Nou, dat was echt ladies. Nou, dat was echt alles goed, hè?
0: Ja. Alles goed? Wat?
6: Ik ben echt een slaboet. En nee, ik zeg ook bang voor, maar ik ben het zo met hartkloppen toe gewoon.
0: Maar wacht even, Brunette. Alles goed?
6: Echt alles goed. Ze sprongen over het zoveel dingen. Dat komt dan allemaal mooi op.
0: En
6: Zet ze maar eens op, de London Knights.
0: Ja, oh, dat is zo'n clubke. Oh, wacht even, Stefan begint weer heftig te knikken.
2: Ja, wat bedoel jij nou?
0: Nee,
6: het was gewoon Chippendales, hoor. Het was echt London Knights.
0: Oh,
2: daar moest ik dan direct aan
0: denken. Ja, ik dacht ook.
6: Nee, de London Knights. Disney deed echt alles over. En die sprong met van alles over tovels heen.
0: Ja, oké. En doe zelf nooit, toch?
2: Gezwaaide zonder handen, zeg maar.
6: Ik ben er met hartklap. Doe het gewoon weg, weet niet.
0: Ja, oké. Dat ging hem te ver.
6: Dat ging echt
0: te veel. Ja, oké.
6: Maar gewoon periode, gewoon tijd. Kom maar weer over dan.
0: Geweldig dit, Brunette. Ja, was een mooie tijd, toch? Daar komt het ook op neer, ja.
6: Ja, precies. Ja. Toch aan het
0: van. Bedankt voor het belden, hè.
6: Ja, graag gedaan.
0: Ik ga hem googlen op de London Knights na werktijd. Mooi. London Knights. Wist jij, kende jij die, Edwin? De London Knights, alles ging uit. En wilde avond, zelfs Brunette ging het iets te ver. Die verliet de discotheek maar. Ja, ik ken ze niet hoor, maar tel maar.
1: Ik heb me nog wel wat schaars geklede avonden herinneren, ja.
0: Rita Willems, Kropswolde, goedemiddag.
1: Night Delft zelf was trouwens ook leuk.
7: Oh, ja, ja, hallo.
0: Mooi, Rita. Kende jij die London Nights?
7: Nee joh, zover ben ik nooit gegaan hoor.
0: Nee. Hey, maar jij hebt ook mooie herinneringen, hè? Oh, oké, okay, gelukkig maar. Ja, jij hebt een mooie herinnering aan de Jolly Joker, volgens mij, hè?
7: Zeker, ja.
0: Vertel.
7: Nou, ik ging vroeger al het liefste naar de Jolly Joker. Eerst dansen bij Lesterhuis, of dansles.
0: Ja.
7: En in het begin mocht ik nog niet zo laat thuiskomen, maar nou, toen het dan wat meer werd toegestaan naar de Jolly Joker. Ja. En nou, heel wat vriendjes gehad, lekker gedanst, lekker gezoend. En nou, op een gegeven moment had ik een leuke collega, Erik. En ook is afgesproken daar. Maar ik kende hem al een poosje, maar hij was een beetje bleu. En toen dacht ik, nou, ik weet niet, hè, vindt hij mij nou wel leuk? Of ja, valt hij misschien op mannen? Weet, ik weet van andere jongens die waren direct van het zoenen en dat soort dingen. En nou, we hadden lekker, hij was er ook, lekker bessentje. En nog een bessentje. En op een gegeven moment een beetje aan het schuifelen op de dansvloer. Ja, ja, ja. En nou, dan toen had ik mijn mond vol met een ijsklont en de bessen.
0: Oh ja.
7: En toen gaf hij mij een zoen. Dus toen kreeg hij van mij het ijsklontje. En nou, we hebben toch een warme relatie gekregen. We zijn nu al 43 jaar bij elkaar.
0: Het ijsklontje is ondertussen nou wel gesmolten, denk ik, hè?
7: Hij is wel weer, was wel gesmolten aan het eind van de avond. Dus,
0: geweldig, nee, Rita.
7: Was, altijd er leuk om me heen te gaan. Veel mensen, je kon even chillen. En ja, beneden was dan een dansvloer met een discjockey. En nou, dan kon je wel eens een paar liedjes aanvragen en dat soort dingen.
0: En welke muziek werd dan gedraaid, Rita?
7: Ja, heel populair eigenlijk. Ik weet zo die namen niet, maar eentje over een, wel wat Duitse nummers. En, oh ja, en nou, gewoon lekker schuifelnummertjes.
0: En weet je nog wat er werd gedraaid toen jullie die eerste zoenen uitwisselden?
7: Nou, het zal wel iets zijn van, ik ben niet zo goed in die namen, met zo'n Frans nummer.
0: Frans nummer?
7: Zit dat nog Erik?
0: Oh, Erik zit ook bij je?
7: Ja, die zit bij me.
0: Geweldig.
7: Zo'n Frans nummer, zo echt, nou, een beetje.
0: Voulez-vous coucher avec moi?
7: Nou, die was er ook, maar je t'aime.
0: Oh, je t'aime. Ja, ja, ja,
7: ja.
0: Prachtig. Ja,
7: daar kon je heerlijk een beetje op zwijmelen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Och, en die dus, ijsblokjes, die gingen maar heen en weer, hè?
7: Ja, ja, je hebt er maar weinig meer van, denk ik, hè? Waar je even een lekkere dansje kunt maken. Vroeger was het altijd nou, best wel veel keuze.
0: Ja.
7: En je had nog déjà vu en privé.
0: Ja.
7: En, nou, we gingen wel zo'n ronde naar de pub en... Ja, goed, we zijn natuurlijk ook veel ouder nu. Maar
0: het is een andere tijd ook, hè?
7: In de stad. Wat zeg je?
0: Het is een andere tijd.
7: Andere tijd, ja. Maar toch was dat ontzettend leuk.
0: Ja. Nou, en zonder de Jolly Joker, Rita, had jij jouw bleuwe Erik nooit ontmoet, hè?
7: Nou, we waren al min of meer al collega's.
0: Ja, dat is ook weer zo. Maar dan was die vonk misschien...
7: Dat er niets van dat mooie muziek was.
0: Precies, precies.
7: En Bessen.
0: En Bessen. Koeberg?
7: Koelbergje.
0: Oh, lekker. En drink je dat nog steeds wel eens?
7: Ik koop het nog eens een enkele keer.
0: Nou, als je het in de kast hebt staan, ook al is het nog niet eens 1 uur... schenk je jezelf er maar in, want ik vond het een mooi verhaal.
7: Gaan we doen. Misschien gaan we dan nog weer even lekker zoenen.
0: Nou, ik hoef er niks van te weten, Rita. Bedankt.
7: Oké.
0: Okay. Hey, mooi.
7: Fijn uitzending.
0: Yo, mooi. Nou, dit geweldig. Is toch precies wat we wilden?
2: Ja, ik zit opeens te bedenken. Ik ging vroeger ook wel eens op de fiets vanaf Rode... helemaal naar Tinalo, naar de Friese Brug. Fantastisch. Weet later nog history, geloof ik. Maar ja, dat zei niemand.
0: Nou, als mensen Stefan in zijn uitgaanstijd hebben meegemaakt... kunnen ze ook bellen? Of liever niet?
2: Nee, wat happens at de discotheek steeds in de discotheek, okay. Hè?
0: Jongens, bedankt allemaal voor delen van deze prachtige herinneringen. Ik vond het gezellig. Tot morgen. Mooi.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Het is niet leuk. keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
10: Ik wel, bij NRV.
11: NRV?
10: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
11: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
12: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 1 uur.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
23: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
24: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
25: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
26: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
27: Radio Noord.
28: Tussen de middag.
29: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen naar Direct en Fox de Fox.

0: The Fox, uitgerund naar Precious Little Diamonds. 11:01 is het aardappelzetmeelconcern AVB haalt de broekriem aan om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. En dat leidde onder boeren tot veel boosheid. AVB wil die pijn nu met een aantal maatregelen verzachten, zegt directeur David Fouzer.
1: De reacties zijn natuurlijk vol zorgen. We hebben afgelopen week extra ledenvergaderingen gehouden om natuurlijk alle vragen en zorgen die er zijn, om die zo goed mogelijk te adresseren. Het is denk ik goed om te benoemen, dit is een prijs waarmee we starten dit jaar. En we hebben bewust vanwege alle dynamiek in de markt met meer voorzichtigheid dit jaar ingestoken. Maar dat daar veel zorgen mee gepaard gaan bij onze leden, dat mogen duidelijk zijn.
2: Ja, hoe reageren zij?
1: Nou, wat ik zeg, veel zorgen, veel ongeloof, omdat de AVB de afgelopen paar jaar goed en stabiel heeft gepresteerd. Dus is zo'n daling is natuurlijk dan een forse verandering ten opzichte van afgelopen jaar.
2: Wat betekent dit voor de coöperatie AVB?
1: Het betekent dat soortgelijke vragen en zorgen ook binnen de onderneming natuurlijk, binnen de coöperatie, naar voren zijn gekomen. Het betekent voor de onderneming ook dat we extra maatregelen zullen nemen, kostenbesparende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het verdienvermogen voor onze leden dit teeltjaar veel beter zal eindigen dan waar we nu mee starten.
2: Wat is nou de oorzaak van deze prijsdaling?
1: Ja, naast alles wat er in de wereld gebeurt, zie je dat het overaanbod van aardappelen en daarmee ook aardappelzetmeel ten opzichte van de vraag de grootste drijver is.
2: Dus er is te veel geproduceerd?
1: Er is niet alleen door AVB, maar door de hele markt te veel geproduceerd ten opzichte van de vraag die er in de wereldwijde markt is.
2: Heeft de droogte van afgelopen tijd hier ook nog effect op gehad?
1: Ja, dus we hebben de prijs gecommuniceerd voordat de droogte zeg maar echt grip op de akkers bij onze leden begon te krijgen. En dat lijkt flinke impact te gaan hebben op onze telers. En wat dat betekent voor de afzet van onze producten en ook voor de uiteindelijke prijs die we kunnen uitkeren is nog te vroeg. Maar we verwachten wel dat we aan de prijskant dat een opwerkend effect zou hebben.
2: Blijven boeren nu zitten met hun aardappelen of hoe zit dat?
1: Nee, ze blijven zeker niet zitten met hun aardappelen. We hebben afgelopen jaar ook de aardappelen van onze leden afgenomen. Ik denk dat de uitdaging, je had het net al aan, meer zit voor onze leden nu op dit moment een lage prijs bij AVB in combinatie met een droogte. De aardappelen ontvangen we nog steeds graag en hebben we ook nodig natuurlijk als coöperatie om uiteindelijk de afzet van onze producten te borgen.
2: Welke maatregelen worden genomen door AVB?
1: Ja, dus we gaan ons investeringsbudget verlagen. We gaan op een aantal plekken in de organisatie een vacaturestop verder doorzetten. En we gaan ook kritisch kijken naar de kosten die we hebben om die verder naar beneden te brengen.
2: En wanneer kunnen de aardappeltelers ervan uitgaan dat het weer voorbij is, dat de prijs weer omhoog kan?
1: Nou, wat AVB in ieder geval niet kan beïnvloeden is natuurlijk de dynamiek in de algemene markt. Maar we kunnen wel onze eigen prestatie in die markt verbeteren. En daar zijn onder andere de zojuist besproken maatregelen voor bedoeld.
0: Zei David Fouzer, directeur van AVB, in gesprek met verslaggever Jonnar Veenen.

0: Steenvanger, het mooiste wat ik ooit zag. En ondertussen ben ik ook even aan het googlen. Want ik had het met Femke over dat duettenplan. Hè, de duetten top 50 of misschien wel top 100. En daar komt George Michael dus heel vaak in voor als suggestie. Maar als ik dan even kijk met wie die man allemaal geduetteerd heeft. Dat is echt ongelooflijk. Whitney Houston, Aretha Franklin, Mary J. Blige, Elton John, Beyoncé, Luciano Pavarotti, Paul McCartney, Stevie Wonder, Queen, ja, Somebody to Love, dat is natuurlijk die live versie, Smokey Robinson, en zo gaat het maar door.
1: Ongelooflijk.
0: Ik had dat helemaal niet zo door, maar die man die heeft heel veel duetten gemaakt.
1: Ja.
0: Gelukkig is hij solo ook heel goed.

0: Justin de Wil, Cheerio, doet het nu goed in de discotheken. Ik zit nog steeds een beetje te denken aan het vorige uur. Het was echt leuk.
1: Zijn er nog wel discotheken dan?
0: Nou, nee, ja.
1: Niet meer zo, niet meer zoals onze tijd, hoor.
0: Nee?
2: Nou, de Palace is een tijd geleden weer geopend.
0: Ja.
2: Voor ook echt 40-plus publiek ook.
1: Ja, is het dan ook echt weer een discotheek of is het gewoon...
0: Nee, dat klopt. Palace is gewoon echt een discotheek.
2: Een discotheek.
0: Okay.
2: Maar je had bijvoorbeeld in de Poederstraat ook nog Twister of zo heette dat.
0: Ja.
2: Ja, er zit nou inmiddels ook een hapjeszaak met drankjes en dingen.
0: Oh, wel met
2: maar
0: drankjes.
2: Niet echt een discotheek.
0: Nee, oké. Okay. Werd ook gedraaid in de discotheek dit vroeger, hè?
2: Ja.
0: Kim Wilde.
2: Yes.
0: Kids in America om 2:15.

0: stond hij te headbangen op de dansvloer. Onze Edwin in het veld, zometeen met het nieuws, met daarin.
1: Nou, dit kon je ook nog wel vinden daar trouwens. Ja?
0: Oh, ja. Dat kost hem altijd geld, denk ik. Oh, dat! Oh, leuk. Oké, zometeen meer.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Half twee geweest. Hoogste tijd voor Noordnieuws. Mooi Edwin.
1: Mooi Nivino. De rechtbank in Den Haag heeft besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. uit Uithuizen op te heffen. Gisteren diende de strafzaak tegen de man. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag was de verdachte in het bezit van twee bijlen, met erin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Het Openbaar Ministerie denkt niet dat hij de prinsessen echt wilde doden. Uit onderzoek blijkt dat Van der H. schizofreen is en een cannabisverslaving heeft. De rechter doet 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. Het gebeurt niet vaak dat een rechtbank een dag na de inhoudelijke behandeling tot zo'n beslissing komt. Een woningcoöperatie kan niet zomaar een huurwoning in wanneer de bewoner overleden is. Dat zegt manager woonzaken Gea Reitsema van Nijenstee naar aanleiding van de muizenplaag in de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningen Oosterparkwijk. De bron van de overlast is waarschijnlijk de zwaar vervuilde huurwoning waarvan de bewoner dus overleden is. Buurtbewoners zoals Sandra Bakker vragen zich af waarom Nijenstee niet eerder ingreep.
9: Bij mijn neef op 13A wemelt het van de muizen. Het is verschrikkelijk. Ze lopen door de huizen en in de tuinen. Noem het maar op. Wij hebben zelf wel last van muizenkeutels. Ik heb ze toevallig nog niet gezien in huis afkloppen. Hopen dat dat zo blijft. Maar we ruiken hier wel in de inloopgang, zeg maar. Een beetje een penetrante geur.
1: Nijenstee kon niet eerder optreden, zegt manager Gea Reitsema.
10: Hier in deze straat is gewoon een trieste omstandigheid dat er een bewoner overleden is. En heel simpel, je mag volgens de wet ook niet zomaar als verhuurder dan een woning binnentreden. Dus je kan daar niet zomaar naar binnen. We hadden op dat moment overigens ook nog geen bewijs of vermoeden dat daar heel veel muizen zouden zitten. Dus je moet wachten op instanties en op erfgenamen voordat je zo'n woning binnen kan.
1: De woning van de overleden man wordt vandaag leeggehaald. In Farmsum start binnenkort de bouw van een vulstation voor groene waterstof. Vanaf daar kan de waterstof per vrachtwagen worden vervoerd naar bouwterreinen, schepen en andere locaties zonder vaste leiding, waar veel stroom nodig is. De waterstof wordt geproduceerd bij Nobian op het chemiepark en per leiding getransporteerd naar het vulstation. En daarvoor wordt onder het Oosterhornkanaal een leiding geboord. Alle benodigde benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen. Edward Doorten van Green Planet legt uit waarom het vulstation belangrijk is voor de energievoorziening.
11: Je wilt heel veel energie in de vorm van stroom van A naar B hebben. Dat elektriciteitsnet kan dat niet aan. Als je het in de vorm doet van waterstof met moleculen. Wij zijn erin gespecialiseerd om die waterstofmoleculen te transporteren in bulk trailers over de weg. Maar GasUnie werkt natuurlijk aan een leidingnetwerk.
1: En zo komen er vanuit de Eemshaven verbindingen met onder meer Duitsland en Rotterdam. En in Winschoten zijn kunstenaars begonnen aan een reusachtige muurschildering van 75 meter lang en 5 meter hoog. Kunstwerk moet de geschiedenis van de graffiti in Oost-Groningen in beeld brengen. Winschoten had in de jaren 80 namelijk een verrassend grote en actieve graffiti scene. Hugo Engweda vertelt hoe die historie nu tot leven komt op industrieterrein De Rensel.
12: Daar heeft kunstenaar Marcus Wetman, die heeft een hele grote metershoge Polaroid-foto's geplaatst. En de dat zijn 11 2x3 meter Polaroid-foto's en die vormen een kader voor 11 graffiti-kunstwerken. Waarbij de pioniers van de graffiti in Winschoten samen met de jonge generatie, de huidige artiesten, samen die Polaroids gaan vullen.
1: En dat kunstwerk wordt 29 augustus onthuld.
13: Dankjewel. Gaan we naar Roland.
14: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
13: Dankjewel Roland, ouwe knipoger. 6:30 is het. Zometeen gaan wij ons richten op het Groninger landschap. Want die hebben weer wat klimaatpoelen. Maar er is ook muziek. Onder andere Shanna Spiro.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Mensen, als je kool wordt, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer dit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.

0: Shanna Spyro, Material Lover. En daarvoor de Human League. Klimaatpoelen. Ik zei het al, maar wat is een klimaatpool? Daar ga ik het over hebben met het Groningen Landschap. Want die stichting werkt aan het project 10 klimaatpoelen in Groningen. De eerste 4 zijn al gerealiseerd. En er moeten er nog 6 komen. Maar eerst even die klimaatpoelen. Wat zijn dat eigenlijk? Gerlof Groen, projectmedewerker bij... Mooi, goedemiddag. Wat is een klimaatpool?
1: Ja, een klimaatpool. Dat is eigenlijk een beetje een woord wat wij nu binnen dit project zelf hebben verzonnen, zeg maar. Maar het is eigenlijk gewoon een pool. En, als je het heel simpel benadert, gewoon een gat in de grond met water. Dus dat is een klimaatpool. En dan zijn we er nu met een project vanuit, we hebben geld gekregen vanuit het cultuurfonds. Om iets te doen aan klimaatadaptatie in onze gebieden. Dus met klimaatverandering heb je natuurlijk te maken met langere periodes van droogte. En we mochten dan zelf iets een invulling geven van hey, wat kunnen wij in onze gebieden verbeteren om de natuur, zeg maar, vooral zeg maar de fauna die bij langere periodes van droogte die gewoon waternatte plekken nodig heeft om daar iets voor te doen. En toen kwamen we zelf op deze poelen en vanuit de invalshoek, zeg maar, noemen we het klimaatpoelen dus.
0: En wie heeft het woord bedacht, Gerlof? Heb jij het woord bedacht of...
1: Nee, ik weet niet, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Het is briljant bedacht.
1: Dus ontstaan,
0: daarvoor complimenten voor de woordkeuze. Maar hoe werkt dat dan? Want je zegt ja, een gat in de grond met water, maar hoe helpt dat het klimaat dan?
1: Ja, voor de soorten die zeg maar de vochtige gebieden nodig hebben, ja, langere periode van droogte, dan is er meer droog. Dus wij hadden dan vanuit deze invalshoek, dan krijg je dus plekken, waar zijn er meer plekken waar ze kunnen schuilen. Dan moet je vooral denken aan salamanders en zo, kikkerspadden.
0: Ah.
1: En we hebben het ook wel, ik maak het nu heel simpel, maar we hebben er ook wel over nagedacht, zeg maar. Dan heb je aan de noordkant, is de oeverkant, zeg maar, van zo'n pool, is dan heel onstijl, zodat die koudbloedige soorten ook, die moeten eerst opwarmen, zachts, voordat ze het kunnen, zeg maar. Zodat die ook extra plek hebben om, zeg maar, op te starten.
0: Okay.
1: En dus zodoende. En ook, maar ook voor allemaal insecten natuurlijk, die afhankelijk zijn van water voor planting of andere soorten. Dus sommige van die poelen liggen ook in op plekken waar ook gewoon vee loopt.
0: Ja, wat vertel eens, er zijn er al 4, hè?
1: Ja, 3.
0: Dat is 3.
1: Denk ik van door. We hebben daarvoor, 2 weken geleden zijn we begonnen. 3 hebben we in het zuidelijk westen kwartier aangelegd. 1 is bij Nuis, bij het landgoed bij de Koendersborg hebben we 1 aangelegd. En 2 bij, even kijken, in Niebert hebben we 1 bij, achter het Iwema Steenhuis en 1 ergens anders op een verstopt plekje aangelegd. Dus er zijn al 3 gerealiseerd en we hopen dit jaar 6 te doen. Er komt sowieso nog een dit jaar bij het Kaperhalsterbos, dat is bij Overschild in de buurt.
0: Mm-hmm.
1: En nog 2, 1 vlakbij de Steenkool aan de zuidkant van Groningen. En bij Haren, bij het Hemrik, wouden we nog 1 dit jaar hopelijk realiseren. En volgend jaar wouden we dus 10 nieuwe poelen.
0: Ja, want ook in Midwolda toch, de Ennemaborg landgoed? Moet er ook een komen of...
1: Nee, ik denk dat dat verkeerd doorgegeven is.
0: Okay, nee, want anders schrikken ze zich daar weer kapot.
1: Maar eerst was daar ook een van plannen inderdaad. Okay. Maar door het aankopen en verandering en bleek die plek, is die plek vervallen.
0: Okay. Maar hoe werkt het dan? Want dan zijn er dus al 3. Werkt het ook zoals jullie bedoeld hebben en misschien wel hoopten?
1: Ja, dat kan eigenlijk niet misgaan. Ik ben vorige week vrijdag, toen was het al zo droog. Toen waren die eerste 3 net klaar. Dat is met de kranen, allemaal graafwerkzaamheden natuurlijk. Dus het is eerst nog een bak, zeg maar, zonder vegetatie. Maar ik zag al in het diepste punt, bij 2 van de 3 zat ook al, werd al met grondwater gevuld. Dus als dat zelfs vorige week vrijdag al water in zat, net na het graven, dan komt dat wel goed.
0: Ja.
1: Dus, maar over een paar jaar, dan heb je 3. En we hebben gisteren is er nog wat bloemrijk grasland omheen gezaaid. Dus dan ook voor de... Dan krijg je denk ik wel een mooi idyllisch plaatje voor je. Van wat je misschien dan voor je bedenkt met libellen en... vul maar in.
0: Ja. Want, en ben je dan ook trots, Gerlof, als je dan bij zo'n pool staat?
1: Ja, het is dan wel het is 2 meter diep allemaal. En het is net wat meer dan 10 meter in diameter. Dus als je er midden, nu kon je er nog middenin staan, zeg maar, dan is het toch wel. Er zit toch nog wel een paar dagen werk in, zeg maar. Dus dan ben ik wel trots hoor. Daar zijn we wel trots op.
0: Ja, dat
1: wordt door de aannemer gedaan, dus met gepaste trots.
0: En ben jij zelf ook koudbloedig? Dus dat betekent dat je 's ochtends, hoe noemde je dat nou, wel even tijd nodig hebt voordat alles goed gaat?
1: Nee, 's ochtends ben ik op het aardig scherp. Ik denk okay. Dat ik eerder andersom, 's avonds of wat, maar nee.
0: Oké, dus we hebben net op tijd gebeld met jou, Gerlo.
1: Bedankt voor deze
0: inlichting. We weten nu wat een klimaatpool is en we zullen goed opletten. Succes ermee.
1: Joep, bedankt.
0: Hoi.

0: we zijn er toch maar even ingedoken. Want ik denk, ik zie die man op de muzieklijst staan. Ik was blij dat ik hem weer mag draaien. George McRae, Rock Your Baby, de laatste plaat zometeen. Maar die clip kan ik me altijd herinneren. Is volgens mij gewoon in Amsterdam opgenomen. Van het nummer, het ziet er in ieder geval heel Nederlands uit. Hoe ziet
1: er
0: dat
1: heel,
0: nou?
1: Heel top op, ziet dat eruit.
0: Ja, ook dat. Maar nou blijkt inderdaad, deze beste man, gewoon uit Amerika, geboren in Florida, is ooit met een Nederlands model, Yvonne Bergsma gaat het dan om, is daarmee getrouwd. En ze zijn nog steeds getrouwd. Maar door de liefde is hij ook naar Nederland vertrokken toen. Jaren 80 hebben we het dan over. Daarom dat die clip toen ook kennelijk gewoon dicht bij huis is opgenomen. Toen woonde hij hier gewoon.
1: Ja.
0: En ze wonen nog steeds in Limburg.
1: Maar het nummer is al uit 74.
0: Oh, nou dan... voor het verhaal is het mooi. Misschien is later de clip gekomen. Ik weet het ook niet. Maar nee. Ze wonen dus gewoon in Limburg.
1: Ja.
0: Nog steeds. Omgeving Kerkrade. Hij schijnt ook wel eens te hebben opgetreden in de rust van een wedstrijd van Roda JC.
1: Ja, mooi hè.
0: Heeft meegedaan met de toppers een keer als gastartiest. Maar dat nummer, daar weet jij dan weer iets van?
1: Ja, het is geschreven door Casey, van Casey and the Sunshine Band. Alleen die zanger vond eigenlijk dat zijn stem dat hoge bereik niet zou halen.
0: Zit dat in?
1: George McRae haalt dat wel en had er een hit mee.
0: Had jij het bereik ook gehaald, denk je?
1: Nee, ik zit veel te laag.
0: Maar we zijn weer helemaal op de hoogte. Mooi, dit soort muziekweetjes. En wie weet loop je hem dus zomaar tegen het lijf in Limburg.
1: Nou.
0: Als George McRae daar op straat loopt.
1: Flaatje erbij.
0: Oh, lekker. Zou hij dat? Ja, hij zal het.
1: Ja, tuurlijk.
0: Denk ik ook. Ah, je kunt Karel ook zomaar tegen het lijf lopen hier op de gang. Want hij loopt nu de studio binnen voor 2:00 de middag door. Heel veel plezier daarmee. En hier dus George McRae op de radio met die hoge stem, dat hoge bereik.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Hey!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Meertens meubelen
22: en tapijthuis.
1: de vriendelijkste woninginrichter, heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
4: Meertens Meubelen.
1: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Meertens Meubelen.
1: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: Radio Noord.
23: De middag door.
1: Met Karel Oosterhuis.
24: Het is een beetje stil rondom deze dame. Ze moest even een time-out nemen. Maar

Kings and Queens, you're the Ava Max. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Ja, ze zou naar Nederland komen voor een concert, maar ze heeft alles gecanceld. Ze had meer tijd nodig. Nieuwe mensen om zich heen, nieuw management, nieuwe ideeën. En je weet dat als je een goed plan hebt, dan moet je het goed uitwerken. Ze heeft beloofd aan ons dat het wachten zeker waard is. Want, net als bij het bordje, de snackbar goed bereid kost even tijd. We houden haar eraan en wie weet binnenkort een nieuwe plaat. Het zou mooi zijn. Ik ben benieuwd. Frank is het jongere broertje van Sylvester Stallone. En Sylvester die kreeg ooit succes. Hij betrok zijn broer regelmatig bij de films, want Frank die kan muziek maken. En niet onverdienstelijk. Luister naar de soundtrack van de eerste Rocky-films, de eerste drie. Daar hoor je broertje lief voorbij komen. Maar niet alleen als muzikant, hij was ook straatzanger. Hij kreeg een cameo-appearance. Wat dat is, in grote films geven ze soms bekendheid of een vriend of een familielid even een klein rolletje. Die mag dan één zinnetje zeggen of eventjes heel prominent door het beeld lopen. Dat noemen ze een cameo performance. En Sylvester Stallone die gunde dat aan zijn broertje. Sylvester, hè, de grote broer van Frank. Dit is Far From Over.

Teddy Swims op Radio Noord en Mr. Know-it-all. Zometeen een liedje wat wordt beschouwd als het tweede volkslied van Groningen. Zeker onder de studenten. Je hoort hem zometeen. Maar eerst een liedje van The Sweet, Fox on the Run. Op één lid na zijn alle leden overleden. Behalve Andy Scott, die leeft nog. En het zit in zijn bloed. Hij toert nog steeds, ze maken nog steeds muziek. En Andy heeft nieuwe mensen om zich heen verzameld die een stukje jonger zijn. Maar optreden doen ze nog steeds. Muziek maken ook. Uit de gouden tijd toen ze er allemaal nog waren. Op Radio Noord, The Sweet. Dit is Fox on the Run.

Ralf Poelman en Groningen, het gras van het Noorderplantsoen. En er zijn oud-studenten, als ze dit liedje horen, dan gaan ze gelijk staan, hand op de borst en dan zingen ze mee. Dan weet je hoe diep het liedje zit. Deze is van

0: klinkt als een goed gezelschap. Cher, Gypsies, Tramps and Thieves. Over goed gezelschap gesproken. Edwin zometeen met het laatste nieuws. Hij gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Mirabels. Nou, leveren niet heel veel op, hè? Mirabels. 50 euro per ton. Mirabels. Kan beter.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: 1 minuut over 2:30 is het. Laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. uit Uithuizen op te heffen. Gisteren diende de strafzaak tegen de man. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag was de verdachte in het bezit van 2 bijlen... met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Het Openbaar Ministerie denkt niet dat hij de prinsessen echt wilde doden. Het onderzoek blijkt dat Van der H. schizofreen is en een cannabisverslaving heeft. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. Het gebeurt niet vaak dat een rechtbank een dag na de inhoudelijke behandeling tot zo'n beslissing komt. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op 50 euro per ton, bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder veel telers tot boosheid. Directeur David Fouzer van AVB vertelt wat de gevolgen voor zijn coöperatie zijn.
4: Het betekent dat soortgelijke vragen en zorgen ook binnen de onderneming natuurlijk, binnen de coöperatie, naar voren zijn gekomen. Het betekent voor de onderneming ook dat we extra maatregelen zullen nemen, kostenbesparende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het verdienvermogen voor onze leden dit teeltjaar veel beter zal eindigen dan waar we nu mee starten.
3: Een 48-jarige Roemeen is in Boende aangehouden tijdens een grenscontrole. De man moest nog een celstraf van 140 dagen uitzitten voor fraude en rijden onder invloed. De Roemeen kon het afkopen door een boete te betalen, maar omdat hij het geld niet had, moet hij de celstraf uitzitten. En ook een 51-jarige Bulgaar is tijdens de grenscontrole aangehouden op parkeerplaats Boender-Neuland. Hij was passagier in een bus. De man moest voor witwassen een boete betalen. Ook hij koos voor de celstraf, in zijn geval 45 dagen. Meer op rtvnoord.nl.
2: Edwin, dank je. Dan gelijk door naar het weer.
5: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
2: Dankjewel. En het zonnetje klinkt zometeen op de radio met muziek van de Dijk. Bloedend hart en Rondé komt eraan met Love of My Life.
6: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
8: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Dijk op Radio Noord, een bloedend hart. Plaatje over vandaag met een lekker liedje van de Goldenering. Waarom? Nou, bij een optreden van de Goldenering op 18 augustus 1979 in Zevenhuizen ontplofte een magnesiumbom net even te vroeg. Het ging om een zogeheten lichtbom die voor een plotselinge flits moest gaan zorgen. Nou, die flits die kwam er en een van de mannen werd door de rondvliegende metaalscherven in zijn hals getroffen. Hij ging tegen de vlakte, in allerijl naar het ziekenhuis in Groningen gebracht en je voelt de vragel aankomen. Je voelt hem aankomen. Ik ga de vraag zo stellen, maar eerst even een klein stukje van het liedje waar we vandaag mee spelen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Wie van de mannen werd getroffen door een stuk metaal in zijn hals door de magnesiumbom? Was dat A, Cesar Zuiderwijk? Was dat B, Barry Hay? Of C, George Cormans? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Het gebeurde in onze provincie op 18 augustus 1979. Op het podium in Zevenhuizen ontplofte een lichtbom. Een stuk metaal vloog door de lucht en trof A, Cesar Zuiderwijk, B, Barry Hay of C, George Cormans. Jij het weet, 050-3188-288, 050-3188-288. Heb je het goed? Dan zijn de prijzen voor jou en krijg jij van mij een doos met lekkere droge worsten. Ik ben benieuwd. Google is je vriend en als je een gokje wil wagen, kan dat natuurlijk altijd. En dan gaan we zo meteen misschien wel een liedje draaien van Deering. Wie weet, ga ik jou feliciteren en dan weet je dat die worsten naar je toe komen. Nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: Marlene Bakker stroopt de mouw op en gaat aan de bak, de waakhaan. Goedemiddag, Henk-Jan de Haan.
1: Ja, goeiedag, Henk.
0: Uit Zapmeer.
1: Uit Zapmeer.
0: En vandaag een vrije dag.
1: Ja, heerlijk, man.
0: Zoveel vrije tijd, wat doe je ermee vandaag?
1: Ik ben vandaag 31 jaar getrouwd met mijn leidinggevende.
0: Wat flauw met je leidinggevende. Ja, nee, gefeliciteerd, kerel.
1: Ja, dankjewel. Ja, tegenwoordig zijn we ouderwets, hè.
0: Nee, joh, ben je betoet het. 31 jaar geleden, het jaarwoord tegen elkaar gezegd. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Het zwembad in Tropica, ook nog in Veendam. En toen was zij 13 jaar en ik was 15, dus ik kan vandaan gaan.
0: En jij een beetje uitsloven met bommetjes?
1: Ja, ongeveer. Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Hoe ging dat toen dan?
1: Ja, hoe ging dat toen? Wil je verkeer? En ja, dat is goed. Nou, een paar weken later kwam ik bij haar ouders over de vloer. En die had twee doberman. En het eerste wat ze zei, als je het uitmaakt, dan krijg je onze twee honden achter je aan. Nou ja, dan blijf je er wel bij, hè?
0: Dat werd letterlijk tegen jou gezegd?
1: Absoluut, ja.
0: Er werd niet gezegd van, Henk-Jan, luister vriend, jij bent 15, onze dochter is 13.
1: Als ik iets zei, dan kwam de hond achter mij. Nou, geloof me, die wil je niet achter je aan hebben.
0: Nee, maar gewoon hand vasthouden was geen probleem.
1: Ja, absoluut niet.
0: Nee. Henk-Jan, 31 jaar gelukkig getrouwd. In voor- en tegenspoed. En als je zo meteen wint, dan krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten. Die mag je dan delen met je leidinggevende.
1: Ja,
0: de mannen van de Golden Earring, die waren op 18 augustus 1979... in onze mooie provincie in Zevenhuizen. Op het podium ontplofte een magnesiumbom vroegtijdig. Die zou een mooie lichtflits geven. Nou, die flits die kwam er, maar er vloog een stuk metaal in het rond en trof een van de mannen in de nek. Was het A, Cesar Zuiderwijk? Was het B, Barry Hay? Of C, George Kooijmans?
1: Ik zeg George Kooijmans.
0: Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd.
1: Jij krijgt van mij
0: een doos met lekkere droge worsten.
1: Ik. Heerlijk.
0: Is jouw vrouw daar ook dol op?
1: Harde worst. Sowieso.
0: Nou, dan moet je me even uit het plastic halen en even aan de spijker laten drogen.
1: Ja, precies. Ja, dat doet ze meestal ook.
0: Mooi zo. Hoe harder de worst, des te beter die is, hè?
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Dat is gewoon zo.
1: Ja. Ja, doe mij dan zachter, maar goed.
0: Er zit genoeg in. Er kan er eentje aan de spijker, er kan er een zo bij jou het mondje naar binnen.
1: Lekker, man.
0: Henk-Jan, gefeliciteerd. Ik ga doorgeven aan de slager en die worsten. Die zijn bijna onderweg. Geniet van je vrije dag. En geniet van de Golden Earring op Radio Noord. When the lady smiles.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja, 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Stop!
19: Voor bovagschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
10: Radio Noord. De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Eind 2011 verdwenen de laatste telefooncellen uit Groningen. En een jaar later had Maroon 5 een hit met Payphone. Dat is toevallig.

Mike and the Mechanics, Silent Running op Radio Noord. Als je een afspraak zou willen maken met Bruno Mars, dan moet je zijn agenda een beetje kennen. Maar je kan dan kijken op zijn website en dan zie je precies wanneer hij in de buurt van thuis is en wanneer niet. Hij vliegt de hele wereld over. Hij is al in Nederland geweest met zijn tour, de Romantic Tour. En hij gaat zelfs naar Japan toe. Hij vliegt de hele wereld over en overal waar hij komt, hij verkoopt alles uit. Je weet het, als hij iets maakt, dan wordt het goud, zilver, platina. Roep je maar, deze man die weet hoe het moet. En we vinden het prachtig, we vinden het mooi. Echte blazers, goede gitaren. Dit is Bruno Mars en All My Soul.

0: Dennis de Boy op Radio Noord. En een vrouw zoals jij hem al zei. Hij heeft er heel wat gemaakt, maar dit is, als je het mij vraagt, zijn mooiste. Hij krijgt inmiddels AOW €406 in de maand. En Hans zei, dat is wel erg weinig. Ik had gehoopt op meer. Dus hij zei dat hij weer zou gaan zingen. Vooralsnog wachten wij op de nieuwe plaat van Hans de Boy. Dan naar Noordnieuws. Edwin, er is nieuws over de FC te melden.
1: Jazeker, want Steyr Racing gaat van FC Groningen naar AZ. 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing liep in maart dit jaar een zware knieblessure op. Werkt nog steeds aan zijn herstel. Maar toch neemt AZ kennelijk de gok om hem naar Alkmaar te halen.

Earth, Wind & Fire op Radio Noorden Fantasy. Woeste fantasieën, en dat mag, want je weet het, de gedachten zijn vrij. Zometeen Edwin met het laatste nieuws. Hij praat ons bij. Waar het over gaat, hoor je zometeen. En deze is van Carly Rae Jepsen. I really, really, really fantasieën, en dat mag, want je weet het, de gedachten zijn vrij. Zometeen Edwin met het laatste nieuws. Hij praat ons bij. Waar het over gaat, hoor je zometeen. En deze is van Carly Rae Jepsen. I really, really, really like you.

0: Carly Rae Jepsen en I Really, Really, Really Like You. De geweldige videoclip met Tom Hanks. Nou, en Feel Good has a new name. En dat is de clip van Carly Rae Jepsen. Zometeen het laatste nieuws.
1: Heb je ze geteld?
0: Ja, veel.
1: Oh. Nou, zoveel zijn er niet hoor.
0: Oké. Okay.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
5: TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Net na 3:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Stijn Racing gaat per direct van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing liep in maart dit jaar een zware knieblessure op en werkt nog aan zijn herstel. Hij had nog een contract tot medio 2028. Racing kwam van Almere City, speelde in 2 seizoenen 52 officiële wedstrijden voor FC Groningen. In het stadhuis van Groningen is een condoleanceregister geopend om medeleven te betuigen aan de nabestaanden van Jacques Wallage. De oud-burgemeester overleed vorige week op 79-jarige leeftijd.

0: uit. Het condoleance boek blijft deze week nog open. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen heeft het gisteren getekend. Iedereen is welkom in het boek een boodschap achter te laten. Ook online is dat overigens mogelijk. De nationale wespentelling is weer bezig. Dit jaar lijken er opvallend minder wespen te zijn dan vorig jaar. Zo maakte de Groningen voorzitter van de Wespenstichting Sjoerd Fleurke op uit de eerste berichten. Volgens Fleurke heeft het aantal wespennesten flink te lijden gehad onder het extreem droge weer deze zomer.
1: Wespen hebben ook vocht nodig en andere insecten ook. Wespen jagen op andere insecten, dus als er minder insecten zijn dan is het voor de wespen ook minder eten. Wat ook meespeelt is de extreme hitte die we een paar keer gehad hebben dit jaar. Dus dat wespennesten die op warme plekken zitten, bijvoorbeeld onder het dak waar de zon op staat, ja, die worden gewoon doodgekookt. En dat overleven ze niet, als dat een paar dagen zo doorgaat.
0: In het voorjaar was het bovendien enige tijd kletsnat, waardoor veel wespennesten verdronken zijn. En het Groninger landschap krijgt extra geld voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Hiervoor heeft een weldoener een speciaal fonds opgericht, het Patrijsfonds, waarin de komende 5 jaar jaarlijks een ton wordt gestort. De schenker wil anoniem blijven, zegt Thijs Meeuwissen van het Groninger landschap.
2: We hebben wel contact met deze persoon, zeer geregeld. En deze komt ook bij ons langs. Maar deze persoon wil verder graag anoniem blijven. Deze persoon die houdt enorm van natuur. En die ziet ook hoe de natuur onder druk staat. Wat er voor nodig is om de natuurkwaliteit te verbeteren. Die kent ons goed, al jaren. Deze persoon die vertrouwt ons voldoende dat wij zelf mogen weten wat we ermee doen.
0: En het Groninger landschap gaat het geld gebruiken om nieuwe natuur aan te kopen of bestaande natuur te verbeteren. Meer natuur op rtvnoord.nl.
3: Edwin, dank je. En van de natuur naar het weer.
4: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
3: Zometeen genieten met muziek van Depeche Mode. Just Can't Get Enough. En John Mayer komt voorbij. Hij is op tijd. The Last Train Home. Hoor je zo.
5: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
7: 0683 252 162.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

Depeche Mode op Radio Noord en Just Can't Get Enough, uit de tijd dat de drumcomputer en de synthesizer hand in hand gingen. Sterker nog, er waren geen andere instrumenten nodig. Deze twee machines deden alles. En het klonk lekker. En dat heb je zojuist gehoord op Noord.

Shalali, shalala. Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Erwin de Vries die zat al een tijdje met een liedje in zijn hoofd. En hij was aan het schrijven, zat in de studio en hij luisterde en dacht van, nee, het moet heftiger. Ik moet meer beats. Ik moet meer bas. Het moet meer oensch, oensch. Als je in de auto zit, dat je ramen er als het ware uittrillen. Nou, dat heeft hij niet letterlijk gezegd, maar zo heb ik het wel opgevat. Als je goed luistert nu naar de nieuwe single van Erwin de Vries en je draait er een beetje bas bij, nou, je ramen zouden eruit kunnen vallen. Lekker veel laag en een tof nummer. De nieuwe van Erwin de Vries op Radio Noord. Dit is Testosteronie.

0: De Wichters van Maywood op Radio Noord en Rio. Eén bak met feelgood. Van de ene feelgood naar de andere feelgood. Maartje, goedemiddag.
1: Matchen wij leuk met onze kleuren shirts en zo in beeld. En dat graan erachter, prachtig.
0: Oh, wat cool, inderdaad, ja.
1: Ja, heel mooi. We kunnen wel zo blijven staan. Voor het beeld.
0: Nee, ik ga zo weg. Jij mag dan hier staan.
1: Oké. Okay.
0: En wat ga je ons dan allemaal bieden zometeen?
1: We gaan het hebben over meubels. Gratis meubels.
0: Oh, cool.
1: Kijk,
0: ja.
1: Daar ben ik gek op. We gaan het hebben over... Oh ja, over die zaak van die man die prinses heeft bedreigd.
0: Ja.
1: Komt Noor Vloeimans even over vertellen. We hebben een leuke topo. Mm-hmm. Daphne die is daar nu de laatste hand aan het leggen. En de lachlijn, ja, het is heel spannend. Want heel veel mensen weten het. Maar ja, ik heb het goede antwoord nog niet gehoord. Dus...
0: Je moet er wel doorkomen.
1: Ja, dat is dan stap 2.
0: Ik denk dat het zo frustrerend is als je... Het A al weet.
1: Ja, maar ik zag gisteren, maar heel veel mensen hebben het ook gewoon fout hoor. En die denken het ook te weten.
0: Ja, maar
1: dus, ja.
0: Er zijn altijd mensen die het zeker weten. Dan wil je erdoor komen en dan lukt dat niet.
1: Nee. Ja, maar dat is omdat het nu al door zoveel mensen geweten wordt. Dus mijn tip is altijd, bel meteen de eerste keer.
0: 050-3188-288. Dat en meer zometeen in Studio Grun. En Maartje, wens je een fijne middag. Tot morgen.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan het nieuws uit Groningen. Edwin, wat zijn de hoofdlijnen?
12: Stijn Racing gaat per direct van FC Groningen naar AZ. De geblesseerde middenvelder tekent een contract tot medio 2031. De rechter in Den Haag heeft besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der Haar uit Uithuizen op te heffen. Gisteren diende de strafzaak tegen de man. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. En een woningcoöperatie kan niet zomaar een huurwoning in wanneer de bewoner overleden is. Dat zegt Nijen Stee. Naar aanleiding van de muizenplaag in de omgeving van de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Maartje Ettema.
11: Midden augustus, maar dat zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt. Ik mis de hittegolf al een beetje. Wij hebben gewoon een zonnige aflevering voor jou onderweg. Net als Suzanne en Freek. Wat?

0: Susanne Freek, zij zijn onderweg naar later. En als jij onderweg bent naar huis, dan wil je niet in de file staan. Daphne?
1: Nou, het valt allemaal mee. Alleen op de N361 zie ik 6 minuten vertraging tussen Lauwerzoog en tussen Vierhuizen ongeveer.
0: Dat was gisteren ook.
1: Ja?
0: Ook om deze tijd.
1: Ja, klopt.
0: Ja, kijk maar aan,
1: ja,
0: je
1: nee, dat was iets verderop.
0: Je hebt het verteld.
1: Ja, dat was iets verderop hoor, maar maakt niet uit.
0: Oh, nou, maar wel een beetje daar.
1: Een beetje daar in de hoek, ja.
0: Heb je ook een file gezien? Laat het even weten. 050-3188-288. Ja, en als ik naar buiten kijk, Roland, goedemiddag. Ja,
2: goedemiddag, mooi.
0: Een beetje herfstig.
2: Ja, want het is een beetje cool. En het valt een beetje tegen met al die wolken. Ja, de zon die wou niet echt doorbreken. Ik heb er wel een paar keer wat flats gezien. Op dit moment is er een noordwestelijke wind opgestoken. De temperatuur is gestegen naar ruim 19 graden. Meer wordt het ook niet. Vanavond zal de wind weer terug gaan draaien naar het zuidwesten. Op nadering van een storing die komt komende nacht richting ons. Dus in de loop van de nacht dikkere bewolking. En ook later in de nacht een klein beetje lichte regen. 'S Ochtends vroeg even een klein beetje regenachtig tussen 7 uur en 9 uur 's ochtends. En daarna, ja, dan wordt het wat wisselend bewolkt. Dus morgenmiddag komt de zon er af en toe bij. Dan wordt het 20 tot 21 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan kan er ook nog een aantal losse buien ontstaan die dan overtrekken. Dus het is morgen een droge periode en een enkele bui.
0: En een graadje meer.
2: Jazeker, 2 graadjes meer bijna. Ja.
0: Nou, kijk aan. Dankjewel. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Hoi. Heel veel nieuws over die muizen.
1: Ja.
0: Daar krijg ik meteen helemaal zo kriebels van. Maar ik zie best wel vaak muizen, want op stal heb je dat altijd. Hè?
1: Oh,
0: die schieten dan weg als je uitmest. Maar ja, ik heb echt iets meegemaakt. Ik heb nog nooit, dat is nu 2-3 weken geleden, maar ik krijg weer het helemaal Spaans benauwd als ik eraan denk. Want wij hadden ook muizen thuis. En die zaten bij ons in het keukenmeubel achter een plint. We konden daar niet echt bij. Maar
1: oh, ja.
0: Op een gegeven moment hoorde je gewoon echt heel hard gepiep. Gewoon, ik zat op de bank en doe echt heel hard.
1: Okay.
0: Dus met die katten daarheen. En die katten doe ik dan daarachter. Maar die konden er ook niet echt bij. En ik heb ook nog een hond. En iedereen keek een beetje zo van, zal wel.
1: Ja.
0: Dus Stefan aan de slag met muizen vallen en met dingen en zo. En op een gegeven moment, ja, we kregen maar geen muis te pakken. Ja, weer niks aan de hand. En nog een paar dagen later was de keukenlaar open. Dus best wel een hoge keukenlaar onder de gootsteen.
1: Uh-oh.
0: Zo'n rat.
1: Nee, ja. Een rat? Oh. Maar wat je net voordeed, leek wel 30 centimeter of zo.
0: Nooit dat ik echt oprecht. Ik wist gewoon niet waar ik het zoeken moest. Want hij bleef ook best wel gewoon zitten. En ik stond gewoon te kijken. En de hond stond naast me, maar die zag het niet. Die keek alleen naar mij, want ik was in de keuken. En toen zag ik die 2 katten. Maar ik heb Steen, dat is mijn kleine kat. Die was ongeveer zo groot als die rat. En die kan hem niet pakken. Dus heb ik mijn grote kat
1: opgetild.
0: Mijn oude bestje, boy, zo. Die heb ik daar zo ingegooid. Gewoon. Ik dacht, ja, wat moet je? En toen ging die rat.
1: Los jij maar op.
0: En toen was die weg. Maar ja.
1: En nu?
0: Ja, en nu, ja, dat weet ik niet. Wij hadden daar de vuilnisbakken staan.
1: Oh, oké.
0: En die hebben we daar weggehaald. En sindsdien is het rustig. We hebben ook geen, je mag ook geen gif of zo. We hebben eigenlijk gewoon niks meer gedaan. En we hebben hem al 3 weken niet gezien. En we hebben dus de vuilnisbakken net op een andere plek. Maar
1: ja.
0: Als iemand nog een tip heeft.
1: Nou, je moet gewoon vooral alles goed afsluiten.
0: Ja,
1: dat is het voornamelijk. Ja.
0: Ja, maar ze kunnen niet uit. Ze kunnen alleen maar daar er dus uit. Je kan niet achter kastjes of zo komen. Ze kunnen niet ergens anders. Alleen maar daar. Nou ja, het is. Tips zijn welkom.

0: Een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It hoorde je en daarmee werd het 13 minuten over 4. De man uit Uithuizen die gisteren terecht stond voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia is vandaag vrijgelaten uit de gevangenis. Gisteren eiste het Openbaar Ministerie in Den Haag TBS met dwangverpleging tegen Anne Romke van der Ha voor zijn plannen om Amalia te ontvoeren naar Polen. De 33-jarige man was psychotisch en wilde met haar gaan survivalen in Polen. Daar ga ik over praten met verslaggever Noor Vloermans. Noor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst maar even de uitspraak. Over 2 weken komt hij. Hij is nu al vrij. Waarom?
1: Ja, dat klopt. Hij is vanmiddag vrijgelaten. De rechtbank in Den Haag zegt dat er geen ernstige bezwaren meer zijn om hem voorlopig nog vast te houden. Dat houdt in, hij zit in voorarrest. En om iemand in voorarrest vast te houden, dus tot de uitspraak, dan moet het wel vrij, moeten de verdenkingen vrij ernstig zijn. Dat zijn strenge eisen waaraan getoetst moet worden. Er moet een ernstige verdenking zijn en er moeten bepaalde gronden zijn om iemand vast te houden. Dus iemand moet vluchtgevaarlijk zijn. Er moet een celstraf van ongeveer 12 jaar tegen iemand geëist kunnen worden. En er moet dus een ernstige verdenking zijn. En waarschijnlijk is het zo dat de rechtbank daar niet aan kan voldoen. En dan is de enige optie die er nog is om iemand vrij te laten.
0: Ja, betekent dat dan ook dat hij voor al deze dingen die jij net noemde, hè, niet in aanmerking komt?
1: Nou, wat het wel zou kunnen betekenen, ik heb even met een paar advocaten gesproken die niet betrokken zijn bij deze zaak, maar het zou kunnen betekenen dat er te weinig bewijs is om hem te veroordelen voor waar hij van verdacht wordt. En het zou dus aan kunnen schurken tegen vrijspraak. Nou, eiste het Openbaar Ministerie gisteren al vrijspraak voor het plan om Amalia te doden en Alexia, en ook de bedreigingen naar de prinsessen werd vrijspraak voor gevraagd, omdat de prinsessen niet van die bedreigingen op de hoogte waren. Dus die bedreigingen die bestonden wel, maar de prinsessen wisten daar niets van af. En dan hield je eigenlijk alleen de plannen om Amalia te ontvoeren naar Polen over. En dat is onvoldoende om hem daarvoor in voorarrest te houden.
0: Lijkt dat dan in hun ogen, denk je, onschuldig of zo? Dat hij denkt, ik ga survivalen in Polen. Het klinkt natuurlijk bizar.
1: Dat is het ook. En dat vond hij zelf nu ook. Want hij zat toen in een psychose. Hij krijgt nu in de gevangenis kreeg hij medicijnen om die psychose te beteugelen. En die sloegen aan. Hij was niet psychotisch meer. En hij blikte er nu ook op terug. Zo van, ja, dat sloeg nergens op wat ik toen dacht. Hij had het nu ook wel door dat het allemaal waanideeën waren. En dat het niet realistisch was dat hij met Amalia zou trouwen en met haar naar Polen zou gaan.
0: Nee, niet heel realistisch. Maar de eis ligt er wel, hè? TBS, is het dan, komt het vaker voor dat iemand dan wordt vrijgelaten?
1: Het is wel uitzonderlijk dat iemand dan wordt vrijgelaten. Als hij wordt vrijgesproken, betekent dat ook namelijk dat hij geen TBS kan krijgen. Want daar moet een delict aan ten grondslag liggen. Je kunt niet iemand TBS geven zonder dat er iets strafbaars gebeurd is, natuurlijk. En dan moet de rechtbank een andere weg ingaan. Dat betekent dat een andere rechter moet gaan oordelen of hij misschien toch opgenomen moet worden. En nou ja, dat kan dan ook gedwongen zijn, dat hij gedwongen wordt opgenomen. Maar dat is een heel andere beoordeling. En dat staat ook los van het strafrecht.
0: En wat gebeurt er nu? Want hij is 2 weken vrij. Waar gaat hij dan heen?
1: Dat wil de rechtbank niet zeggen. Dus het is niet bekend waar hij heen gaat. Het kan zijn dat er ergens in een kliniek een plekje voor hem is. Want gisteren tijdens de inhoudelijke behandeling ging het ook een tijd lang over dat deze man niet zomaar op straat moet komen te staan. Dat vond het Openbaar Ministerie. Dat vond zijn advocaat. Dat vond hij zelf ook. En dan gebeurt het de dag later toch. Ja, dat is natuurlijk opvallend. Maar misschien is er ergens in een kliniek een plekje voor hem. Ik betwijfel het, gezien de grote bezettingsproblemen in zowel de gevangenissen, de TBS-klinieken en de GGZ. Maar het zou kunnen.
0: Oké, dus over 2 weken uitspraak gaan we het dan weer volgen.
1: Zeker.
0: Goed, dankjewel.

0: We gaan weer op pad. We krijgen een lesje topo van Daphne vandaag. En waar gaan we naartoe?
1: We gaan vandaag naar Biesum.
0: Mooi.
1: Biesum, een wierdedorp in de gemeente Eemsdelta. 51 inwoners. En het ligt een beetje aan Delfzijl eigenlijk.
0: In Delfzijl, helemaal een beetje opgeslokt. Of
1: nou, niet? Precies. Ja, noordwesten van Delfzijl. Ligt er eigenlijk gewoon aan vast.
0: Ja. Nou ja, dus we doen een stukje Delfzijl, maar we noemen het Biesum.
1: Ja, zeker. Nou, en ik hoop dat een van die 51 inwoners nu luistert. Ja. En denk, daar wil ik wel wat over vertellen.
0: Biesumer. En dan kunnen we meteen eventjes vragen van, goh, weet je, ben je nou meer een Biesumer? Of voel je meer echt gewoon, nee, ik woon in Delfzijl? Ja. En andere feitjes, alles is welkom. Hè? Ben je er wel eens geweest? Laat het even weten. 050-3188-288 met al je informatie over Biesum. En dit zijn Fries Wolma en Henny Dolsma.

0: vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Half 5 geworden, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
13: Mooi maatje. Stijn Racing gaat per direct van FC Groningen naar AZ. 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing liep in maart dit jaar een zware knieblessure op en werkt nog aan zijn herstel. Hij had nog een contract tot medio 2028. Racing kwam van Almere City en speelde in 2 seizoenen 52 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Een woningcorporatie kan niet zomaar een huurwoning in wanneer de bewoner overleden is. Dat zegt manager woonzaken Gea Reitsma van Nijenstee. Naar aanleiding van de muizenplaag in de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningen Oosterparkwijk. De bron van de overlast is waarschijnlijk de zwaar vervuilde huurwoning waarvan de bewoner overleden is. Buurtbewoners zoals Sandra Bakker vragen zich af waarom Nijenstee niet eerder ingreep.
14: De buren verderop, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
13: Ja, Nijenstee kon dus niet eerder optreden, zegt manager Gea Reitsema.
15: Hier in deze straat is gewoon een trieste omstandigheid dat er een bewoner overleden is. En heel simpel, je mag volgens de wet ook niet zomaar als verhuurder dan een woning binnentreden. Dus je kan daar niet zomaar naar binnen. We hadden op dat moment overigens ook nog geen bewijs of vermoeden dat daar heel veel muizen zouden zitten. Dus je moet wachten op instanties en op erfgenamen voordat je zo'n woning binnen kan.
13: En volgens Nijenstee wordt de woning van de overleden man vandaag leeggehaald. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat bezuinigen om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op €50 per ton, bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder veel telers tot boosheid, weet ook AVB-directeur David Fougère.
16: De reacties zijn natuurlijk vol zorgen. We hebben afgelopen week extra ledenvergaderingen gehouden om natuurlijk alle vragen en zorgen die er zijn, om die zo goed mogelijk te adresseren. Het is denk ik goed om te benoemen, dit is een prijs waarmee we starten dit jaar. En we hebben bewust vanwege alle dynamiek in de markt met meer voorzichtigheid dit jaar ingestoken. Maar dat daar veel zorgen mee gepaard gaan bij onze leden, dat mogen duidelijk zijn.
13: Er vallen binnen AVB geen gedwongen ontslagen. Wel zal het personeelsbestand krimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook verlaagt AVB zijn investeringsbudget. En de inleverbus voor vuurwerk is donderdag 25 september in Winschoten aan het Oostereinde. Vuurwerkbezitters kunnen daar dan gratis, anoniem en straffeloos hun oude vuurwerk inleveren. Actie volgt op de invoering van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling per 1 augustus jongstleden. Daarmee is het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief verboden. Enkel fop en klein siervuurwerk, categorie F1, blijft nog toegestaan. Met die speciale inleverbus, die in september en oktober door het hele land reist, krijgen inwoners de kans om een voorraad zonder consequenties op te ruimen voordat de handhaving strikter wordt. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
12: Edwin, dankjewel. Jochem en Jurgen, dat zijn de laatste namen. Jochem Meijer, Jochem van Gelder en Jurgen van den Berg. Allemaal niet onze lach. Er zijn wel veel hints gegeven en die gaan we straks nog een keer voor je herhalen. Is het weer met Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
6: Picknicktafel of speeltoestel... De4keien.nl.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
20: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
21: Meertens Meubelen
20: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
22: De koffie staat klaar.
23: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
21: Meertens Meubelen
20: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: grijze dag of niet, wij hebben gewoon de zon bij ons dankzij Douwebop. Ja. Wat moet je er nog over zeggen, hè?
1: We hebben al zoveel gezegd.
0: We hebben er al zoveel over gezegd. En het is ongelooflijk spannend. Elke keer als jij die telefoon opneemt, dan kan het maar zo ineens goed zijn.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zomaar weer fout zijn. Want ja, er zijn wel veel hints gegeven. Maar jij kan het toch net even weer anders interpreteren.
1: Ja.
0: En je wil natuurlijk die prijs winnen.
1: Ja, zeker.
0: Favoriete nummer?
1: Op de muzikale glastegel.
0: Ja.
1: Ja. En de fanny pack.
0: En de fanny pack. Ergens even in Noord fanny pack voor je festival. Nou, de Lowlands komt er nog aan. Nou, begreep precies. Ik dacht dat het al geweest was.
1: Kan je flaneren. Ja, dat is dit weekend. Aankomend weekend.
0: Nou, even door maar. Oh, dat is ook echt... Nou.
1: Ja, zeker.
0: Flaneren kan dus net op tijd nog. Als je nu de lachlijn raadt, dan moet je hem echt snel raden. Neem ons nog even mee... Met de hints als je wil.
1: Oké, nou, het is geen Groninger, maar het is wel een man. Een andere zender, maar niet RTV Drenthe. Kinderprogramma en sportief.
0: Sportief is ook nog een hint. Dit is de lach. Ja, die heb je misschien wel helemaal niet meer nodig. Misschien ben je wel lekker alleen maar met die hints bezig. Maar denk er wel over na. Als je dan een naam hebt, kan die persoon zo klinken? Dan kun je nu gaan bellen. 050-3188-288. En dan win jij misschien wel die mooie prijzen.

0: vrolijke muziek. Even lekker op je dinsdagmiddag. Living Thing hoorde je van ILO. Daar gaan we. Het wordt elke keer spannender, Daphne.
1: Ja, zeker. En de lijnen die hangen weer vol.
0: Ja, dat snap ik ook. Want als je het weet, dan wil je doorbellen. Of als je denkt dat je het weet, misschien is het wel fout.
1: Ja, een gokje kan gewoon, hoor.
0: Gokje mag altijd. We gaan eens eventjes kijken. Wat zeg ik nou? Frankrijk. Dienieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dus stem lekker op vakantie?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, ik woon in Frankrijk.
0: Ah, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ik dacht, dat is een grunnige. Even met de radio op Noord. Waar in Frankrijk woon je dan?
2: Ik in Lucie.
0: En kom je dan wel oorspronkelijk hier vandaan? Dat je Radio Noord daarom nog aan hebt?
2: Utrecht, ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Woon je al lang in Frankrijk?
2: 4 jaar.
0: Oh, dat zijn wel 4 warme jaren geweest, of niet?
2: Heel warm, vooral ja. Dit jaar. Hè?
0: Ja, heftig. Hoe is het nu dan? Want wij zitten hier al eigenlijk een beetje te klagen, want het is ineens...
2: Nou, het is hier nog zo'n beetje 30, 34 graden.
0: Ja, dat is ook wel weer warm.
2: Ja, zeker weten.
0: Je moet ook, het is ook nooit goed. Het weer is gewoon nooit goed.
2: Nee.
0: Maar goed, als jij de prijs wint, dan gaan we helemaal opsturen naar Frankrijk. Helemaal geen probleem. Kan even iets langer duren, maar dan moet het antwoord eerst goed zijn.
2: Ja.
0: Ik ga jou de lach even laten horen. Ja, en er horen allemaal hints bij. Heb jij de hints gebruikt, Dienieke?
2: Ik heb wel wat hints gebruikt. Met name ook met kinderen, iets met kinderen op de radio.
0: Ja? Kinderprogramma?
2: Andere kinderprogramma, zender. Ja. En voor de rest, ja. Ik gok.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Wie denk je dat het is?
2: Ron Boshart.
0: Ron Boshart. Voer we in. Kijk ik even weer naar de jury. Dienieke. We spelen al 3 weken deze lach. We willen er eigenlijk wel vanaf. Maar... Dit is goed!
1: Het is goed.
0: Nu zijn we er ook gewoon ineens vanaf. En dat bijna zonder hints, alleen met het kinderprogramma eigenlijk.
1: Ja, dat is echt knap.
0: Ja, dat vind ik echt heel erg knap. Want wij hadden dus bedacht, hij presenteert Zapsport. Dus ik zal toch even uitleggen, deze kronkel in het brein. Zappen, dat is dan andere zender.
2: Ja.
0: En dan sportief, dus Zapsport. En dat is een kinderprogramma. En zo kwamen we bij Ron Boshart.
2: Oké.
0: Zal ik even laten horen waar het fragment uit kwam? Zit helemaal in het begin hoor, let op.
3: Als ik een mandarijntje spel... Dan ruik ik als Sinterklaas, weet je dat?
2: Ja.
3: En ook als ik, dat heb ik ook.
0: Dat is hem.
2: Ja, dat is hem.
0: Echt heel erg goed. Oh, gaan we dan nu ook een Frans chanson in onze lijst horen? Nee, ik hoor al nee, ik hoor al nee. Wat is, waar hou je wel van?
2: Nou had ik net een titel van de Eagles. Hotel California van de Eagles.
0: Ach, prachtig. Een classic, nou die hebben we sowieso, want die pak ik er vast eventjes bij. Want dat betekent dat we ook een liedje uit de lijst gaan verwijderen. Ik heb 2 hele andere nummers dan de Eagles voor je klaarstaan.
2: Ja.
0: Luister maar even mee, dit is optie 1.
4: Ga maar weg, ik zeg je ga maar weg, je hebt me iedere keer beloofd.
0: Koning der Piraten, hè? Jannes is dit, ga maar weg. En optie 2 komt uit Grun.
4: Hier onze kerk.
0: Dit is onze Rieks Volgers met Me Life to Stay.
2: Ja, 1.
0: 1 gaat eruit, Jannes uit de lijst.
2: Ja.
0: Bij deze, dat is helemaal geregeld, Dienke. We gaan zo eventjes jouw gegevens noteren. En we gaan speciaal voor jou deze draaien, hè? Dit is hem. Ja? Oh, je bent er nog, gelukkig.
2: Ja, ik ben er nog.
0: Heel goed. Nou ja, we gaan het gauw afhandelen. Kun je daarna de radio lekker hard zetten. En de volle 6 minuten genieten van de Eagles.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Au revoir. A bientôt.
2: Au revoir.
0: Doei.
2: Mooi.

0: Het lijkt wel kerst ineens. Wat een classic zo even op je dinsdagmiddag. Hebben we te danken aan Dieneke Folders. De prijzen gaan helemaal naar Frankrijk. Zij raadt het goed. De lach is eruit. Morgen een nieuwe. En het was Ron Bossard. Goed. En daarmee gaan we meteen weer door naar Biesem.
1: Helemaal goed. Ja, Biesem ligt op een wierde. De best bewaarde wierde van de provincie Groningen.
0: Wie ligt daar?
1: Ja, nou, een van de beste. Maar goed, je ziet hem ook heel
0: top
1: goed.
0: Drie.
1: Als je op Google Maps kijkt of die Earthview, zeg maar.
0: Oh, dan zie je hem echt liggen.
1: Ja, je kan het heel goed zien liggen. Cool. Ja, je ziet echt nog dat het in zo'n rondje staat. Op internet wordt er dan gezegd stervormige verkaveling. Ja, ik vind het meer een rondje, maar oordeel zelf. Zoek het even op, zou ik zeggen.
0: Mooi.
1: En bij Biesem, daar ligt ook het Biesemer Maar. Dat was oorspronkelijk een tak van de Vivel. En dat is een maar tussen het plaatsje Biesem en de oude steenfabriek in Delfzijl. En dat maar, dat water, werd gebruikt om boomstammen naar de oude klompenmakerij te leiden.
0: Ja, want dat is zwaar tillen.
1: Nou, precies.
0: Even laten drijven.
1: Ja, dat is natuurlijk wat makkelijker. Nu kon ik niet vinden hoe die klompen er daar uitzagen, of wie dat daar allemaal maakte en waar dat allemaal zat.
0: Denk je dat de Biesemer klomp, net als de Ironman klomp of zo, dat echt een speciaal soort...
1: Nou, dat wil ik dus heel graag weten. En ik kon het niet vinden. Maar wat ik nog wel kon vinden is dat Klaas Laukens, toen hij 45 jaar oud was, hij was een klompenmaker van beroep. Hij heeft toen Angelina Laukens, die werd geboren, dat was zijn dochter, op 22 augustus 1918 te Biesem in Delfzijl.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Zo komen we toch weer veel te weten over Biesem. En als je denkt, nou, dat verhaal van die boomstam en de klompen, dat wist ik al lang. Maar wist jij dit al over Biesem? Nou, dan moet je nu even de telefoon pakken.
1: Ja,
0: je mag
1: graag
0: appen en je mag bellen. 050-3188-288. Daphne zit er helemaal klaar voor. En dan straks na 5 uur gaan we door over Biesem.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De hoofdlijnen van het Groningse nieuws krijg je van Edwin. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de Warffumerweg bij Onderendam is een auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. De bestuurder kon uit de auto komen, kwam met de schrik vrij. De landelijke inleverbus voor vuurwerk is 25 september in Winschoten. Vuurwerkbezitters kunnen daar een gratis, anoniem en straffeloos hun oude vuurwerken inleveren. En studenten hebben vandaag massaal ingeslagen bij het gratis meubelfestival op de Ossenmarkt in Groningen.
9: Gaat die brievenbus dan ook weer mee, die inleverbus? Want dat lijkt me nou echt een doelwit voor mensen die vuurwerk leuk vinden.
10: Ik denk dat dit onder begeleiding ook
9: dat
10: gaat.
9: Denken ze, ja, daar is alles mooi verzameld.
10: Kunnen we ze maar in één keer meenemen.
9: Even een tipje.
10: Ja.
11: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. vallen op.
12: Blijenberg.nl.
13: Oh, die van die deuren.
12: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
14: 28 augustus, Groningen zon zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
9: Nogmaals, goedemiddag. We hebben nog veel voor je in de aanbieding dit laatste uurtje. We gaan het hebben over gratis meubels voor studenten, je mening over de politie en biesem.

0: muziek. Opvallend veel muziek over Sunshine vandaag. Dus daar kan het allemaal niet aan liggen met deze grijze grauwe dinsdag, of wel?
1: Nee, zeker niet.
0: Hoe is het op de weg?
1: Rustig. Ja, ik zie nergens vertraging, dus dat is fijn.
0: Want dinsdag is wel vaak een zware file-dag, dus dat betekent dat toch nog wel veel mensen lekker een beetje op vakantie zijn, denk ik.
1: Ja, nou, hartstikke fijn.
0: En dat is ze ook gegund. En als je wel de radio aan hebt en je zit gewoon lekker thuis, luister dan straks ook weer naar de mening van Groningers op straat. We hebben een heel interessant onderwerp vandaag.
1: Nou, zeg dat wel. Het gaat over de politie.
0: En het is heel mooi ingestoken, hoor ik al.
1: Ja, vriend of vijand?
0: Prima vraag.
1: Dat is de vraag.
0: Ja, ik heb oprecht wel gewoon altijd een goed gevoel bij de politie.
1: Nou, het is toch fijn dat
0: je... Ik ben blij dat ze er zijn.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, en ik dacht ook, ja, twee van mijn ooms zijn politiemannen, dus ja...
0: Wat ga jij zeggen voor slechte
1: nou,
0: dingen?
1: Nou, precies.
0: Ja, nee. Ik denk en hoop dat de mening daar, dat een beetje zo is, maar dat is natuurlijk wel waar ze voor zijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt mensen die denken er toch anders over.
1: Vast.
0: Gaan we straks horen. Elwin was in de stad, even na 5:30.

0: Level 42 op Noord, Lessons in Low. Ja, nou, maar gaan we eens even kijken naar het weer. Het houdt niet over, hè, Roland?
1: Nou, nee, vandaag even niet. Maar we hebben altijd hoop, toch?
0: Ik wel.
1: Oh ja, goed zo. Nou, ik ook. Ik heb vandaag wat meldingen over een beetje lichte neerslag in het zand. Delfzijl, Rode School, 16e, Zoutkamp 16e aan millimeters neerslag. Dus geen millimeter. Wagenborgen nog 0,8. Ulrum had wel 1 millimeter. Nou, op dit moment is die radar zo goed als wel schoon. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. We hebben eventjes een glimp van de zon opgevangen. Misschien kan het vanavond ook nog even gebeuren. Maar het is vooral de bewolking die overheerst. Deze dag, die krijgt van mij een 5,5 tot een 6. Matig dagje met veel bewolking, maar morgen 8. Dan zal er vast wel weer het beters komen. Komende nacht dan gaat de bewolking toenemen. 14, 15 graden, dat zal het blijven onder het wolkendek. Het kan niet echt afkoelen. Daar heb je echt opklaringen voor nodig. En morgen hebben we een matige zuidwestenwind. We hebben 's ochtends een klein beetje regen, een enkele bui. En dan komt in de middag af en toe de zon er even bij. Dan ontstaan er een paar buien bij 20 graden. En dan komt dat lage drukgebied dichterbij en dichterbij en dichterbij. En dat houdt dus wel in dat donderdag en vrijdag wij wel getrakteerd worden op nu en dan zonneschijn met grote stapelwolken. Alleen die bovenlucht is aan het afkoelen dan. En als je dan 21 graden hebt, ja, dan is het te veel voor de atmosfeer. En dan gaan er verspreid een aantal buien vallen. Waarschijnlijk kan er donderdag ook wel een klap onweer bij zitten. Heb je geluk, zit je te wachten op regen, dan kun je zomaar 4, 5, 6 millimeter naar beneden krijgen. En andere plekken die houden het bij een paar millimeter. Dus ook vrijdag nog kans op een bui met hetzelfde weertype. En in het weekend, dan belooft het allemaal wat droger te gaan worden. En dan hebben we zaterdag en zondag ook ongeveer 20 graden. De nachten worden wat koeler, maar de zon is overdag bij tijden gewoon wel bij. Dus het weer ziet er vanaf donderdag echt wel wat beter uit, omdat de zon er vaker bij is.
0: Ja, dus de weekendplannen kunnen doorgaan.
1: Dat gaat gewoon door. Ja, dat gaat wel goed. Ja.
0: Oké, tot morgen.
1: Joe, mooi.
0: Mooi. Een studentenkamer inrichten hoeft helemaal niet duur te zijn. Het is natuurlijk festivaltijd, maar er is nu ook een meubelfestival. Was vandaag het allereerst en speciaal voor studenten in Groningen krijgen daar meubels die anders misschien bij het afval terechtkomen nu een tweede leven.
2: Dames, ik zie hier een stoel, nog wat stoelen en een tafeltje en een prullenbak. Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken.
3: Jazeker, hebben we even net gescoord.
2: Ja, want waarom zijn jullie hier op afgekomen?
3: Nou, sowieso ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis, dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon. Dus ik denk dat wij dat allebei ook wel vaak naar zoeken, gewoon in plaats van nieuwe dingen.
2: Hey Ruben, ja, op de Ossenmarkt, wat is dit voor festival?
4: Het is een gratis meubelfestival. En hierbij hebben we eigenlijk gratis tweedehands meubels weggegeven aan de nieuwe student in Groningen.
2: Ja, van waar dit idee?
4: Allereerst hebben we natuurlijk de doelstelling om in 2030 afvalvrij te zijn. Dus dat houdt in dat we al het afval wat we inzamelen, dat als grondstof weer wordt gebruikt. Nou, in dit geval hebben we hergebruik toegepast van tweedehands meubels. Waardoor eigenlijk we ook minder afval hebben uiteindelijk.
2: Ja, dan organiseren jullie dit voor de eerste keer en dan begint het om 10:30. Ja, en dan een half uur later, bijna alles is weg. Wat zegt dit?
4: Ja, ik denk dat... we hebben natuurlijk ook gecommuniceerd op is op. Dus ik denk dat dat altijd heel slim is om te communiceren. Maar ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels. Er stonden echt hele mooie meubels bij en mensen reageerden heel enthousiast.
2: Je hebt 4 stoelen. Ging je hier naartoe met het idee, ik heb 4 stoelen nodig?
5: Ja, ik was wel op zoek naar stoelen, gewoon voor als er vriendinnen langskomen of vrienden langskomen, dat ze kunnen zitten, niet op de grond hoeven te zitten, zeg maar. En ze zijn goed stapelbaar, dus ze kunnen in een hoekje.
2: Had je dit verwacht ook, dat het zo storm zou gaan lopen?
4: We hadden wel een beetje verwacht, maar dat mensen al een uur van tevoren aankwamen om een beetje tussen de spullen door te snuffelen hadden we niet verwacht.
2: Wat zeg je nou? Een student die een uur te vroeg zijn? Dat hoor je niet vaak.
4: Nee, wij waren zelf ook verbaasd, inderdaad. Ik hoop dat ze dat op de schoolbank dat ze dat ook doen. Maar hier waren ze echt al lekker een uurtje op tijd om te kijken wat er tussen zat.
2: Nu even de belangrijkste vraag. Hoe ga je dit nou meekrijgen dan?
3: Als het goed is er iets van een auto onderweg. En Luus ging nog even met de fiets kijken.
2: Wacht even, wil je die 4 stoelen meenemen op de fiets?
5: Ja. Ik ga het proberen. Als je erin gelooft, komt het wel goed.

0: goed allemaal. De muziek van Somber en dit was Homewrecker. En dan gaan we eens even kijken boven in de studio of hij de weg nog kan vinden vanaf zijn vakantieadres.
1: Het is
0: lukt. Marcel, goedemiddag. Wat fijn dat je er weer bent.
2: Mooi Maartje, dankjewel. Ja, terug van vakantie en een bomvolle Noord vandaag.
0: Kijk aan.
2: Bist u bang voor moezen?
0: Nee. Nee, want ik kom ze altijd met uitmesten lopen ze gewoon door de stal en zo. Nou, dan ga ik niet gillen. Nee.
2: Oké, nou dan kist we even naar Oosterpark Wiek door een handje helpen. Want het is bar en boos namelijk al door. Ze hebben last van de moezenkloog. En dat komt, liekt het erop in woning van een persoon die is overleden. Zat je alleen, maar de hele week het er last van. Nooit hele plezierige beelden, dus ik zal hem even kijken. Nadat je het bordje eten achter de koezen hebben. We gaan ook naar een bijzondere tentoonstelling in de Draakkerk. All Cops Are. Over veurendeelden wat wie hebben over politieagenten. En dat is echt een heel leuk item. Er zegt ook een man lopen die zelf ook zegt, heel veel mensen die leuk nooit dat ik politieagent ben. Afijn, gewoon kijken. En nog een vroegje aan die maatje. Het is 75 meter lang en 5 meter hoog. Wat is dat?
0: Lang? Ik probeer ook even na te denken wat dit nieuws is geweest. Wat ik hierover kan verzinnen. Hoe hoog een trein?
2: Nee, het is gewoon een trein. Nee, 75 meter lang, 5 meter hoog. Het is een nee kunstwaak wat ontstaat in Winschoten. Wat herinnert aan de graffiti geschiedenis in Sodom en ook de huidige tijd nog. Dus er komt heel mooi som, dat smelt som en dat wordt uiteindelijk dat kunstwerk van 75 meter lang en 5 meter
0: hoog. Oh nee, daar was ik nooit op gekomen. Daar ga ik zeker kijken.
2: Zeker dan.
0: Goed zo, dankjewel.
2: Yo.
0: Hoi.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Biesem vandaag. En Daphne weet er al ontzettend veel van.
3: Ja, zeker. Ik dacht, ik ga nu even wat dingen uitlichten die in Biesem stonden of staan.
2: Dat ga jij nu doen?
3: Ja, ga ik nu doen. Nou, je had in Biesem een korenmolen. Alleen die werd in 1628 al afgebroken. Dus daar heb ik verder geen beeldmateriaal meer van gezien. Rond 1900 had het dorp een eigen café. Genaamd De Groene Weide. Nou, dat was ook wel een logische naam daarvoor. Want die lag ook aan De Groene Weide. Bovenop de wierde.
2: Maar dan kun je bijna alles in Groningen wel de Groene Weide noemen, hè?
3: Ja, klopt. Volgens mij heb je dat ook nog wel in de provincie, zeker. Tot in 1935 had Biesem nog een eigen spoorweghalte. Dat was dan aan de lijn Groningen-Delfzijl. Maar de naam van de halte was Halte Uitwierde. Een beetje raar, want dat was een dorp verderop. Nou ja,
2: in die tijd, en je had ook geen 9292-OV?
3: Nee, precies.
2: Lastig.
3: Ja, sta je in het verkeerde dorp. Nou ja. En wat ik ook nog vond is dat Biesem bekend stond en staat om zijn pruimenmarkt. Die wordt nog elke 3 jaar gehouden, vanouds op de eerste zondag na 21 augustus. Dus dat zou bijna moeten zijn, maar ik kon er niet veel over vinden. Dus ik weet eigenlijk niet of dat nog wordt gehouden.
2: Wat leuk.
3: Ja.
2: Lekker pruimen. Het is wel volgens mij pruimentijd.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dus dat kan nu. Pruimen dus al, klompen.
3: Klompen, ja, te doen. Inderdaad. Ja, en je hebt in Biesem heb je het Biesmerbos. Dat is aangelegd in de jaren 70.
2: Niet verwarren met de Biesbos.
3: Nee, precies. En daar stond een lange tijd een boerderij in, genaamd de Vossenheerd. En deze oude boerderij is waarschijnlijk rond 1515 al gesticht. Staat er inmiddels niet meer, want die is in 1972 afgebrand. Maar in de Tweede Wereldoorlog...

0: oorlog. Toen doken daar ook Joodse onderduikers onder. Want het lag heel erg afgelegen in het veld. Dus daar kwamen de Duitsers niet zo heel snel. En de familie Fokke en Aaltje Terpstra, die werkte op die boerderij voor de eigenaar. En die hadden dus in de schuur van strobalen een hol gemaakt, waar dan die onderduikers in konden, zodat dat niet opviel. En er was natuurlijk veel eten nodig voor al die onderduikers. En een oom van Fokke, die een vrachtje vis kwam brengen, die snapte al niet waar al dat vis bleef. Want dat ging allemaal zo snel erdoorheen. Ja, grappig toch?
1: Ja, ja, heel dacht, bijzonder.
0: Ja.
1: Ik denk ook op zich dat jij nu bijna alles wel hebt verteld over Biezen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar goed, ik ben er nog nooit geweest. Hè? En misschien jij wel. En denk je, nou, ze vergeet toch echt wel iets. Moet je dat nu nog eventjes laten weten. 050-3188-288. En ik was even voor jouw verhaal, want jij zei, ik ga dit allemaal benoemen. Ik was even bij gaan zitten, maar dat moet helemaal niet. Ik ben weer gaan staan. Lasso erbij.
0: Kiek.
1: Cowboyhoed kan op. Links, rechts, achter, voor. Tik. Even line dansen.

0: dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Het is 5:30. We gaan naar Noordnieuws. Mooi, Edwin.
14: Mooi, maatje. Kopstaartbotsing op de Westerstraat in Ter Apel met 3 voertuigen. Meerdere personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis. Alle bestuurders moesten wel een blaastest afleggen. Wat daaruit kwam is nog onduidelijk. Ongeval ook op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Rode gebeurde ter hoogte van basisschool De Polster. Een fietser en een auto botsten op elkaar. De fietser moest naar het ziekenhuis. De verdachte van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. 33-jarige Anna Romke van der Haa uit Uithuizen was bij zijn aanhouding in het bezit van 2 bijlen, met erin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Ook had hij een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Het Openbaar Ministerie denkt niet dat hij de prinsessen echt wilde doden, maar dat de bedreiging te wijten was aan zijn schizofrenie. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat dus alvast weten dat er geen redenen meer zijn om hem in voorarrest te houden. Uitzonderlijk, weet verslaggever Noord Vloeimans.
15: Als hij wordt vrijgesproken, betekent dat ook namelijk dat hij geen TBS kan krijgen, want daar moet een delict aan ten grondslag liggen. Je kunt niet iemand TBS geven zonder dat er iets strafbaars gebeurd is natuurlijk. En dan moet de rechtbank een andere weg ingaan. Dat betekent dat een andere rechter moet gaan oordelen of hij misschien toch opgenomen moet worden. En nou ja, dat kan dan ook gedwongen zijn, dat hij gedwongen wordt opgenomen. Maar dat is een heel andere beoordeling. En dat staat ook los van het strafrecht.
14: Waterschap Huns en Hazes begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de onderleider onder het Trips Compagniesterdiep. De nieuwe ondergrondse buis wordt bijna 2 keer zo groot als de huidige. Dat is volgens het waterschap nodig om de regio onder meer te beschermen tegen extreem weer en bodemdaling. In het achterliggende gebied wordt zout gewonnen door Netmag. Een onderleider voert water uit het lager gelegen poldergebied onder het kanaal door. Vervolgens pompt gemaal Borgen Compagnie het water omhoog richting het Winschoterdiep. De huidige buis kan de hoeveelheden water niet meer aan. En middenvelder Stijn Racing is per direct van Groningen naar AZ gegaan, ondanks een blessure. 23-jarige tekent een contract tot medio 2031. Racing liep in maart dit jaar een zware knieblessure op, werkt nog aan zijn herstel. Kwam van Almere City, speelde in 2 seizoenen 52 officiële wedstrijden voor FC Groningen.
16: Ik kijk met heel veel plezier terug op de afgelopen 2 jaar. Vooral de avondwedstrijden in de Euroborg waren voor mij heel speciaal. En ik denk dat die sfeer niet heel snel geëvenaard wordt.
14: Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
13: Edwin, dankjewel. Nou, we gingen net al even line dansen, maar het komend half uur hoor je een dansje dat echt iedereen kent. Ook muziek van Maal Smit onderweg. En eerst het weer, dit is Roland.
17: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking, later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken en komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door en de kan ook een een enkele bij ontstaan.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
18: Blijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
20: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
21: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
22: Bouw of metaalproject?
23: Staal Digitaal.
22: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Hey! Waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Staal zagen, boren of lassen.

0: Muziek uit de 80's. Yes, Owner of a Lonely Heart op Noord. Ja, er is op dit moment een tentoonstelling. Vanaf vandaag kun je hem gratis bekijken in de Der A-kerk. Het heet All Cops Are. En deze gratis expositie draait om vooroordelen, eerste indrukken en de invloed van een politieuniform. Reden voor verslaggever Elwin Baas om de straat op te gaan. En hij had meer een stelling dan een vraag. De politie, vriend of vijand?
1: Wat vindt Toe?
2: Met Elwin Baas.
3: Vijand. Altijd.
1: Ja?
3: Ja, gewoon als ik zie, ben ik er al bang van. Echt.
1: Waarom
3: mag,
1: dan?
3: Ja, ik mag er gewoon niet. Ze doen gewoon vervelend en dan zie je hem. En dan denk ik, ja, waarom moet ik er nou meteen komen? Dat gewoon.
1: Ja, maar dus ja. Ze zijn toch ook voor jou? Ze willen je helpen.
3: Ja, maar dan word ik soms een paar keer aangehouden en dan denk ik van ja, maar je weet toch dat mijn vetboot normaal is en dan ja. Want hij is niet opgevoed, dat niet.
1: Maar je bent dus al een paar keer staande gehouden?
3: Ja, ja? Een stuk of 5 keer.
1: En wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan word je meegenomen. Meestal word je er gewoon door een politieauto en dan staat te volgen. Nou, dan word je naar zo'n rollenbank gebracht. En dan word je zeg maar, wordt dit ding op de rollenbank gedaan. En dan ga eens kijken of die harde gaat op 25.
1: En?
3: Nee, hij gaat altijd 25.
1: Dus nog nooit een bekeuring gehad, nog nooit een probleem gehad.
3: Zeker niet.
1: Dan realiseer je ook wel dat de politieagent misschien ook gewoon zijn werk probeert te doen. En dat hij ook gewoon misschien wel een gezin thuis heeft. En dat hij gewoon denkt, ja, ik word ervoor betaald om gewoon goed op te letten.
3: Ja, ik snap het op zich wel. Alleen ja, ik kom wel weer te laat op school. Moet ik er alles uitleggen waarom ik te laat ben. Ja. Dat is ook gewoon vervelend.
1: Politie, vriend of vijand?
4: Vriend. Nee, ik ben er niet bang voor. Ik vind dat wel fijn als ze er zijn. En als ze er lopen. Ja.
1: Heeft u wel eens te maken gehad, in wat voor opzicht dan ook, met de politie?
4: Ik kan me het niet herinneren. Ik ben een hele brave burger. Nee.
1: Ja, en hoe kijkt u naar respect voor de politie? Want er is nu ook een tentoonstelling in de A-kerk. Hè, dat politie ook wel een beetje worstelt. Dat er ook gewoon eigenlijk mensen zijn achter het uniform.
4: Ja. Dat nou, ze daar ook... Ik ben leraar, dus ik snap dat.
1: Want u heeft er ook mee te maken?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je niet automatisch respect verdient. En dat je je best moet doen om dat te krijgen. En op het moment dat je geen contact maakt, dat heel erg lastig is. En wij doen wel heel erg ons best om de studenten te leren kennen. Maar ik vertel wel ook altijd dat ik een mens ben en een gezin heb en alles. Ja.
1: Zou de politie dat misschien ook vaker moeten doen, denkt u?
4: Het zou wel leuk zijn. Maar of dat haalbaar is, weet ik niet.
1: Politie, vriend of vijand?
5: In mijn geval vriend.
1: Leg eens uit.
5: Maar ik heb er nog geen probleem mee. Ik kom nog in aanraking met de politie of zo. Dus dat heb ik helemaal. Goed dat ze er zijn, hoor. Dus.
1: Heb je ook respect voor de politie?
5: Ja. Als je kijkt wat ze voor kiezen krijgen soms. Gehinderd is allemaal. Dat vind ik heel lastig. Is te weinig respect voor bij sommige mensen dan.
6: Het ligt aan wat voor persoon je bent.
1: Vertel.
6: Kijk, als je een verkeerde persoon bent, is het misschien vanuit jouw kant je vijand. Maar als je een goede persoon bent, waarom zou politie jouw vijand zijn?
1: Heb je wel eens met de politie te maken gehad? Dat ze je moesten helpen? Of?
6: Ja, vast wel in het leven. Ik heb lange tijdperk gehad. Natuurlijk, soms gebeurt er iets, dan bel je vast de politie.
1: En hebben ze jou toen nog geholpen?
6: Dat is weer een ander verhaal. Of het altijd werkt, weet ik niet. Kijk, het kan wel zijn dat ze soms wat meer moeten doen, vind ik. Soms zijn ze te laks of ze laten het gaan.
1: Is er wel respect voldoende nog voor de politie, vind jij?
6: Je moet sowieso respect voor elkaar hebben. Alleen ik vind, sommige mensen worden heel makkelijk gelaten. En sommige mensen denk je van, ze worden behandeld als een crimineel. Ja. Terwijl het verhouding klopt het dan niet. Ja. Maar misschien kunnen zij daar niks aan. Misschien kloppen de wetten niet.
1: Maar voor jou, vriend of vijand?
6: Vriend.

0: Ilse de Lange hoorde je. En over iets goeds gesproken. Biezen bijvoorbeeld.
1: Ja, daar waren we vandaag inderdaad. Ja.
0: Heb je nog een mooi hoogtepunt van wat je hebt geleerd over biezen?
1: Nou, ik ben nog steeds heel erg benieuwd of daar nog steeds een pruimenmarkt gehouden wordt.
0: Oh ja, ik was daar ook het meest hongerig van geworden.
1: Ja, oh, een pruimpje. Lekker
0: komt
1: hoor.
0: Komt er goed uit. Het is natuurlijk ook bijna 6 uur.
1: Ja, zeker.
0: Dus een muzikaal menu gaan we serveren. Nou, dat vult niet per se de maag, maar wel het gehoor. We hebben een prachtige plaat uit een ander jaar. Kijk ik erg naar uit.
1: Ik ook.
0: Maar niet voordat we hebben gekeken naar het nieuws van 18 augustus 1996. Ja.
1: 1996 inderdaad. Toen begon de commerciële sportzender Sport 7. En dat startte onder leiding van Ruud Hendricks met een countdown. Nadat het programma De Aftrap, dat werd gepresenteerd door Koos Postema. En dat ging dan om de voetbalwedstrijd Ajax-PSV. Uiteindelijk flopte die zender wel. Na 100 dagen al, door aanhoudende kritiek, een landelijke protestactie en tegenvallende kijkcijfers.
0: Is Sport 7 dan niet gewoon weer teruggekomen als RTL 7?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat is ook wel een hele tijd sport geweest, toch?
1: Ja. Ja.
0: En toen had je nog RTL Z, maar bestaan al die zenders eigenlijk nog? Want Net 5 is het volgens mij niet meer.
1: Ik kijk zo weinig televisie.
0: Ja, jij, ik ook niet. Dit moeten we toch...
1: Ja, dan moeten we toch even navragen.
0: Alleen even terugkijken. Ja. Oké, in ieder geval Sport 7 kun je er niet op vinden. Die bestaat niet meer. Wat nog wel bestaat, dat bestond toen al. Het werd toen uitgebracht. Dat dansje. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Misschien hebben toch ook wel wat mensen iets van... Dat heb ik gewoon nooit willen leren. En dan heel dwars.
1: Dat kan ook. Maar ik hoop toch een beetje dat zometeen iedereen in de provincie lekker meedanst.
0: De Macarena. 1996, de zomer van 96, deed iedereen dit. En je kan hem dus vanaf het allereerste akkoord kun je hem al beginnen. Als je dan de hele tijd het dansje blijft doen, kom je precies uit.
1: Oké, dan gaan we het even proberen.
0: Jazeker.
1: Oké.
0: Zal ik hem even in?
1: Ja.

0: tussendoor. Doe thuis weer lekker mee. Hè. Los del Rina. Los del... Zal ik het even opnieuw doen? Los del Rio. Met de Macarena. Daphne is al helemaal weg.
1: Ik ben nog aan het dansen. Ik moet concentreren.
0: Goedenavond, hè. Tot morgen.

0: y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Leren mediteren. Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
9: Blijenberg.nl.
10: Oh, die van die deuren.
9: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
11: Radio Noord. Vandaag op Noord.
12: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Winschoten wordt vandaag het startsein gegeven voor een reusachtige muurschildering van 75 meter lang. Dat kunstwerk vertelde een bijzonder verhaal. Oost-Groningen had in de jaren 80 namelijk een verrassend grote en actieve graffiti scene. Projectleider Hugo Engweda. Graffiti of graffiti, wat moet ik eigenlijk zeggen?
3: Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe je het uitspreekt, zolang je het maar consequent hetzelfde doet.
2: Oké, nou, zeg ik graffiti.
3: Ja.
2: Zo'n kunstwerk vandaag, 75 meter, wat gaan we zien?
3: De 75 meter is een hele grote muur van zaadhofkartonnage aan de Oosterhavenkade in Winschoten. Daar heeft kunstenaar Marcus Wetman, die heeft daar hele grote metershoge Polaroid-foto's geplaatst. En de dat zijn 11 2 bij 3 meter Polaroid-foto's en die vormen een kader voor 11 graffiti-kunstwerken. Waarbij de pioniers van de graffiti in Winschoten samen met de jonge generatie, de huidige artiesten, samen die Polaroids gaan vullen.
2: Ja, want in de jaren 80, en misschien is dat wel weggezakt in het geheugen van veel mensen, of wist je het überhaupt niet, ik wist het niet, maar had Winschoten een hele actieve graffiti scene?
3: Ja, Winschoten, Oost-Groningen. Graffiti wordt vaak gekoppeld aan grote steden. Maar ook in de provincie waren een aantal hele fanatiekelingen. En die hadden een heel hoog niveau bereikt. En dat is een beetje een ondergesneeuwde geschiedenis. En ik vind het leuk om dat weer aan voor het voetlicht te brengen.
2: Ja. Wat betekent een heel hoog niveau bereikt?
3: Nou, dat toch landelijk wel erkend werd. En mee kon in de landelijke top, zullen we zeggen.
2: Ja. En graffiti, dat is meer dan een naam op een muur spuiten. Dat zijn hele kunstwerken.
3: Nou, graffiti kan van alles zijn. Het is ooit in de jaren 70 ontstaan met de naam, de handtekening. En dat is eigenlijk uitgegroeid gedurende tientallen jaren tot een kunstvorm. Kijk, Banksy, een bekende kunstenaar die iedereen wel kent, komt ook voort uit de graffiti. Gaat vaak meer over stencils bijvoorbeeld. Dan wordt het ook wel street art genoemd. Dus het is eigenlijk vanuit de handtekeningen een veelkoppig verschijnsel geworden.
2: Is er nog iets terug te vinden van in Winschoten wat in de jaren 80 ooit gemaakt is?
3: Jawel, jawel. Dan moet je heel goed kijken. Want weer, wind, zon zijn allemaal vijanden van graffiti. Schoonmaakdiensten ook vaak. Maar ik was laatst in Winschoten op het Marktplein en ik keek daar in een steegje en dan zag ik het woord Burp staan.
2: Burp?
3: En Burp was, Burp. Dat was een punker, daar hebben we het over begin jaren 80, die overal Winschoten voorzag van de naam Burp. Werd ook wel Klaas Burp genoemd. Nou, in Amsterdam heb je Dr. Rad. Dat is op zich wel een bekend fenomeen, de punk graffiti van Dr. Rad. Maar Winschoten had zijn eigen variant, namelijk Klaas Burp.
2: En dat is nog steeds ergens zichtbaar, dus bij het Marktplein.
3: Ja, heel erg vervaagd, maar nog steeds zichtbaar.
2: Ja. Nou staat dit kunstwerk wat er nu komt, 75 meter lang, niet op zichzelf. Er komt meer omheen.
3: Ja, klopt. Nou ja, dat begint in 2023, wanneer een aantal oude en huidige bewoners van Winschoten de handen ineen slaan om iets voor de jeugd van Winschoten te willen betekenen. Onder de naam Urban Sodom organiseren zij een festival. Ik ben daar op een gegeven moment ook bij betrokken geraakt. En het Urban Sodom concept is dat je eigenlijk oud en jong wil verbinden middels street art kunsten. Dus er zijn ook workshops voor kinderen op zaterdag 29 augustus. De muur wordt vervaardigd die dag. En dan komt er later, in eind september, wordt er nog een film gemaakt. Een documentaire waarin het verhaal van de Winschoten graffiti wordt verteld.
2: En 29 augustus, dan kunnen we uiteindelijk het werk zien dus.
3: 29 is iedereen welkom aan de Havenkade Oost om een kopje koffie te drinken. We hebben gratis ijsjes voor kinderen. Er zijn workshops en er zijn heel veel street art kunstenaars van niveau actief.
2: Ja. En die muurschildering van 75 meter, blijft die of is dat tijdelijk?
3: Nee, die blijft. Dat is eigenlijk een opdracht van de gemeente. Dat is in het kader van de revitalisatie van het gebied De Rensel. Dat is eigenlijk een heel mooi gebied, maar misschien een beetje versleten in de loop der tijd. En dat gebied wordt middels street art mooi gemaakt. En ja, dat blijft. Misschien komt er nog wel meer in de toekomst.
2: Dank en succes vanaf vandaag.
3: Alsjeblieft.
2: Projectleider Hugo Engweda was dat.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, heb je ze al veel gezien? Of misschien wel last ervan? De wesp, het lijkt er tot nu toe niet zoveel te zijn dit jaar. Maar is dat ook echt zo? Momenteel is de nationale wespentelling gaande, ook in Groningen. Sjoerd Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. Is dat inderdaad een juiste constatering, dat er dit jaar tot nu toe weinig wespen zijn?
3: Ja, dat weten we niet zeker, maar de verhalen die we horen van mensen, die duiden daar wel op. Ja. Ja. Dus ja, mensen zeggen dat er opvallend weinig wespen zijn dit jaar.
2: Dat je buiten zit de afgelopen weken, zeker met eten, en dat er dan niet zoveel wespen je eten komen verstoren.
3: Ja, dat valt mensen op en daar maken ze zich zorgen over.
2: Ja. Ja, of vinden het fijn. Dat kan ook, hè?
3: Ja, die mensen heb je ook. Maar de mensen die ons benaderen, die weten van het belang van de wespen in de natuur. En die maken zich zorgen daarover. Ja.
2: Want wat is het belang van de wespen in de natuur?
3: Ja, wespen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. En een van de voornaamste is dat ze andere insecten vangen. Met name vliegen, rupsen, spinnen. Dus dat betekent dat ze een rol hebben in het instand of in balans houden van het ecosysteem. Want als er geen insecten zouden zijn of dieren die vliegen zouden eten, dan zou de vliegenpopulatie enorm toenemen. En, ja, en dat is niet handig.
2: Nee,
3: ook voor ons niet.
2: Zijn er trouwens ook niet heel veel dit jaar, de vliegen, hè? Dat is ook veel minder geworden.
3: Die zullen ook te lijden hebben onder de droogte.
2: Want dat is de reden dat er minder wespen zijn op dit moment dan?
3: Dat helpt zeker niet mee. Wespen hebben ook vocht nodig. En andere insecten ook. Wespen jagen op andere insecten. Dus als er minder insecten zijn, dan is het voor de wesp ook minder eten. Wat ook meespeelt is de extreme hitte die we een paar keer gehad hebben dit jaar. Dus dat wespennesten die op warme plekken zitten, bijvoorbeeld onder het dak waar de zon op staat, ja, die worden gewoon doodgekookt. En dat overleven ze niet als dat een paar dagen zo doorgaat. Dus dat heeft ook heel veel wespennesten gekost. En daarnaast heb je nog een periode gehad in het voorjaar dat het een week lang behoorlijk hard regende op veel plekken in Nederland. En dat kan ook voor beginnende wespennesten funest zijn, want dan kunnen ze geen eten halen of ze verdrinken als ze onder de grond zitten.
2: Ja.
3: Dat is niet goed.
2: Allemaal redenen die zouden kunnen leiden tot het feit dat we nu minder wespen zien.
3: Ja.
2: Is dat dan iets wat zich de komende jaren voorttrekt, of is dat per jaar verschillend?
3: Dat is elk jaar verschillend. Wat we vaak zien is dat je hebt goede wespenjaren en slechte wespenjaren, en dat het elkaar afwisselt. Dus vaak heb je na een goed wespenjaar, gek genoeg, een slecht wespenjaar.
2: Ja.
3: Dus misschien volgend jaar weer een goed jaar wordt dan.
2: Ja, want hoeveel wespensoorten hebben we in Nederland?
3: Ja, je hebt, als je het hebt over wespachtigen, dan zijn er een stuk of 6000. Dus dat is best veel. Van de wespen die een sociale levenswijze hebben, dus dat zijn de bekende wespen die nesten bouwen, daar zijn er een stuk of 15 van in Nederland.
2: En hoeveel daarvan hebben wij, zeg maar, tussen aanhalingstekens last van als we buiten zitten tegen?
3: Ja, dan heb je het over de limonadewespen die op zoetigheid afkomen aan het eind van de zomer. Daar zijn er 2 van.
2: Ja, en al die anderen dus niet?
3: Nee, die anderen, daar heb je eigenlijk geen... Ja, die zie je ook heel weinig. Maar goed, die limonadewespen die bederven het wel een beetje qua imago.
2: Ja, precies.
3: Van 6000, zeg maar.
2: Ja. Want, en hoe zit het dan met exoten? Want we horen ook steeds vaker over wespen of andere dierensoorten die hier het land binnenkomen, die hier van oorsprong niet waren.
3: Ja, dan heb je het over de Aziatische hoornaar. Dat is het bekendste voorbeeld. Of de geelpoothoornaar, zeggen we tegenwoordig. Dat is een soort die uit Azië komt. Die zit sinds 2017 ook in Nederland. Die is in het zuiden binnengekomen via België. Is sindsdien opgerukt naar het noorden. En we hebben ze nu ook zelfs in Groningen zitten. Nog niet zoveel als in Limburg en Zeeland. Maar ze zijn er al wel.
2: Ja.

0: En daar bent u blij mee of niet?
1: Nou, niet echt. Want de Aziatische hoornaar heeft niet alleen honingbij op het menu. Maar ook onze inheemse wespensoorten.
0: Ja, dus ze eten elkaar dan op die manier.
1: Ja, ja, dus dat zal niet ten goede komen aan de inheemse wespenstand.
0: Nee, maar daar kun je ook niet heel veel aan doen?
1: Nee, je kan er eigenlijk niks aan doen. Want niks. Ik kan ze niet tegenhouden. Dus daar is het te laat voor. Wat men wel probeert is om de opmars te vertragen. Ja. Dus door zoveel mogelijk nesten op te sporen en te bestrijden.
0: Nou is de wespentelling gaande. Dat duurt nog tot met komend weekend, geloof ik. Waarom is het belangrijk voor ons om daaraan mee te doen voor u?
1: Nou, dat is belangrijk omdat wij graag willen weten hoe het echt met de wesp gaat in Nederland. En dan niet op basis van wat anekdotes van mensen die we toevallig tegenkomen of die ons een mail sturen, maar gewoon een globaal beeld van Nederland vanuit alle hoeken van het land. En dan kunnen we het ook vergelijken met wat er in de voorgaande jaren is geteld. En wat er in de komende jaren geteld gaat worden. Zodat we een beter beeld krijgen van hoe het ermee gaat.
0: En dat kan via uw site, neem ik aan. Hè?
1: Het beste is om via de site van Tuintelling te gaan. Dat is tuintelling.nl. En daar kun je doorklikken naar wespentelling. En daar staan instructies op.
0: Hartelijk dank. Ik hoor heel raar geluid. Hoor je dat ook, Petra?
2: Ja, dat
0: zijn ze aan het boren in het gebruik? Nou, dat ligt hier in de radio, zeg ik er maar even bij. Het is ook geen Aziatisch hoornaar. Dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Bewoners van de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk in Stad klagen al maanden over een hardnekkige muizenplaag. Pas onlangs werd duidelijk dat een vervuilde huurwoning van een inmiddels overleden bewoner de bron is van de overlast. Omwonenden vroegen zich af waarom bewonerscorporatie Nijenstede de boel zo lang op zijn beloop heeft gelaten.
3: Bij mijn neef op 13a wemelt het van de muizen. Het is verschrikkelijk. Ze lopen door de huizen en in de tuinen. Noem het maar op.
4: Je woont zelf een paar huizen verderop?
3: Ik woon hier zelf op 1A. En wij hebben zelf wel last van muizenkeutels. Ik heb ze toevallig nog niet gezien in huis afkloppen. Hopen dat dat zo blijft. Maar we ruiken hier wel in de inloopgang, zeg maar, een beetje een penetrante geur. Wat daar wel mee gelinkt is, denk ik.
4: Ja, het is echt gesprek van de dag. Ja. Iedereen heeft het erover. Ja. Want wat hoor je verder rest van de buren?
3: De buren verderop, die heeft ook een aantal in huis gehad. Mijn buurvrouw onder mij, die heeft ook een aantal in huis gehad. Die is zelf ook als de dood voor muizen. Het is gewoon niet leuk meer.
4: Wat doet dat als je dan zo hier woont en je hoort al die trieste verhalen?
3: Ja, natuurlijk doet het wel wat met je. Het is natuurlijk, dat wil je niet. Dat wil je gewoon niet. Nee.
4: Hopen dat snel oplost.
3: Heel snel, ja.
2: Ja, zei een van de omwonenden in gesprek met verslaggever Elwin Baas. Dat ging dus over dat vervuilde huis aan de Klaprooslaan. Een huis van woningcorporatie Nijenstee. Gea Reitsema, manager woonzaken, is aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, hoe zou u zelf reageren als u daar in de wijk of in de straat had gewoond?
5: Ja, nou weet je, volgens mij vindt niemand het leuk om muizen in zijn huis te hebben. Dus dat snappen wij heel goed, dat heel vervelend is. Dat zo is.
2: Nou zijn die klachten, die zijn al maanden oud. Die betreffende woning wordt trouwens vandaag leeggehaald. Maar waarom heeft dat zo lang moeten duren?
5: Nou, kijk, eerst even terug op het moment dat wij meldingen krijgen van bewoners over muizen. Dan reageren wij daar natuurlijk wel op. En dat hangt er een beetje vanaf. Als het één enkele woning is, dan geven we daar advies over. En op het moment dat er meerdere meldingen uit dezelfde buurt, dan schakelen we ook de milieudiensten in. Dus dat zijn dingen die echt wel volgens beleid ook gebeuren. Hier in deze straat is gewoon een trieste omstandigheid dat er een bewoner overleden is. En heel simpel, je mag volgens de wet ook niet zomaar als verhuurder dan een woning binnentreden. Dus je kan daar niet zomaar naar binnen. We hadden op dat moment overigens ook nog geen bewijs of vermoeden dat daar heel veel muizen zouden zitten. Dus je moet wachten op instanties en op erfgenamen voordat je zo'n woning binnen kan.
2: Ja, maar duurt dat maanden, dat wachten?
5: Ja, dat kan zelfs maximaal 2 maanden duren. Ja. Zolang loopt dat huurcontract door en mag je dus niet zomaar naar binnen.
2: Nee.
5: Ondertussen proberen wij natuurlijk wel actie te ondernemen. Om te kijken of dat wel kan. Of via bevoegde instanties. Dus dat zetten we allemaal wel in gang. Maar eerder dan dit is het ons gewoon niet gelukt om dat te doen.
2: Nee.
5: En op het moment dat je dan binnenkomt, ja, dan tref je andere dingen aan. En dat is heel naar. Ja. En ik vind het ook heel, heel vervelend voor de omwonenden daaromheen. Dat begrijp ik echt ongelooflijk goed, dat het ontzettend vervelend is.
2: Nou wordt die woning vandaag leeggehaald. Is daarmee dan het probleem direct opgelost of moet er meer gebeuren?
5: Nou ja, dan kan ook pas echt geïnspecteerd worden van hey, zit hier, is dit daadwerkelijk de bron? Want er zijn ook nog andere dingen aangetroffen die eerst opgelost moeten worden. Voordat we de andere werkzaamheden voor zo'n muizenoverlast aangepakt kan worden. Dus dat wordt nu geïnspecteerd en uitgezocht. En op het moment dat we dat constateren, dan gaan we daar natuurlijk direct ook maatregelen op opnemen.
2: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat de omwonenden die deze klachten hebben, hier nog wel een tijdje ook mee zitten.
5: Nou ja, we proberen die periode natuurlijk zo kort mogelijk te houden. En het is ook, kijk, muizen zijn er, hè? In de hele stad, overal. En overal waar mensen wonen en afval is, etensresten zijn, daar komen muizen op af. Dus het vraagt ook altijd nog steeds van iedereen, eigenlijk iedereen in de stad, maar dat je daar ook zelf dus heel goed op let.
2: Ja.
5: Hè, dat je geen etelzessen laat liggen. Dat je je verpakkingen dicht hebt. Liefst in afgesloten bakjes in je lades. En op het moment bijvoorbeeld, kijk, het Oosterpark zijn niet de nieuwste woningen. Als jij ziet of merkt dat er bepaalde plekken zijn waar die muizen heel makkelijk naar binnen kunnen, dan mag je ons ook bellen. En dan gaan we dat proberen zo goed mogelijk dicht te zetten.
2: Ja, dan gaat u uit van dat huurders zelf de stap naar jullie nemen. Is het ook wel eens dat jullie het liefst het andersom hebben? Dat je bijvoorbeeld overal veel rommel in de tuin ziet liggen? Want dat was volgens mij bij dit huis ook zo. Maar even los daarvan, als jullie zien van hey, daar ligt veel troep in de tuin. Dat wordt verwaarloosd daar. Kunnen jullie zelf als woningstichting dan ook iets doen?
5: Jazeker. En dat is ook onderdeel van ons dagelijks werk. Dat wij ook zelf in de wijk veelal aanwezig zijn. We hebben buurtbeheerders, we hebben bewonersconsulenten. Als wij dat soort dingen constateren, of dat we bijvoorbeeld meldingen krijgen van ontwoningen, zullen we altijd proberen om daar met bewoners in gesprek te gaan. Om te kijken wat er aan de hand is. Te kijken of er misschien hulp nodig is.
2: Ja. Toch lukt dat dus niet altijd. Blijkt ook bijvoorbeeld wel uit dit betreffende huis.
5: Ja, nou zonder. Ik wil niet om privacyreden heel specifiek op individuele gevallen ingaan. Maar het is zeker een heel ingewikkeld probleem. Want er zijn best heel veel mensen in de stad die ook huren bij Nijenstein, bij andere corporaties, die het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen en goed voor hun huis te zorgen.
2: Ja.
5: En wij proberen daar zoveel mogelijk in samen te werken, met de wijkteams, met zorgpartijen, ook met de politie af en toe, met de openbare orde en veiligheid, om te kijken van wat kunnen we doen om die mensen te helpen om daar toch goed voor te zorgen. Voor zichzelf en voor hun woning. Zodat ze ook geen overlast verzorgen. En dat is, daar zitten gewoon hele teams op bij Nijsteen. Dat is vaak helaas, ook voor zowel voor de mensen zelf als voor de omwoner, is dat een kwestie van lange adem heel vaak. Het zijn ook niet altijd mensen die zelf openstaan voor zorg. Dus soms vermijden ze dat ook nog.
2: Wat zou u graag zien willen veranderen dan? Dat probleem beter aangepakt kan worden dan dat het nu soms gebeurt?
5: Dat is best wel een grote vraag die ik natuurlijk niet in één keer zomaar op kan lossen. Ik denk dat het ook met te maken heeft met het feit dat wij in Nederland het beleid hebben dat mensen ondanks mogelijk wat beperkingen zoveel mogelijk in de wijk moeten wonen. Dus zoveel mogelijk gewoon zelfstandig moeten wonen met ambulante zorg. En ik denk dat we daar gewoon nog niet goed op toegerust zijn. Ook qua zorgverlening. En we weten allemaal over tekorten in personeel en financiën. Dat soms ook niet voldoende is. En
2: zou je dat wat minder willen zien? Dus dat jullie ook minder ruimte kunnen bieden aan die groep mensen?
5: Nou, dat zou ik niet per se willen zeggen. Wij vinden het ook belangrijk dat mensen gewoon een goede plek krijgen om te wonen. Wij zouden wel graag willen dat ze daarin ook gewoon echt goed begeleid worden. En dat er sneller gehandeld kan worden op het moment dat het even niet zo goed gaat.
2: Nee.
5: Wij zijn een verhuurder, wij zijn natuurlijk geen zorgverlener.
2: Nee, precies. En dat is inderdaad, waardoor het voor jullie, jullie kunnen maximaal jullie ding proberen te doen. Maar dat is dan niet genoeg om dit probleem op te lossen.
5: Niet altijd. Nee.
2: Verwijt u zelf ook nog iets? Of Nijenstee zelf in dit, in dit complexe dossier?
5: Nou, kijk, we proberen altijd te leren van situaties. Dus als dit soort situaties voorkomen, gaan we evalueren en gaan we natuurlijk achteraf, heb je soms kennis die je op dat moment niet had en kun je kijken van wat hadden we anders kunnen doen? In dit geval kan ik niet nu één ding noemen waarvan we hadden kunnen zeggen dit had anders gemoeten. Dat we gewoon heel belangrijk vinden als omwonenden het gevoel hebben van hoe zit het of waarom gebeurt er niks? Vraag het ons ook gewoon. We zijn altijd bereid om in gesprek te gaan en altijd bereid om mee te denken. En we kunnen niet alles 100% oplossen. We hebben ook gewoon mensen zelf nodig om daarin mee te helpen. Maar we willen er zeker over in gesprek.
2: Dank u wel. Gea Reitsma, manager woonszaken van

0: Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: De aardappelzetmeelconcern AVB haalt de broekriem aan om de prijs voor aardappelboeren aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. De coöperatie stelde die prijs afgelopen maand vast op 50 euro per ton. Bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. En dat leidde onder boeren tot veel boosheid. AVB wil die pijn nu met een aantal maatregelen verzachten, zegt directeur David Fouzer.
3: De reacties zijn natuurlijk vol zorgen. We hebben afgelopen week extra ledenvergaderingen gehouden om natuurlijk alle vragen en zorgen die er zijn, om die zo goed mogelijk te adresseren. Het is denk ik goed om te benoemen, dit is een prijs waarmee we starten dit jaar. En we hebben bewust vanwege alle dynamiek in de markt met meer voorzichtigheid dit jaar ingestoken. Maar dat daar veel zorgen mee gepaard gaan bij onze leden, dat mogen duidelijk zijn.
4: Ja, hoe reageren zij?
3: Nou, wat ik zeg, veel zorgen, veel ongeloof. Omdat de AVB de afgelopen paar jaar goed en stabiel heeft gepresteerd. Dus is zo'n daling is natuurlijk dan een forse verandering ten opzichte van afgelopen jaar.
4: Wat betekent dit voor de coöperatie AVB?
3: Het betekent dat soortgelijke vragen en zorgen ook binnen de onderneming natuurlijk, binnen de coöperatie, naar voren zijn gekomen. Het betekent voor de onderneming ook dat we extra maatregelen zullen nemen, kostenbesparende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het verdienvermogen voor onze leden dit teeltjaar veel beter zal eindigen dan waar we nu mee starten.
4: Wat is nou de oorzaak van deze prijsdaling?
3: Ja, naast alles wat er in de wereld gebeurt, zie je dat het overaanbod van aardappelen en daarmee ook aardappelzetmeel ten opzichte van de vraag de grootste drijver is.
4: Dus er is te veel geproduceerd?
3: Er is niet alleen door AVB, maar door de hele markt te veel geproduceerd ten opzichte van de vraag die er in de wereldwijde markt is.
4: Heeft de droogte van de afgelopen tijd hier ook nog effect op gehad?
3: Ja, dus we hebben de prijs gecommuniceerd voordat de droogte zeg maar echt grip op de akkers bij onze leden begon te krijgen. En dat lijkt flinke impact te gaan hebben op onze telers. En wat dat betekent voor de afzet van onze producten en ook voor de uiteindelijke prijs die we kunnen uitkeren is nog te vroeg. Maar we verwachten wel dat we aan de prijskant dat een opwekend effect zou hebben.
4: Blijven boeren nu zitten met hun aardappelen of hoe zit dat?
3: Nee, ze blijven zeker niet zitten met hun aardappelen. We hebben afgelopen jaar ook de aardappelen van onze leden afgenomen. Ik denk dat de uitdaging, je had het net al aan, meer zit voor onze leden nu op dit moment een lage prijs bij AVB in combinatie met een droogte. Maar de aardappelen ontvangen we nog steeds graag en hebben we ook nodig natuurlijk als coöperatie om uiteindelijk de afzet van onze producten te borgen.
4: Welke maatregelen worden genomen door AVB?
3: Ja, dus we gaan ons investeringsbudget verlagen. We gaan op een aantal plekken in de organisatie een vacaturestop verder doorzetten. En we gaan ook kritisch kijken naar de kosten die we hebben om die verder naar beneden te brengen.
4: Wanneer kunnen de aardappeltelers ervan uitgaan dat het weer voorbij is, dat de prijs weer omhoog kan?
3: Nou, wat AVB in ieder geval niet kan beïnvloeden is natuurlijk de dynamiek in de algemene markt. Maar we kunnen wel onze eigen prestatie in die markt verbeteren. En daar zijn onder andere de zojuist besproken maatregelen voor bedoeld.
2: Zei David Fouzer, directeur van AVB, in gesprek met verslaggever Jonnar Veenema.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
12: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
11: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

vid Murrays i min hår. Van de vuur vaka om waar. Wie gewoon van nacht oer een staat. Door draaieltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Friday night to everyone.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om me.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.